0: gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Je hoort zometeen Let Me Entertain You van Robbie Williams. Nou, binnen nu en een kwartiertje wordt je zeker geëntertained, want Yuri Geller is onderweg.

waar ze alle namen van de popronde van komend jaar bekend hebben gemaakt. Met heel veel bands, ook live artiesten in de 3FM Livebox. En er is nog heel veel chips over, dus ik was nog een beetje aan het opeten. Sorry. Excuses, een hele goede nacht. 9 over 2. Joris Zijderveld hier op je radio. En ik heb een hele belangrijke vraag. Ook wel een hele leuke vraag aan je. Wat is je geboortejaar? Dan denk je misschien, wat is dit nou voor een rare vraag? Waarom is het een leuke vraag? Nou, ik zal het je uitleggen. Ik heb een bijzondere gave. Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van jouw geboortejaar. Dus ik weet zometeen je naam natuurlijk. Maar verder hoef ik niks van je te weten, behalve jouw geboortejaar. En die mag je ook even doorsturen via de NPO Luister-app. Dat is een gratis appje die je kan downloaden. Klik 3FM aan en stuur een gratis berichtje naar de 3FM-studio. Je mag ook bellen 09091336. En dan spreek ik je zometeen misschien wel, want ik kan zometeen over een minuutje of 6 jouw muzieksmaak dus raden op basis van je geboortejaar. Het is echt waar. Het is een soort gave die ik heb. Het is ook op basis van kennis natuurlijk, muziekkennis, mensenkennis. En dan draai ik een liedje wat je leuk vindt zometeen op 3FM... Kom maar door, hoor. Via de NPO Luister-app stuur je geboortejaar door of bellen 09091336.

0: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
1: Een hele goede nacht. Het is Joeri Zijderveld. Het is Joeri Geller die je nu hoort op 3FM. En ik heb een speciale gave. Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. En deze nacht, ja, ik weet niet wat ik zie staan. Doen we dat met Dieneke. Goeienacht, Dieneke.
2: Goeienacht, meneer.
1: Ja.
2: Joeri.
1: Mag ik zeggen dat ik denk dat ik de oudste luisteraar van 3FM aan de lijn heb momenteel?
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Want laten we het alvast over uw geboortejaar hebben. Wat is uw geboortejaar?
2: 28 maart 1943.
1: 1943?
2: Ja, ik ben 83.
1: Nou, wat een prachtige leeftijd, Dieneke.
2: Maar ik voel me eigen jong.
1: Nou, en zo klinkt u ook, moet ik zeggen.
2: Nou, ik ben heel optimistisch. Ik heb heel veel vrienden.
1: Ja.
2: En ik ben heel sociaal.
1: Nou, dat hoor ik. En zo belt u in één keer met de radio. Wat doet u nog wakker eigenlijk, Dieneke?
2: Nou, ik moet veel plassen. Ik ben 83, moet je veel plassen. En dan ben ik wakker. En dan val ik even in slaap. En dan luister ik naar de radio.
1: Wat leuk. En waarom luistert u dan naar 3FM, naar Hilversum 3?
2: Nou, omdat ik Radio 10 heb ik vroeger ook gebeld.
1: Ja? En daar was u klaar mee?
2: Nee, dat vond ik leuk.
1: Oh, wat
2: goed. Maar nu kan ik Radio 10, want dat is nu, dingen geworden.
1: Oh, het is een andere zender geworden, inderdaad. Dus vanaf dat moment bent u gaan zoeken een beetje naar een andere zender.
2: Ja, en ik vond Radio 10 niet terug. Dus nou heb ik deze zender elke dag aan het staan.
1: Nou, gezellig dat u erbij bent, Dieneke. Vindt u de muziek een beetje leuk op 3FM?
2: Jawel, maar alleen ik mis de oude muziek. Ik vind die hoempa-muziek niet leuk.
1: Die hoempa-muziek vindt u niet leuk? Nou, dan denk ik dat we een hele mooie match hebben deze nacht. Want ik kan uw muzieksmaak raden op basis van uw geboortejaar. Dus dat kan misschien wel een hele mooie uitkomst hebben. Wat is uw geboortejaar nog één keer?
2: 1943.
1: Dan ga ik even goed nadenken wat het zou kunnen zijn. Oei, oei, de muzieksmaak van de oudste luisteraar van 3FM. Naar de wc's nas. Ah, maakt eigenlijk allemaal niet uit. Gaat om het geboortejaar natuurlijk.
2: Joeri Delle, wat is mijn muzieksmaak?
1: Nou, Dieneke, dit is uw muzieksmaak. Kent u deze, Dieneke?
2: Ja, ik ken. Over alle muziek.
1: En ook van Elvis Presley dan, toch?
2: Jawel, daar hield mijn man van.
1: Daar hield uw man van? Ach, kijk, dat is prachtig.
2: Ja.
1: Can't Help Falling in Love. Zal ik hem voor u draaien dan?
2: Ja, doe maar.
1: Nou, geweldig. Het is denk ik al heel lang niet meer gebeurd op 3FM. Dus dat vind ik heel leuk om Elvis Presley voor u te draaien. Ik wens u nog een hele fijne nacht. Blijf lekker bij de radio en op tijd naar de toilet gaan, hè?
2: Ja. Oké.
1: Okay. Fijne nacht.
2: Dag.
1: Tot ziens. Dag. Elvis Presley op 3FM.

oudste luisteraar van 3FM, Dieneke uit 1943. Ook daarvoor weet Uri Geller natuurlijk precies te raden wat de muzieksmaak is. Of Van der Man natuurlijk. Elvis Presley. Can't Help Falling in Love op 3FM. Dat is even geleden, denk ik. The Kid Laroi en Justin Bieber. Dit is Stay.

En nu een samenwerking van twee mensen die elkaar helemaal fantastisch vinden. Lady Gaga en Doechii. Want Lady Gaga die zegt over Doechii dat ze niet zo snel iemand ziet die meteen vanaf het begin zo fucking goed is. En Doechii die zegt dan weer dat, ja, Lady Gaga, dat is, ik ben haar grootste fan. En zij is zo creatief. Ongelooflijk. Ja, dat is toch bijzonder. Wat moet dat gezellig zijn geweest in de studio. Nee, jij bent de beste. Nee, jij bent de beste. Nee, jij bent de beste. Die producer die zit maar heen en weer te kijken. Die denkt, nou prima, laat ze maar lekker gaan. Er is een goede plaat uitgekomen. Dat is lekker. Run mee, hoor.

Rudolf Veld. Wat een aparte naam van Radio DJ. Dat is niet heel lekker. Nou, ai ai. 3 FM.

0: Avril Lavigne.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, ik heb nieuwe muziek voor je. Er is iets bijzonders gaande in muziekland. Afgelopen jaren eigenlijk. En afgelopen jaar, afgelopen maanden misschien zelfs al helemaal. Want als er nieuwe muziek uitkomt, dan wordt er meteen getwijfeld. Is dit wel echt of is dit AI? Is dit artificiële intelligentie? Dat is in het geval van Tamper City ook zo. Tamper City, moet je weten, is een nieuwe band. Die hebben nog maar één liedje uitgebracht. Die gaan keihard op alle socials met dit liedje. En in één keer hebben ze een enorme fanbase. En daarom zijn er meteen twijfels. Hé, maar dit is zo goed. Dit kan niet echt zijn. Bij heel veel bands is dit ontmaskerd de afgelopen maanden. Bleek het inderdaad AI te zijn. Maar bij Tamper City niet. De kans is vrij groot, inmiddels vrijwel zeker eigenlijk, dat dit gewoon echte muziek is. Door 3 gasten gemaakt, al jarenlang in de muziekbusiness. En nu maken ze zelf muziek. Tamper City zelf.

Kijk, Joop die heeft zich ook goed ingelezen. Die zegt via de NPO Luister, wat een plaat zeg. En hij is opgenomen in de woestijn. Holy shit, dat wist ik dan weer niet. Lekker Joop. Je hoort de nieuwe muziek, Tamper City, Self-Aware op 3FM. En dit is Hot Right Now.

op 3FM. Ray, die ken je vast wel, hè, van Where's My Husband. Zij is nu een grote superster en zij wordt vergeleken met Amy Winehouse. Vind ik best wel terecht. Luister maar even naar een van de nieuwe liedjes op haar nieuwe album Nightingale Lane.

0: What was that? 3FM. Yo, de Lord op 3FM, 1 over 3. Oh, jojo, tijd voor het NOS-journaal.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. De rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: Hallo NCRV.
2: Juri Zuiderveld.
0: Een hele goede morgen. Mocht je een beetje aan het inkakken zijn, wees gewaarschuwd. De onverwachte quiz gaat komend uur gespeeld worden.

hoorde Somjai, Dark Before the Dawn, die hun residency, hun mini-residency concerten in Tivoli-Vredenburg hebben afgerond. Zijn deze week begonnen aan hun grote tour in Tivoli-Vredenburg, 4 dagen. En vanaf dit moment gaan ze dus de rest van Nederland door. En daarna zijn ze heel even kwijt, gaan ze Europa in. Maar in januari komen ze weer terug in de Ziggo Dome. Een prachtig jaar gaan ze tegemoet nadat ze een halfjaartje pauze hebben genomen. Somjai dus. En daarvoor Duke Dumont, Need You. Hele goede nacht. Leuk dat je erbij bent hoor. Ook in de NPO Luister-app is er alweer een hoop aan de hand. Onder andere Leon is erbij. Onder andere Hans is erbij. Ik zie Rick. Lisa. Nou, gezellig. Je mag altijd een appje downloaden en een beetje berichten. Heb ik ondertussen nieuwe muziek voor je. Van een vrouw die probeert dit jaar piano te leren spelen. Is nog weinig van te horen in de nieuwste niche. Hij is wel goed hoor. Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Corné, goeienacht. Waar kan ik je mee helpen?
1: Waarom een bericht sturen, heel snel? Nou, ik weet het weer niet, joh.
0: Die NPO-luister-app?
1: Ja, joh, schijt, joh. Blijf maar laden. Afsluiten, opnieuw opstarten. Dan bericht sturen naar Robin.
0: Doe hem nu even de groeten. 1, 2.
1: Hey Robin. Wat keffer. Lekkere plukveugel van me. Hey, de groeten van Corné.
2: Joeri Zijderveld.
1: Wat

0: de quiz.
1: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
2: Oh ja, natuurlijk, de onverwachte quiz op 3FM is een grote verrassing. En al helemaal voor de kandidaat van dienst. Want die weet nog niet dat hij kandidaat is in deze quiz. Deze nacht is dat Leo.
3: Hallo?
2: Hi Leo, met Joeri van 3FM.
3: Hoi Joeri van 3FM.
2: Hi, goeie avond, goeie nacht.
3: Goeienacht.
2: Je zit in de onverwachte quiz, Leo.
3: In de onverwachte quiz?
2: Ja. Ja. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
2: Oké, vraag 1. In welke landen wordt het WK voetbal dit jaar gehouden?
3: Oh. Wat?
2: Moet ik de vraag herhalen?
3: Ik geloof deze helemaal niet.
2: In welke landen wordt het WK voetbal dit jaar gehouden?
3: Ik geloof deze helemaal niet.
2: Je gelooft deze niet?
3: Ik geloof deze.
2: Je spreekt met Joeri van 3FM. Je spreekt met Joeri van 3FM. Jawel, ja.
3: Ik ga even door met symbols zoeken van mijn vrienden.
2: Wat zoeken van je vrienden?
3: Ja, iemand is jarig, dus ik of nou, in ieder geval... Die moet symbols hebben, dus ik ga even zoeken.
2: Die moet symbols hebben. Ja, dat geloof ik dan weer niet.
3: Ja, dat is echt zo.
2: Je hebt toch een appje gestuurd naar 3FM net?
3: Ja.
2: Je zit in een onverwachte quiz.
3: Ja, lekker op, man. Ik zit helemaal niet in een quiz.
2: Vraag 2. Welk plekje in Nederland heeft zowel het woordje bier als seks in zijn naam?
3: Seksbieren.
2: Ja. Hier. Je bent er al bijna. Je bent er al bijna. Ja. Oké, welke zangeres die je kent van Lady Marmalade en Genie in a Bottle scoorde in 2007 wereldwijd een hit met het liedje Candyman?
3: Lady Gaga.
2: Nee. Christina Aguilera. Ja, dat was hem alweer, Leo. De onverwachte quiz.
3: Wat heb ik gewonnen?
2: Ja, helemaal niks. Je had niet alle drie de vragen goed. Je hebt toch vraag 1 geen antwoord gegeven zelfs.
3: Hoezo niet, gast? Eén vraag is echt prima.
2: Kan er weinig aan doen.
3: Ik wil de eerste nog. Daar heb ik nog niet op geantwoord.
2: Oh ja, oké. In welke landen?
3: Spanje.
2: Ook niet. Nee. Het WK voetbal wordt in Amerika, Mexico en Canada gehouden, Leo.
3: Dat is helemaal niet waar.
2: Dus, jawel.
3: Je lult. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is gewoon niet waar.
2: Ja, we gaan
3: dat is gewoon echt niet waar. Dus een bonusvraag. Kom op.
2: Bonusvraag. Ben je klaar voor een bonusvraag? Hoeveel kilo snoep eet een Nederlander gemiddeld per jaar? Je mag er 2 kilo vanaf zitten.
3: 2 kilo.
2: 2 kilo, je antwoord. Ja,
3: dat klinkt als Lou. Is het Lou?
2: Nee. Ik wens je wel een hele fijne avond.
3: Oh, ik vind het echt mooi.

3FM. Van 3FM megahit moet ik zeggen, van Jim Gardner. Hardwired hoorde je op 3FM. En het is 3:01 in de nacht. Of in de ochtend, zo mag je het ook zeggen. En je hebt van die muziek die op een bepaald moment van de dag extra lekker klinkt, toch? Tijdens bijvoorbeeld een kopje koffie op de vroege ochtend is dit heerlijk om naar te luisteren. Nee.

goed idee trouwens voor aankomende zondag. Moederdag, ochtends, lekker banana pancakes, heerlijk. De zonsondergang, die wordt altijd mooier met dit liedje. Texas Sun. En ik heb nou een liedje voor je die dat heerlijke nachtgevoel geeft. Waar wij allebei van houden. Dat weet ik zeker. Je zit nu misschien wel in je auto op een lege snelweg. Je bent misschien wel hard aan het werk. Of je zit lekker op de bank gewoon radio te luisteren. En dan kan je genieten van dit heerlijke gevoel van de nacht. Met

vandaag mijn nieuwsappie. En daar zag ik het nieuws van een vrouw die al jarenlange herrie heeft van de bovenburen. En die kan het niet meer aan, dus de rechter verplicht nu een nieuwe woning. Dit is in Rotterdam allemaal gebeurd. En het gaat om een gezin met 3 jonge kinderen die is boven haar komen wonen. En daar kwam zoveel tyfusherrie vanaf dat ze er helemaal lijp van werd en naar de rechter stapte. En toen dacht ik, er is een betere oplossing dan naar de rechter stappen. En dat is namelijk een muzikaal antwoord brengen. En mijn vraag aan jou is, ja, wat is het muzikale antwoord wat deze vrouw had kunnen geven? Wat had ze op standje 100 kunnen zetten voor die bovenburen? En dat die bovenburen meteen weten, hé, hier is volgens mij iets niet lekker. Ik dacht zelf aan Fuck You van Lily Allen of Fuck You van CeeLo Green. Goede optie wat mij betreft is ook The Neighbor is a Bitch.

kan natuurlijk ook van Devices. Maar mijn vraag is aan jou. Wat had deze vrouw in de playlistje moeten zetten en op standje 100 moeten zetten? Ik draai zo meteen het liedje wat het leukste is en wat is ingezonden door jou misschien wel. Via de NPO Luister-app kun je hem insturen. Is een gratis appje, die kun je downloaden en stuur een berichtje naar 3FM. Bellen mag ook. 0909-1336. Liedjes met Shut Up of zo, of Silence, I Kill You. Kom maar door, kom maar door.

0: omdat ze vindt dat de bovenburen nogal veel herrie maakten. In Rotterdam is dat. En de rechter heeft nu verplicht dat er een nieuwe woning moet komen voor die vrouw. Dus nou, dat is mooi geëindigd. Maar ik dacht, je kan ook gewoon praten met muziek. Je kan ook gewoon antwoorden met muziek. Gewoon de speakers op volume 100 zetten en daar wat leuke liedjes mee bedenken. En ik vroeg me af, wat kan ik draaien zodat die bovenburen misschien wel gaan stoppen met herrie maken? En er komen leuke opties binnen van Jacob Jelle Tuma onder andere. Die zegt gewoon een beetje fucken met The Root en Sandstorm of Rednecks, Cotton Eye Joe. Hele goeie. Maar ik vind eigenlijk de leukste optie, ja, hij neemt zijn telefoon niet op, maar dat komt van Wokkel. En dat is natuurlijk... Ja, hoe kan het ook anders? Kom van dat dak af.
1: Hey.

kost allemaal geen geld. Save My Love, hoor je op de IFM. Een hele goede morgen. Ik opende mijn nieuwsappje vandaag en ik zag daar het interessante nieuwtje dat er een vrouw naar de rechter is.

Het is een bijzondere nacht hier op 3FM. Ik heb anderhalf uur geleden heb ik een plaat uit 1961 gedraaid. Elvis met Can't Help Falling in Love. Omdat dat een muzieksmaak was van een 83-jarige. En ik heb net een plaat uit 1959 gedraaid. Peter en zijn Rockets. Kom van dat dak af. Nou, toch lekker.

een beetje wat hogere stem. Mensen zeiden vroeger altijd, Jori, je moet whisky gaan drinken. Maar als ik Miga hoorde, denk ik, nou, ik ben toch blij dat ik dat niet heb gedaan. Ah, je kan er wel lekker mee zingen. Miga hoorde je op 3.

0: de lessen.
1: Ah, man. Niet normaal. Je hebt het spook van de opera, maar je hebt ook gewoon het spook van 3FM. Dat is die track voor de Arctic Monkeys. Goedemorgen, laatste nieuws. Wie zit er klaar?
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Woe, Michel. 3FM. Sebastiaan Okhuizen. Ik ben vandaag achtergekomen dat ik lichte tinnitus heb, dus ik doe mijn koptelefoon wat zachter. Kijk of dat kan helpen.

je natuurlijk op de vroege donderdagochtend van 3FM. Wow! Ik had gisteren een hele grote bek. En ik had me voetbal gekeken gisteravond en internaat Bayern München, Paris Saint-Germain. Niet gedaan. Dacht ik, doe gewoon eventjes nog wat relaxation. Even een paar potjes FIFA nog en dan ga ik naar bed. Nou, in bed dacht ik alleen maar, had ik maar voetbal gekeken. Ik heb geen ogen dicht gedaan vannacht. Dat was echt niet normaal. Ik hoop dat jij beter hebt geslapen in ieder geval.

So Easy bij 3FM. De Franse hoogleraar in de filologie, dat is de liefde voor het woord, die heeft zelf een soort Nobelprijsachtige prijs verzonnen. De medaille voor filologie. En heeft die vervolgens aan zichzelf uitgereikt. Klinkt als een mop die ik nu vertel, maar dit is echt gebeurd. Hij had zelf die prijs verzonnen, in het leven gebracht, maar echt wel gelanceerd in de wetenschapswereld als zijnde een Nobelprijsachtige prijs. Maar op de een of andere manier heeft toen niemand in de gaten gehad dat hij die aan zichzelf heeft uitgereikt. Ik vind het zo raar. En iedereen is nu heel boos. Hij wordt nu ook strafrechtelijk misschien wel vervolgd. Ah, sorry, maar we zijn er volgens mij met z'n allemaal zijn we hier boos om, omdat wij er met z'n allen in zijn getrapt. Dat is toch super dom. Het is een beetje alsof Gordon zelf de radiokokring gaat publiceren.

wordt het Guinness World Record gebroken voor bier drinken. Alleen kan me nou niet meer herinneren of ik het heb gehaald of niet. Goedemorgen, zometeen Antoni hier bij 3FM. Eerst Vampire Weekend en Halloween.

Lovers, even update je over de looks van Teddy Swims. Je kan hem natuurlijk kennen als de grote ronde man met een rond kaal hoofd. En daaronder een hele dikke baard, face-tattoos, alles erop en eraan. Maar hij heeft het haar een beetje omgedraaid nu. Hij heeft nu opeens haar. Het haar is een beetje vergelijkbaar met het haar van een voetballer die geen gel in heeft. Ronaldo zonder gel, zeg maar. Dus een beetje zo kort, warrig en recht. En nu heeft hij een hele vieze Harley Davidson porno snor. Maar hij is nog geen pornoster. Zodra dat gebeurt, hoor je het natuurlijk ook als eerste hier bij 3FM. Als ik Teddy Swims ergens een keer tegenkom op een website waar ik niet vaak kom.

zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment, gekozen door jou. En dit is de nummer 1 van de verlanglijst. Fever Dream, Alex Warren.

0: 3FM.
1: De democratische hitlijst van Nederland die je iedere zaterdag hoort met Jori Leeflang tussen 4 en 7 op 3FM. Waar jij dus op stemt via 3FM.nl. Je kan Alex Warren als je wil van die nummer 1 positie afstemmen via 3FM.nl/verlanglijst. Jacob Jelle, goedemorgen. Fijn dat je er weer bij bent. Heb je al luisterd, heb jongen. Hij zegt goedemorgen jongens. En een leuke dag gewenst. Nou, het is aan jezelf uiteindelijk om hem leuk te maken. Hè. Geniet van deze donderdag, want hij komt nooit meer terug. Dit zijn de Vices en Wrong Ones.

0: pitten jouw favoriete sport?
1: Ben jij niet bang van lauwe campingpils?
2: Hola, kom.
0: En houdt jouw stem wel een heel festivalweekend vol?
3: En I owe it all to you.
1: Hey.
0: Mandy.
4: En Julian hier.
0: Wij van 3FM Online hebben wat voor je.
1: Wij sturen jou deze zomer naar 8 festivals.
0: Je gaat in 26 dagen meer dan 1000 artiesten zien.
1: En dat samen met je bestie.
0: Geef je op en misschien zien wij jou op Camping Nooit Meer Slapen.
1: Waar jij gaat strijden tegen andere duo's voor de festivalprijs van het jaar.
0: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Nou, zeg eerlijk, dit wil je toch? Meld je nu aan op 3FM.nl.
0: 3FM.

fijn om weer een keer te draaien, zeg. Hideaway. Op 3FM. What is love? Een hele goede morgen. Het is Sebastian hier. Wat fijn dat je erbij bent. Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen. Wat in principe geen verrassing is. Ik draai deze plaat nu al ruim 3 weken bij 3FM. Ik denk dat ik hem al, ja, ik denk dat ik hem wel 25 keer heb gedraaid. Ik krijg er geen genoeg van. Ik hoop jij ook niet. Het is echt, ah, het is chefskiss als het gaat om nieuwe Nederlandse muziek. Muziek van Nederlandse bodem. Het is zo'n groot talent. Wat we echt niet genoeg omarmen, vind ik, met de hele zender. Wat we nog niet genoeg omarmen met heel het land. We gaan hier nog zoveel meer van horen in de toekomst. Het is echt niet normaal. Zo goed. Janet Live en My Desire hoor je nu.

lippen. Gigantisch Nederlands talent. Maar wat een fantastisch nummer, zegt hij. Wat een talent. Ja, man. Ik zeg het je. Ik draai er al weken bij 3FM. Je hoorde er als eerste voorbij komen bij Vooraan. Dan neem ik je ieder weekend mee in de allervetste nieuwe muziek. Die je sowieso nog voorbij gaat horen komen op de playlist van 3FM. En ja, mogen we best wel even vertellen. Afgelopen donderdag, een week geleden vandaag, moet ik zeggen, kwam hier een bijzondere band binnen bij 3FM. 'S Ochtends. Om een sessie op te nemen voor Vooraan. Ze stonden namelijk afgelopen donderdagavond in de Tolhuistuin in Amsterdam. En hebben toen 's ochtends een live sessie opgenomen. Ik heb het over Florence Road. Een van de allervetste bands ter wereld op dit moment, vind ik. Super, super, super talentvol. Hebben echt de allerhoogste ogen gegooid tijdens Eurosonic begin dit jaar. En hebben onder andere Break the Girl gespeeld. Van die sessie en veel meer ga je komende zaterdag horen, natuurlijk. Bij Vooraan.

0: Bon Jovi, Bon Jovi a tutti en een hele goede morgen. Donderdag van 3FM gaat zo meteen verder met Drake. Hold on, we're going home.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: 3FM. Sebastiaan Ockhuizen.
0: Zo, goedemorgen zeg. Iets over vijven en je bent je donderdag al begonnen. Gaan we zo meteen lekker belonen met Sambers, Homewrecker. En eerst Drake, Hold On, We're Going Home.

Summer op 3FM. En Homewrecker, een hele goede morgen. De donderdag van 3FM is begonnen. Zometeen vanaf 6 uur. Gloednieuwe ochtendshow met Wijnand en Jamie. Wat was hij lekker gisteren? Wat was hij weer goed? Jim Gardner speelde zijn ex-mega-hit Hardwired akoestisch in de 3FM Livebox in Deiden. In Deiden, echt waar, niet zo'n fijn klein optreden gezien in de Livebox. Was zo ontzettend goed. Check het via 3FM.nl of de YouTube-kanaal van 3FM, Jim Gardner. Dan ben je er wel. Dat is echt ongelooflijk het checken waard. Dat is iets waar ik gisterochtend in ieder geval heel erg naar uitkeek. Verder keek ik gisterochtend op dit tijdstip ook heel erg uit naar gisteravond. Met Bayern PSG. Had ik beter niet kunnen doen. Ik ben blij dat ik niet gekeken heb. Wat een boutwedstrijd, man. Gewoon geen zak aan. Veel te zakelijk. Veel te saai. Scheidsrechter was weer irritant. Arrogante kutkop. Ah, ik kan me er zo over opwinden, jongen. Ik hoop dat jij ook niet wakker bent gebleven ervoor. Maar gewoon lekker je eigen plan hebt getrokken gisteravond. En nu weer fris begint aan een nieuwe donderdag. Met zometeen Outcast hier bij 3FM. Hey, ja. En natuurlijk wederom jouw kans op een heerlijk tankstation-ontbijtje voor deze donderdagochtend. Wat je moet doen om kans te maken op dat tankstation-ontbijtje is binnen nu en 10 minuten naar de NPO Luister-app sturen welke kleur sokken je aan hebt. Dat is het enige wat je nodig hebt om je te kwalificeren voor woord. Spel ik zo meteen met je naar de nieuwste BB Rex aan Faithless New Religion.

0: David and the First Time. Mariska, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sebas.
0: Het is tijd voor poging 2, hoor ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja, jij bent de eerste deelnemer die voor de tweede keer gaat spelen in woord voor woord. Ik heb een woord in mijn hoofd. Ik geef jou zometeen 45 seconden de tijd om te raden welk woord dat is.
1: En dat ga je nou minder seconden doen?
0: Wat zeg je?
1: Ga je nou minder seconden doen?
0: Nee, het waren er eerst 30.
1: Oh, ik verstond 25.
0: Nee, geen zorgen. Het zijn er 45. We hebben het juist verhoogd omdat we merkten, dit gaat hem allemaal niet worden. Anders wordt het nooit geraden. Geen zorgen. ik geef jou telkens een woord wat te maken heeft met mijn woord. En zodra jij een poging doet om het woord te raden, geef ik jou weer een volgende hint, zolang het fout is. Als het fout is, hoor je dit. En dan loopt de timer af en dan hopen we dat we binnen 45 seconden dat woord geraden hebben. Want dan ga jij er vandoor met een stationsontbijtje, is het in jouw geval, hè?
1: Ja, helemaal goed.
0: Hoe ziet jouw ideale stationsontbijtje eruit?
1: Oh, ik denk een croissantje en een lenteteetje.
0: Oh, lekker zeg. Lekker licht beginnen.
1: Ja.
0: Je bent klaar, hè?
1: Jazeker.
0: Oké, dan gaat de tijd nu in. Feest.
1: Zingers.
0: Draaien.
1: DJ's.
0: Glitters.
1: Nog een keer slingers.
0: Licht.
1: Show.
0: Hangen.
1: Een circus.
0: Schijnen.
1: Lampen.
0: Kom maar dichterbij. Dansen.
1: Uitgaan.
0: Ja, het is rond.
1: Club. Club.
0: Het woord is rond, zeg maar. Dus.
1: Rond?
0: Ja, nou ja, dat is niet het woord. Maar dat is mijn laatste woord wat ik je wil geven.
1: Ja, ik zei club, maar.
0: Ah, nee, daar zitten we helaas weer naast, Mariska.
1: Ik zie André.
0: Ja, zonde. Nee, ik zit er nu naar te kijken hier in de studio. Het is een discobal. Aha.
1: Ja.
0: Puntje van de tong toch wel een beetje, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja,
0: misschien morgenochtend weer, hè? Hé, werk ze vandaag, hè?
1: Ja, dankjewel. Doei. Fijne dag.

0: FM. Manon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onderweg naar?
1: Naar Assen, naar het circuit.
0: Leuk man.
1: Jazeker.
0: Heel het weekend, wat is de planning?
1: Nee, vandaag alleen.
0: Oh, oké. Okay. En dan, wat is jouw taak? Wat moet je allemaal doen?
1: Nou, ik moet vooral heel braaf zijn en helpen. Mijn vriend die rijdt zelf rondjes.
0: Vind je het niet spannend af en toe?
1: Jawel, heel spannend.
0: Ja.
1: Maar goed, je weet wel wat er gebeurt, hè. Daar rij je geen gekken daar.
0: Nee.
1: Dat
0: zijn
1: dan op de snelweg.
0: Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, ik snap je. Ik ben het met je eens. Hé, ik dacht, weet je wat? Het is nu te lang geleden dat we een winnaar hadden bij Woord voor Woord. We doen het even voor de tweede keer op één ochtend. Heb je net geluisterd naar Mariska?
1: Zeker.
0: Nou, ik ga het nog even toch kort uitleggen. voor iedereen die natuurlijk net inschakelt. In Woord voor Woord heb ik een woord in mijn hoofd. Jij hebt 45 seconden om te raden welk woord dat is. Ik geef jou telkens een hint aan de hand van een woord dat ermee te maken heeft. En ik geef pas een volgend woord als jij een foute gok hebt gedaan.
1: Nou, helemaal goed.
0: Als je wint, als jij dus binnen 45 seconden weet te raden welk woord ik in mijn hoofd heb, dan ga je er vandoor met een heerlijk vers tankstation ontbijtje. En dat kan ik me best voorstellen. Is best wel lekker op zo'n ochtend richting Assen, toch?
1: Oké. Okay.
0: Toch?
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, oké, ja. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaat het tijd nu in. Zeep.
1: Wassen.
0: Schrobben.
1: Dweilen.
0: Wringen.
1: Spons.
0: Vouwen.
1: De was.
0: Nee. soppen.
1: Poetsen.
0: Spons.
1: Bubbels.
0: Schoonmaak. Nee. Nee. Kut. Ik kom er ook niet meer uit. Ik meen het. Sorry. Ik mag niet een deel van het woord zeggen.
1: Ik snap het.
0: Het woord wat eruit kwam rollen was schoonmaakdoekje. Dus ik kan niet zeggen, schoonmaken.
1: Nee, dat snap ik.
0: Ik dacht dat we deze wel zouden pakken.
1: Ah, balen. Helaas.
0: Ja, sorry. Maar in ieder geval heel veel plezier vandaag. Heel veel succes aan je vriend.
1: Ja, en, goed komen.
0: Laat me wel even weten via een appje in de NPO luisteren. Dus zie ik vast nog wel voorbij komen vandaag of morgenochtend. Hoe het allemaal is afgelopen vandaag.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Oké, veel plezier.

allernieuwste van 3FM Talent EKP. Daarvoor twee spannende, super spannende edities van Woord voor Woord. Weer is vandaag het tankstation een beetje er niet uitgegaan. Daarom als klap op de vuurpijl. Morgen gaan we het blijven spelen totdat hij eruit gaat. Ben ik wel zat? Dus je kan je alvast aanmelden via de NPO Livestream. Door even je naam en je leeftijd te sturen. Dan schrijven we je op voor morgenochtend tussen 5 en 5:30. Speel je mee met Woord voor Woord. Tankstation een bijtje. Wie wil dat dan niet? Lekker pershoetje, koffietje, croissantje, broodje bal.

Imagine Dragons en Sharks. Een hele goede morgen. Fijn dat je weer 3FM bent, ook op dit onchristelijke tijdstip. Laten we het even goed beginnen deze donderdag met de allerbeste plaat die je kent. De allerbeste tune die je ooit hebt gehoord. Het allermooiste, allersnelste, allerleukste. Gewoon het liedje, jouw go-to song. Gewoon iets dat je altijd op kan zetten. 's Ochtends vroeg, 's avonds laat, 's middags. Hebben we nog meer? 's Nachts. Ja, ik mis er volgens mij eentje. Welke track kan ik voor je draaien om jouw donderdag nog beter te starten? Laat dat weten via de NPO Luister-app. Spreek je zo meteen naar Bruno Mars. En eerst, kom maar!

0: En Freek, bewijs maar eens waarom die de beste muziekspraak van Nederland heeft. Wil graag horen de jeugd tegenwoordig en GK Boys.
1: En dit is jullie studio. En dit is waar jullie zijn wel lijp op ons. Dit is jullie studio toch. Dit is jullie studio toch. Jij maakt die beats. Jij maakt die beats. Jij maakt die beats, hè. Zeg GK Boys, hoor. GK Boys.
2: GK Boys.
1: GK Boys.
2: GK Boys.
1: Gekke boys.
2: Gekke boys,
1: jullie zijn gekke boys.
2: Gekke
1: ja
2: boys.
1: Toch was, gekke boys.
2: Gekke boys,
1: jullie zijn gekke boys.
2: Gekke boys,
1: dat zijn gekke boys.
2: Gekke boys,
1: gekke boys.

tegenwoordig heeft iedereen een mening. Ik kan niet, man. Vroeger was gewoon, je zei iets en dat was het. Of je zei het niet, ja toch? Ai.

0: Kendrick Lamar en Sia. 3FM. Door de All The Stars op deze donderdagochtend. Zometeen een gloedje nieuwe ochtendshow. Wijn dat de Jamie is. Voor je klaar.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond korte A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. De Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
14: Yeehaw!
11: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur! Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en

0: Zo mooi.
1: Jij hebt een vraag in je hoofd die je nu eindelijk durft te stellen.
2: Ja, ik ben niet meer alleen. Dus dan kan ik hem inderdaad gaan stellen, ja. Dat is fijn.
1: We gaan het zo horen.

0: 6. Het is de 7e van mei. Ik feliciteer mijn schoonvader met zijn verjaardag. En ik feliciteer ook mijn ouders met hun huwelijksdag.
1: Je hebt een heerlijke familiedag heb jij vandaag.
0: Nou, mijn ouders zijn op vakantie en mijn schoonvader viert het pas dit weekend. Maar wel een hoop
1: met veel liefde.
0: Ja, leuk hè?
1: Veel liefde in je familie.
0: Allemaal nog bij leven en gezondheid. Dus dat is ook een zegen vandaag. En ook een zegen dat ik vandaag ook weer tegenover jou zit hier. Waarbij ik me toch elke keer weer blijf verbazen over alle hokjes die jij in je hoofd hebt, maar ook waar jij je druk om kan maken in het leven.
1: Nou, dit is een vraag die ik eigenlijk al jaren in mijn hoofd heb. Maar dat ik dat dan toch lekker vind als dan een keer online iemand erover praat, dan denk ik, hè, iemand denkt dit ook. Want ik zal heel even uitleggen, ik heb nu natuurlijk een relatie, ja. Ongeveer bijna 2 jaar, maar daarvoor was ik echt ruim 10 jaar vrijgezel. Ja. Ik kon nooit iemand vinden.
0: Nou, je kwam ook op het punt dat het op een gegeven moment hier, dat weet ik nog, dat jij bij 3FM werkte samen met Sophie, of daar werk je nog steeds, maar toen de tijd, ik denk 5 jaar geleden, dat er een soort van ding was dat jullie ook van overtuigd waren dat jullie geen man nodig hadden. En alleen al de vraag, heb je een relatie of ben je aan het daten? Daar werden de wenkbrauwen al
1: door. Ja, daar werden we een beetje geïrriteerd van, ja. Omdat het dan een soort van onze identiteit.
0: Wie zegt dat ik een man nodig heb? Dat
1: meer een soort van, ja, waarom moet elke keer over een kerel gevraagd worden? Ja. Want nee, dat was het dan niet in dat moment in mijn leven. Maar daarom, omdat ik altijd dus heel lang vrijgezel ben geweest en nooit iemand kon vinden, verbaasde ik, en dat doe ik nog steeds, me erover, dat als mensen hun relatie uitgaan, dat zij dan heel snel een nieuwe relatie hebben. En influencer Jip Dijkstra, die begon hier eigenlijk ook over.
2: Waar ik wel echt niks van begrijp. Van die mensen die dan, dat het net uit is in een relatie, en dat ze dan binnen 2 maanden weer een nieuwe relatie hebben. Heb je dan heel veel geluk op liefdesfront? Of settel jij voor heel les of zo? Vind je gewoon iedereen leuk? Ben je gewoon een allemans vriendje? Hoe werkt dat?
0: Nee, dan ben je gewoon al gewend.
1: Hoe bedoel je ermee al gewend?
0: Nou, ik denk dat voor heel veel mensen die uit een lange relatie komen al samengewoond hebben, zeggen altijd mensen, oké, zo snel samenwonen? Ja, want dan heb je dat allemaal al gehad. Ja, dat hele gevoel van die spanning van, oh, zullen we nu gaan samenwonen? Nee, dan denk je gewoon, fuck it, we gaan het gewoon proberen. En er is een relatie van mij gestorven, dus als het nu helemaal kut gaat, ja, boeien, dan verhuis ik wel weer.
1: Oh, ik vind dit angstaanjagend wat jij zegt. Gadverdamme. Dat betekent toch gewoon dat je dan gewoon zo, oké, dat is een toch totaal nieuw persoon.
0: Nee,
1: weet jij veel wat er allemaal gebeurt? Een vriendin bijvoorbeeld van mij, die heeft echt, een lange tijd een relatie gehad. Dus ik dacht, lekker, want ik vind het leuk als mijn vriendinnen vrijgezel zijn, want dan gebeuren er weer veel dingen. Ja. Dus ik dacht, lekker, gaan we weer even helemaal lijp doen met z'n allen. Nee hoor. Hey, nog geen maand, 2 maanden later. Een relatie, meteen samenwonen, weet ik het wat allemaal. Nou, ik heb daar echt gigantische error van.
0: Maar die meid die denkt gewoon, het zal mijn tijd wel duren. Ik ga er gewoon voor.
1: Ja, nee, ja, blijkbaar. Dat was ook haar. Dat
0: wat had ze moeten doen dan? Had ze dan eerst heel lang nog op zichzelf moeten blijven wonen om rustig alles uit te zoeken?
1: Nou ja, meer. Dat vind ik gewoon grappig. Dat ik soms denk van, maar je bent net uit je vorige relatie. Dan ben je nu al meteen weer verliefd. Vind ik bizar dat je zo snel weer verliefd kan worden op iemand anders. Ik zou echt maanden ergens in de goot liggen gewoon, denk ik. Voordat ik überhaupt weer naar iemand kan kijken. Maar dat het dan allemaal zo snel gaat. En ook allemaal dan zo snel moet. Ik vind dat gewoon heel interessant.
0: Ja, maar weet je wat dit is? Dit zegt eigenlijk niet zo heel veel over de complexiteit van anderen.
1: Dit zegt over de complexiteit van mij.
0: En van Jip.
1: Wat dan?
0: Nou, dat is gewoon.
1: Het is heel normaal dus dat je heel snel hopt van relatie naar relatie.
0: Schat, wat jij dus zegt, en dat is ook echt zo, hè.
1: Ja.
0: Als jouw relatie uit zou gaan, dan heb jij eerst een jaar van rouw.
1: 1000%.
0: Ja. Ja. Een jaar van rouw en dan heb je weer een soort van opstartfase waarbij
1: dan
0: je wel
1: alles naar mannen wil kijken.
0: Nou, maar wel eerst daten en dan kijken, maar niks verder daarbij. Weet je wel, heel rustig opbouwen.
1: Ja.
0: En dan is het 3 jaar verder voordat de eerste man weer binnenin komt in jouw slaapkamer.
1: Ja, dus ik mag leiden dat Flip voorlopig bij me gaat blijven, want anders dan gaat het op mijn 50ste weer een keer gebeuren.

zijn een paar vrienden van de ochtendshow wakker. Wie dat zijn hoor je zo meteen. En ben jij ook wel eens jarig, net zoals die gasten? Dan kun je je aanmelden, 3fm.nl/voorhoede. Alleen als je tussen 6 en 7 luistert. En er zijn er 2 jarig vandaag van die wakker. En die gaan we zo meteen even in het zonnetje zetten. Maroon 5 is hier, This Love 3FM. Goedemorgen.

0: Lady Gaga altijd goed en Doechii Runway hoor je op 3FM. Goedemorgen, wij met Jamie in de ochtend. Waar als je tussen 6 en 7 luistert, je ook aan kunt melden voor de voorhoede. Dat zijn de elite troepen van onze ochtendshow, de echt vroege luisteraars. Jij dus, meld je even aan als je tijd hebt vandaag. 3fm.nl/voorhoede, het is echt 1 minuutje werk. We vragen even aan je wanneer je geboren bent. En dan weten we je verjaardag, dan kunnen we het even benoemen op de radio zoals vandaag. En een kaartje sturen, en maar ook wat je hobby's zijn en waar je goed in bent. Zodat als we je een keertje nodig hebben in de show, we je ook kunnen bereiken. Jan Witteveen feliciteren we vandaag, voorhoede lid nummer 255. Hij is 64 jaar oud geworden vandaag. Ja, we hebben ze wel eens van 21 of van 18. Maar
1: nou, maar dit zijn de twee die...
0: Nou ja...
1: Nou, wat ouder zijn.
0: Ja, ze zijn halverwege. Laten we het zo zeggen, om het nog een beetje hoopvol te houden.
1: Nou, ik zeg ook niet dat ze aan het overlijden zijn. Nee. Ik zeg alleen dat ze wat ouder zijn.
0: Hans van Workum, autotechnicus, 62 jaar oud. De hele ochtendshowcrew is blij met jullie verjaardag. En we hopen dat jullie er een mooie dag van maken.
1: Nou, dat weet ik al zeker.
0: Komt gaat goed,
1: gaat vandaag eigenlijk een mooie dag worden? Wordt het een beetje mooi weer?
0: Dat hoor je zo meteen.
1: Oh, spannend. Oké, we hadden het er net even over dat er een bepaalde vraag altijd brandend in mijn hoofd blijft rondhangen. Maar dat ik nu eindelijk een influencer heb gevonden die precies hetzelfde denkt als mij, namelijk Jip Dijkstra.
2: Waar ik wel echt niks van begrijp. Van die mensen die dan, dat het net uit is in een relatie en dat ze dan binnen 2 maanden weer een nieuwe relatie hebben. Heb je dan heel veel geluk op liefdesfront? Of settel jij voor heel les of zo? Vind je gewoon iedereen leuk? Ben je gewoon een allemans vriendje?
0: Ook zo mooi.
2: Hoe werkt dat?
0: Het Engels echt de boel helemaal overneemt. Settel jij voor heel les? Ja.
1: Ja.
0: Maar er zijn heel veel luisteraars die er wat van vinden.
1: Ja, want jij zei dat het voornamelijk aan mij en Jip lag eigenlijk met dit soort dingen. Nou, bijvoorbeeld Rodi meldt zich in NPO Luisterapp en die zegt... sommige mensen kunnen na relatie gewoon niet meer alleen zijn. En andersom ook, mensen die langere tijd vrijgezel zijn... vinden het ook heel lastig om niet meer alleen te zijn. Fadi zegt, zonde van je tijd dat Jan komt een ex, want dat zou ik dus doen. Ja. Ik zou echt jaren waarschijnlijk.
0: Maar waarom
1: gewoon
0: heel... eigenlijk? Wat
1: weet
0: is
1: ik
0: dat
1: niet.
0: Dan?
1: Ik kan dat dan gewoon niet loslaten, denk ik, of zo. Dat ik dan gewoon iemand heel erg mis. Dat ik daar dan gewoon heel verdrietig van
0: maar
1: word.
0: Maar jij bent ook type dat iemand nog heel lang gaat onderzoeken op social media en internet om te kijken, is diegene wel verdrietig
1: vaak,
0: om mij?
1: Weet je wat ik heel... Dat. Ja. En weet je wat ik ook heel vaak heb gedaan? Dat is echt heel gênant. Maar je hebt van die soort van tarotkaartlezers op TikTok, wat echt super nep is natuurlijk. Maar die zeiden dan dingen over boogschutters, dus over de liefde. En dan dacht ik altijd, zie je... Hij denkt nog wel aan me.
0: Oh,
1: I know, het is heel gênant, maar ja, het gebeurt wel. Fadi begint er dus in ieder geval over. Die zegt, zonde van je tijd, dat is Jan Common X. Live a little, verhuizen kan altijd wel weer. Zolang er kinderen in het spel zijn die er last van hebben, boeien. Gewoon lekker met die nieuwe vrij of met die nieuwe vriend of vriendin gaan samenwonen.
0: Conclusie?
1: Ja, waarschijnlijk dat ik me weer aanstel.
0: Ja, jij en Jip.
1: Ja.
0: Ja. Daarom is Jip ook nog vrij, voor mij is Jip ook nog vrijgezel, toch?
1: Ja, Jip is vrijgezel.
0: Je zit nog steeds in een proces.
1: Ja.
0: Denk ik. Ja.
1: Jip, het komt goed. Ja. Het komt goed.
0: Vandaag is het nog veel plekken zonnig. Eind van de middag neemt de bewolking toe. En kan het gaan regelen. Temperaturen tussen de 16 en 18 graden. Heb je dat ook gehad?

0: Saskia stuurde nog een berichtje. Ze zegt maar ook, je moet toch jezelf een beetje hervinden voor je nieuwe relatie ingaat. En Wijnand, waarom zit je nou zo negatief over Jamie te praten? Je zet er zo negatief weg. Je kan zo zuur zijn naar haar. Relax eens even een beetje. Ja, nee, kijk, dat is een beetje...
1: Nou, Saskia, vind ik nou ook.
0: Dat moet ik even recht trekken. Kijk, ja. Ik ben hier gewoon heel simpel in.
1: Ja.
0: En het mooie is dat jij wat complexer daarin bent. En daar verbaas ik me gewoon over.
1: Ja,
0: dat
1: jij
0: is niet
1: negatief. Je gewoon
0: ik ben helemaal niks zonder jou. Dus het feit dat jij zo bent, zet mij weer ook neer zoals ik ben. En dat komt misschien nu een beetje bot over. Het is ook 6 uur geweest, maar ik hou heel veel van Jamie. En dan in de openheid klinkt dat misschien een beetje negatief, maar dat is niet negatief.
1: Saskia, ik vind het ook heel lief dat je het voor me opneemt. Ja. Maar als ik deze man heel vervelend zou vinden, dan zou ik dit werk ook niet meer gaan doen.
0: Nou, maar het is wel goed dat je het zegt, hoor. Dat het dan, omdat het misschien, omdat jij misschien, dan zeg ik complex. Je bent gewoon heel complex, schat. Weet je, dat klinkt dan misschien een beetje negatief.
1: Ja, alsof ik helemaal knetter ben.
0: Ja,
1: maar ja, dat vind je ook, maar niet op een negatieve manier.
0: Maar ik ben gewoon heel simpel.
1: Ja.
0: Snap je? En jij kan ook zeggen, je bent heel simpel. Maar goed, zonder dat voor mij een negatief gevoel geeft. Want ja, in dat opzicht ben ik ook heel simpel.
1: Ja.
0: En jij ook, Martijn.
2: Heeft Saskia wel eens naar de middagshow geluisterd? Dan is dit niks.
0: NOS op 3. Nou... Barend vertelde mij van de week dat hij bijvoorbeeld iets over de kermis gezegd heeft. Maar dan ook echt zwaar negatief. En dat was echt... Hij kreeg de hele kermisgemeenschap achter zich aan.
2: Ja, dan ontploft die appbox ineens.
0: Ja, ik ken het nog. Zometeen overigens maak je kans op een airfryer. Wil jij die winnen? En dat is lekker. De echte Wijnand en Jamie airfryer. Dus de airfryer van de ochtendshow. Dus niet zomaar een zwarte. Er zit helemaal gebrand, alles erop en eraan. En stuur dan eventjes...
2: Zit een sticker op. Jullie hebben er gewoon een sticker bovenop gedaan.
0: Stuur dan even je naam.
2: Ja, kom op, jongens.
1: Playen, Martijn.
2: Nee, het is een goede airfryer. En het is een mooie sticker, maar het is niet meer dan een sticker, jongens.
0: Jeetje, wat ben je negatief.
2: Ja, laten we even bij de feiten blijven.
1: Saskia, waar ben je?
0: Saskia, help. Stuur even je naam via de NPO-lijster. Het nieuws.
2: Ja, goedemorgen. De GGD gaat iedereen een brief sturen die op 25 april met een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam is gevlogen. In dat toestel zat een Nederlandse vrouw die op het cruiseschip de Hondius had gezeten. Ze werd vlak voor vertrek weer van boord gehaald omdat het niet goed ging met haar. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis. De GGD wil nu zeker weten dat de crew en de passagiers het hantavirus niet hebben opgelopen, zegt mijn collega Edwin.
3: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen die wijzen op een besmetting met het hantavirus en er snel kan worden ingegrepen.
2: Ja, intussen is er gisteravond een vliegtuig in Nederland aangekomen met mensen die zijn geëvacueerd vanaf het cruiseschip. 1 iemand ligt nu in het ziekenhuis in Leiden. Er is ook nog een tweede toestel onderweg, maar dat heeft last van technische problemen en staat nu stil op Gran Canaria.
0: Heb je die beelden gezien van de aankomst van dat vliegtuig?
2: Nee, heb ik eigenlijk niet gezien.
0: Het is niet normaal. Ziek worden is natuurlijk nooit fijn, maar ik zou achteraf de beelden opvragen bij de NOS als je zo geëvacueerd wordt. Echt, is iets brandweerwagens, vrachtwagens, ambulances, politie, alles erop en eraan. Mensen in gekke pakken, een privéjet die aankomt. Eerlijk, het is wel spectaculair.
2: Gaan we nog even kijken zo, ja. Een Amerikaanse rechter heeft een zelfmoordbriefje van Jeffrey Epstein openbaar gemaakt. De veroordeelde zedendelinquent zou het briefje hebben geschreven voorafgaand aan een mislukte zelfmoordpoging, een paar weken voordat hij wel overleed. Ja, in het briefje schrijft hij dat het een genot is om zelf te kunnen kiezen wanneer je afscheid neemt. Het staat nog niet 100% vast dat Epstein dat briefje heeft geschreven. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. Vorige week speelden ze tegen Bayern München nog een van de mooiste voetbalwedstrijden ooit. Het werd toen 5-4. Gisteravond leek het even weer zo'n spektakel te worden, zag Ziggo Sport commentator Wietse van der Goot.
4: Kvaratskhelia. Paris is er met veel, hoor. En daar is hij al. Ah, Dembele. 2:20 en de bal is alweer geopend.
2: Ja, maar uiteindelijk bleek dit de enige goal voor de ploeg uit Parijs. Bayern München moest daarna nog 2 goals maken. Maar Harry Kane scoorde er maar eentje in de extra tijd. Dat was niet genoeg. Paris Saint-Germain staat dus net als vorig jaar in de finale van de Champions League tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. Het weer, we beginnen de dag zonnig. Vanmiddag komen er wel meer wolken, maar het blijft op de meeste plekken droog. Het wordt 12 graden op de Wadden, tot maximaal 16 graden in het zuiden van Nederland.
0: Dankjewel. Verkeersinfo, 40 kilometer meldingen van de A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend nu 10 minuutjes en de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek, een half uur vertraging, sterkte daar.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: tienduizenden kaarten verkocht voor hun Nederlandse clubtour. Waar ze dus ook gewoon 3 keer Tivoli Vredenburg achter elkaar doen. Hè. Het is echt bizar.
1: Sommige groots.
0: Ja, sommige hoorde je op 3FM. Wijnand
2: en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
1: Jouw kans om een airfryer te bemachtigen. Moet je alleen even meespelen met laatste letter. Jij krijgt, wacht 1 seconde hoor.
0: Even hoesten.
1: Ja, ik heb last van hooikoorts, dus ik denk dat het op mijn stem een beetje slaat. Maar wat het leuke is aan de laatste letter. Jij kiest een beginletter, krijgt dan een categorie van mij om een woord mee te maken. Heb jij dat antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen gewoon de beginletter van je volgende antwoord. 30 seconden de tijd om zoveel als mogelijk categorieën goed te gooien. Denk snel, praat sneller.
0: We hebben een lastig weekje.
1: Ja.
0: Als in gisteren ook iemand die al sneuvelde bij de eerste categorie.
1: Nul, die had nul.
0: Ja, nul. Ja, die kon geen woord maken met de eerste categorie en vooral haar startletter. Dus het is soms lastiger dan je denkt. Wouter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: De hoogste score is op dit moment 3. Dus je zou denken, Wouter, dat is te doen. 4 zeker wel te halen. Maar ik ga het niet meer zeggen, want ik heb lopen jinxen deze hele week. Want het komt er niet boven. Wat is jouw startletter?
3: Okay. Ja, mijn letter is de L.
1: Oké, daar komt hij. Bekende Nederlander.
3: Paul de
0: Leeuw. Hoe? Hallo?
3: Ja?
0: Ja, wat zei je?
3: Paul de Leeuw?
1: Nee, een L.
3: Ja. Jezus, bekende Nederlander. Ik ga nou kapot. Ik kom er niet.
1: Het is een rapper, het is een rapper.
3: Leo Beenhakker.
1: Oh, een zoetproduct.
3: Oh. Sorry?
1: Wat een chaos!
0: Leo Beenhakker is een bekende Nederlander. Je had ook Leontien van Moor zo kunnen zeggen. Leo Kleine, Lange Frans. Ja. Maar het moet wel echt met een L beginnen. Je hebt 1 punt bij elkaar weten te scharrelen.
1: Ja, Wouter, sorry. Het is echt een vreselijke week deze week.
0: Het is niet genoeg, maar...
4: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee

0: De ja, telefoonboek. Weet je hoe lang dat geleden is?
1: Maar vooral, het antwoord dat je geeft moet beginnen met de laatste letter van je vorige antwoord. En dat is een L. En Paul de Leeuw, als je dat als antwoord hebt, dan begint dat niet. En ook de Leeuw begint niet met de L. Dus dat is een beetje hoe het zit.
0: Het is vandaag weer een heerlijke dag in de week. Het is namelijk de donderdag, oftewel wat ons betreft date donderdag. Het moment dat je toch vaker misschien eventjes een drankje gaat doen 's avonds met een mogelijke toekomstige partner of met je huidige partner. Maar dat kan ook betekenen dat als jij een nieuw iemand leert kennen, dat die date ook compleet slecht kan vallen. En dat is eigenlijk waar wij voor in het leven zijn geroepen, om deze dates van jou even compleet uitgebreid te bespreken in de ochtendshow.
1: Ja, het is bizar. Miljoenen mensen die luisteren en kijken ernaar. Letterlijk, want ook op social media kun je ze allemaal terugzien. Weinig en Jamie op TikTok en op Instagram. En dat loopt echt als een speer, omdat die verhalen gewoon zo bijzonder zijn. Zo hadden we een tijdje geleden contact met Merel.
2: Dus ik dacht, wij gaan gewoon gezellig op date. Ah. En na een uurtje maakt hij de opmerking: mijn vrouw komt ook zo. En ik heb er eigenlijk verder niet op gereageerd, want ik dacht, ja, het zal wel niet. Weet je, het gaat mij niet gebeuren dat er weer echt een vrouw aan komt lopen.
0: Ja.
2: Alleen 10 minuten later komt er een vrouw aangelopen.
1: En, nee.
2: En die komt ernaast zitten.
1: Nee.
2: En, hallo, ik ben de vrouw van.
0: Nee.
1: Ja,
0: dit je wil zo toch een soort van trio doen of zo? Dat was toch het hele geval, toch?
1: Ja, je wil gewoon lekker een driehoeksverhoudingje hebben.
0: Ja.
1: Ik vind het zo mooi. Dit is een van mijn favoriete programma-onderdelen in de week hier in de ochtendshow. En als je nou denkt, je hoort dit, maar ik heb ook zo'n verhaal meegemaakt. Op het spel staat gewoon een etentje voor twee. Als jij het met ons deelt in de uitzending, dan hebben wij een dinerbon voor twee personen voor jou. 3fm.nl/swipe. Of swipe eventjes sturen via de NPO Luister-app. En om 9:15 vandaag dus weer een nieuw dateverhaal in de ochtendshow.
3: Dit is onze nieuwste single.
4: Here is my new single.
5: And this is my new single.
6: Nieuw op 3FM.
0: Weet je wat ik zo lekker vind? Dat is eigenlijk helemaal geen reclame voor ons, maar aan Spotify. Dat je soms dan in één keer op artiesten terechtkomt. In mijn geval, omdat je dan in zo'n radio-ding komt. Weet je? Dat ze dan allemaal verschillende artiesten bij elkaar gooien die een beetje in hetzelfde sfeertje hangen. En zo ben ik achter deze man gekomen. Die had toen een nummer. Toen dacht ik, oh, dit is echt zo lekker. Super warm voelt het. Heerlijk. En hij heeft nu een nieuwe uitgebracht. En dat is precies eigenlijk dezelfde sfeer. Alsof het 25 graden is en je lekker zo in je korte broekje naar buiten kan. Hij heet Malcolm Todd. En dit is Earrings.

0: Jamie Nochten met Dua Lipa en Dance the Night.
1: Kleine waarschuwing, wat ik nu ga zeggen kan misschien voor een kleine hartverzakking bij je zorgen. Zondag, moederdag. Ja.
0: Ja.
1: Je was het vergeten, hè? Maar je hoeft je geen zorgen te maken. Je hoeft niet in de stress te schieten. Er is helemaal niks aan de hand. Want in de ochtendshow maak jij kans op een lekker pakketje voor je moeder.
0: Een heel leuk pakketje. Bloemen, chocola, geurstokjes. Alles waar een vrouw blij van zou worden.
1: Het enige wat je hoeft te doen is even mee te doen met een heel simpel spelletje. En daarvoor kun je je opgeven. Oh, wat gebeurde daar nou? Dubbeltap.
0: Nee. Daarvoor kun je opgeven.
1: Stuur even je moeder via de NPO luisterapp. Dus je moeder via de NPO luisterapp. Komt het helemaal goed?
2: 3FM.
3: Ster. Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
6: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.

0: maak stacks zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
9: En dan ook nog lachen erbij.
10: Waar slaat dit op? Is toch niet hoe het...
9: We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
11: De making of de jeugd van tegenwoordig. Vanavond 10 uur, VPRO NPO 3.
12: Even overlaat.
13: Ik ben aan het streamen.
12: Sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
12: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: 3FM. Goedemorgen, het is 1 minuut over 7. Wijnand en Jamie in de ochtend.
16: Met het laatste nieuws. NOS op 3. Martijn Middel, goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen. Het leek gisteren even weer zo'n feest te worden in de Champions League.
18: 2 minuten 20 en de bal is alweer geopend.
17: Ja, wie speelt eind deze maand de finale tegen Arsenal? Dat hoor je zo.
15: NOS op 3.
17: Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is gisteravond een opvarende aangekomen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken. Het eerste vliegtuig met 2 patiënten kwam rond 8 uur aan op Schiphol. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
19: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet... deze patiënt opneemt, die is getraind.
17: Een tweede vliegtuig staat door technische problemen nog op Gran Canaria. Er is ook meer bekend over waar het virus vandaan zou kunnen komen. Het Nederlandse stel dat eraan is overleden zou het mogelijk opgelopen hebben tijdens het vogelspotten in Argentinië. Ze zouden tijdens de vogeltocht een stortplaats hebben bezocht waar ze mogelijk in contact zijn gekomen met besmette knaagdieren. Argentinië gaat knaagdieren vangen om ze te onderzoeken. Ali B. hoort vandaag of hij in het hoger beroep schuldig wordt bevonden. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Waarschijnlijk is Ali B. zelf niet bij de uitspraak vandaag. En Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League. De winnaar van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg. Na die spectaculaire 5-4 zege vorige week in Parijs. Maar het zal vandaag vooral nog gaan over deze handsbal van Paris Saint-Germain.
18: En oeh. Ja, wat gaan we hiermee doen? Wat een merkwaardige bal was dat door een ploeggenoot. Ja, bij João Neves de bal tegen de handen geschoten.
17: Ja, er geen bal op de stip. Bayern is er woedend over. Maar volgens de scheidsrechter kwam de bal via een eigen speler tegen de hand. En dan is het geen strafschop. Hoe dan ook, de Fransen spelen de finale tegen Arsenal. Het weer, we beginnen de dag zonnig. Vanmiddag komen er wat meer wolken, maar het blijft op de meeste plekken wel droog. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 graden in het zuiden van Nederland.
16: Lekker, Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie, 75 kilometer, de A12 Duitse grens richting Arnhem van knooppunt Velperbroek. Een half uurtje door wegwerkzaamheden en de A50 Os richting Arnhem van knooppunt Grijp.

0: geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
4: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
3: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
5: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
7: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
6: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
7: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: 3FM.
15: Hallo NCRV.
16: Wijnand en Jamie.
17: Maar we hebben iets moois liggen voor je moeder.
18: Nou, dacht het wel, ja. Een heerlijk pakketje. En die kan je voor de winnaar voor aankomende zondag.
17: Voor Moederdag. Stuur even je moeder via

0: en Miracle. FM. Wijnand en Jamie.
1: In de ochtend.
0: Goedemorgen, fijn dat je er weer bij bent op deze heerlijke donderdag 7 mei. Waar vandaag ook meteen de dag is dat de rechter de allesbeslissende uitspraak gaat doen in het hoger beroep van Ali B. Hij wordt natuurlijk beschuldigd van verkrachting en aanranding. En vandaag wordt dus bekend of hij eventueel veroordeeld gaat worden voor 2,5 jaar cel. Of dat hij wordt vrijgesproken.
2: Spannende
0: dus dat is spannend.
2: Ja.
3: Ik denk dat ik weet hoe
4: je moeder
3: heet.
2: Nee, het is geen maandag. Normaal spelen we dit alleen op maandag. Maar in aanloop naar moederdag, elke dag. Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Waarin ik probeer te raden. Aan de hand van 5 vragen hoe jouw moeder heet. Je kan meeraden als je niet zelf onderdeel bent van het gesprek. Dan kan je kans maken op een pakketje voor je moeder. Aankomende zondag is dat. We hebben Lisette aan de lijn. Lisette, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
2: Ik heb 5 vragen voor jou. Ten eerste, hoe viert je moeder haar verjaardag?
5: Mijn moeder viert haar verjaardag het liefst met familie, omringd door kinderen en kleinkinderen, gezelschapsspelletjes, dat soort dingen, gewoon gezelligheid.
2: Hoe groot is het gezin waar je moeder uit komt?
5: In totaal 6, inclusief de ouders. Dus dat zijn 4 kinderen en de ouders.
2: Oké, en heeft zij meer zussen dan broers trouwens? Van puur
5: detail? Ja, 2 zussen en 1 broer.
2: Oké. En hoe heet je opa en oma, dus haar ouders?
5: Joke en Jan.
2: En wat is haar favoriete tv-programma?
5: Ja, ik zei het al, dat weet ik niet zeker. Maar ik denk Winter vol Liefde. Dat soort programma.
0: Goeie smaak heeft ze.
2: Als je je moeder moet vergelijken met een bekend persoon, wie zou dat dan zijn?
5: Ja, dan denk ik meer een beetje Doretta Schrijver.
2: Ah. Oh ja, dan heb ik er ook gelijk een beetje een beeld bij. Oké. Als je denkt, ik weet hoe de moeder van Lisette heet, kun je nu appen via de NPO Luisterapp. Gooi zoveel mogelijk namen op me. Ik ga zo meteen in 15 seconden zoveel mogelijk namen opnoemen. Ook mijn idee.
0: En wat is jouw idee op dit moment? Zit je, want het lijkt dus op, ze lijkt een beetje op Loretta Schrijver.
2: Ja, maar uiterlijk maakt niet zo heel veel uit.
0: Liefde. Haar ouders heten Jan en Joke. Dat is misschien gewoon interessant.
2: Het wordt een beetje, het is een beetje, dit is de hoek. Angelique, Simone, Monique, weet je wel, die categorie.
0: Okay.
2: Maar ik ben er nog niet uit wat het daadwerkelijk gaat worden. Ik denk dat het zo een gokje gaat worden. Je hoort zo van ons, Lisette.
5: Helemaal goed, dank je.

0: date.
1: Ga je gokken? Je weet het niet, hè?
2: Het moet wel, ik twijfel
1: te
2: veel. Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Spelen we normaal altijd op maandagochtend bij Wijnand en Jamie in de ochtend hier op 3FM. Waarbij ik probeer te raden aan de hand van 5 vragen hoe de naam van de moeder van een luisteraar is. En dat is altijd lastig, maar vaak heb ik een gevoel, zit ik een beetje in de buurt. Maar nu is het een beetje wazig, moet ik zeggen. Als je meedoet en dus hebt geraden, kun je ook kans maken op in dit geval een moederdagpakket voor aankomende zondag.
1: Ja, daarom spelen we het eigenlijk de hele week nu, deze week. Ja. Jij hebt 5 vragen aan Lisette gesteld. Lisette, goedemorgen. Je hangt nog steeds, hè?
3: Goedemorgen, ik ben
1: er. Hallo, nog even de antwoord op de vragen. Want jouw moeder die viert altijd haar verjaardag het liefst omringd door familie. Komt uit een gezin van 6, 2 zussen en 1 broer en dan 2 ouders natuurlijk. De ouders heten dan ook Jan en Joke. Ze houdt van programma's zoals Winter vol Liefde. En qua bekend persoon lijkt ze volgens jou het meest op Loretta Schrijver.
3: Klopt.
1: Ja.
2: Jan, Joke, Loretta.
1: Waar denk jij? Wat is het wat je nu in je hoofd
2: hebt? Ik ga zo meteen 15 seconden lang zoveel mogelijk namen op haar afvuren. Van ook luisteraars. En die van mij daar ook. En het is iets met een... ik zat heel erg in de hoek. Simone, Angelique, Monique. Weet je wel, dat hoekie?
1: Maar waar ga je voor? Nu zeggen.
2: Nou ja, ik ga gewoon beginnen met 15 seconden. En ik hoor het gelijk of het goed was. Ik begin met Angelique. Dora, Patricia, José, Angela, Annie, Annette, Antoinette, Jolanda, José, Marieke, Dieneke, Marianne, Martine, Annette, Anneke, Anja, Marleen, Irene, Jeannette, Hansje, Suzanne.
1: Nee, het is nu klaar.
2: Oh, hij zit er niet tussen.
1: Hij zit
2: Lisette,
1: er niet tussen.
2: Hoe heet je moeder?
3: Ja. Nou, dat is. Je had het bijna goed, Wijnand. Het is Monique.
2: Je maakt een grapje.
1: Hoe kan dit
3: nee,
1: nou
3: ik maak
1: ook
3: geen
1: meer?
3: Grapje.
1: Oh, hoe is dit mogelijk? En dan ga je voor Angelique.
2: Jouw moeder heet Monique.
3: Mijn moeder heet Monique, ja. En dat is op de kant geschreven. Ik weet niet of je dat ook nog zo had geschreven.
2: Nee,
3: maar...
2: ja, het zit gewoon in een bepaald... Het zit bij mij dan in mijn hoofd in een bepaald vakje. Simone, Monique, Angelique.
1: Je had het bijna goed. Maar weet je wat dit betekent, Lisette?
2: Ja.
1: Jouw moeder, Monique, die krijgt een heerlijk moederdagpakketje.
2: Veel plezier ermee!
3: Oh. Yes, super. Dank je wel.
0: 3FM. Nee, gaat dit. Madonna en Sabrina Carpenter.

0: Hall of Fame.
1: We hebben de middagshow op 3FM, die duurt 4 dagen. We hebben met haar midden onze nieuwslezer, die werkt 4 dagen.
2: Ja.
1: Maar Jamie, afgelopen week is hij misschien opgevallen, is er op vrijdag ook niet. En daar kan ik ook een grapje over maken, dat ga ik niet doen, want het is een heel serieus onderwerp.
0: Je zit een grijnzak op je gezicht.
1: Ja, omdat ik vind wel altijd, het is een heel serieus onderwerp. Maar je moet altijd, kan altijd wel een beetje met een glimlach, omdat... Nou goed. Snap je wat ik bedoel daarmee?
0: Ja, zeker. Ja. Maar het heeft een reden in ieder geval waarom ik er vrijdagen niet aanwezig ben. En daar willen we het zo meteen even over hebben.
1: Ga je horen binnen nu in 10 minuten. Het is 7:55. Het laatste nieuws.
3: NOS op 3.
1: Martijn Middel, bijna weekend.
2: Ja, bijna weekend. Goedemorgen. Bij protesten tegen een AZC in het Brabantse Engelen hebben demonstranten gisteren kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze waren met zo'n 100 man en hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht is weer gedemonstreerd tegen een tijdelijke noodopvang in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan.
1: Ja, het is een beetje dubbel, dit bericht. Want ik zag dus ook een nieuwsbericht online waarbij ze dus op die snelweg stonden. Dus echt op die snelweg. Uh-huh. Met een poster en daarop stond... binnenkort fietst hier uw kind. Dat is niet veilig. Zoiets. Ik denk, nee, je staat op een snelweg. Dat is niet veilig.
2: Het Nederlandse stel dat is overleden aan het Hanta-virus... zou het hebben opgelopen tijdens het vogelspotten in het zuiden van Argentinië. Bij die tocht zijn ze mogelijk in aanraking gekomen... met knaagdieren die het virus bij zich droegen. De uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip... is al dagen groot nieuws. Veel mensen vinden het toch spannend... omdat ze bang zijn voor een herhaling van corona. Maar experts maken zich weinig zorgen. Die zeggen dat dit virus zich een stuk minder makkelijk verspreidt.
1: Maar vogelspotten is dus ook niet meer geheel zonder risico.
2: Niet in Zuid-Argentinië. Nee. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De regerend kampioen speelde gisteren 1-1 gelijk tegen Bayern München... nadat ze vorige week nog met 5-4 wonnen. De Parijzenaren zijn de favoriet voor de finale. Die is op 30 mei tegen Arsenal. En een Vlaamse frietbakker heeft het wereldrecord frietjesmaker verbroken. Hij staat al sinds vorige week donderdag non-stop achter de frituurpan van zijn frietzaak, dag en nacht.
4: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap, omdat je lichaam heel aan het zeggen, slapen, slapen, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen, maar... Ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om wakker te kunnen blijven.
2: Ja, wakker blijven dus. De frietbakker zit al over het oude record heen van 150 uur. En hij wil nu doorgaan tot de 200 uur. Dat betekent dat hij moet doorgaan tot morgenavond 9 uur.
4: Heel zwaar, heel zwaar. Maar het is ook gewoon zo zwaar dat ik ga het nooit weer opnieuw doen. Dus daarom wil ik nu gewoon ineens doordoen totdat we het doel bereikt hebben.
2: De zwaarste momenten zijn volgens hem tussen 5 en 6 uur 's ochtends... als het helemaal leeg is in zijn frietzaak.
0: Waarom zou je dit willen?
1: Voor de lol, joh. Lach het toch?
0: Oh, wat
1: ik zou het ook niet doen. Met 200 uur frietbakken.
0: Maar ook stop. Die frituur, dat vet en zo. Je bent natuurlijk ook helemaal er niet meer bij met je hoofd. Het spat dan op.
1: Je kan geen frikandel meer zien.
0: Dat
1: is levensgevaarlijk.
0: Het is hartstikke gevaarlijk. Je kan hartstikke verbranden als je niet bij bent met je hoofd.
2: Ja, morgenavond ook even lekker douchen. Even al die walmen eraf douchen.
0: Zo, nou, die mag denk ik ook wel even een week onder de douche staan om die walmen eruit te krijgen.
2: En dan lekker slapen. Doe ik het weer nog even. Ja, we beginnen de dag vandaag zonnig. Vanmiddag komen er meer wolken, maar het blijft op de meeste plekken droog. Met 12 graden op de Wadden tot 16 graden in het zuiden.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersupdate nog. De A12, Duitse grens richting Arnhem, voor knooppunt Velperbroek, 3 kwartier. De A58 Eindhoven richting Tilburg, voor Moergestel nu 1/2 uur. En de N207 Hillegom richting Bergambacht, voor Alfa aan de Rijn Centrum, nu 1 kwartier na een ongeluk.

0: Lights of Just Over 3FM samen met Jack Style. Het is 8:10. De ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie met, ik denk wel een belangrijk bericht.
1: Een belangrijk bericht?
0: Ja.
1: Nou ja, ja wel, nou in ieder geval wel iets wat ik graag even wil delen. Want het kan zijn, we hadden het er net wel even over, dat het je is opgevallen dat ik een aantal vrijdagen hier afwezig ben geweest. Dus dat je mij dan niet hoort. En dat heeft een reden. En die reden is eigenlijk dat ik er niet zo heel erg lekker in zit de laatste tijd. Dat eigenlijk komt sinds ruim een half jaar geleden, denk ik. Het begon eigenlijk allemaal een beetje rondom de ultramarathon. Dat wij, jij en ik, Wijnand, 75 kilometer gingen rennen voor...
0: Spieren voor spieren.
1: Spieren voor spieren deden we het voor. Ik zat erover na te denken, ja, voor Serious Request. Dat toch wel een beetje erin heeft gehakt. Zeg maar bij mij die snelle training en die dag zelf, dat ik daar last van heb gekregen. En daarnaast kwamen er ook gewoon nog wat dingen in privésferen waar ik liever niet echt het uitgebreid over wil hebben, maar die ook wel heftig even waren. En ik merkte eigenlijk begin dit jaar, en daarom dat ik het even wil delen, is dat ik heel veel paniek kreeg en hartkloppingen en benauwd. Heel veel moest huilen, niet echt controle over mijn lichaam. En dat ook steeds vaker werd, waardoor het ook hier tijdens de uitzendingen begon te komen. Ja,
0: om een voorbeeld te geven, dan gebeurde het wel eens dat jij 's ochtends vroeg mij appte van hey, ik ben al de hele nacht wakker of ik krijg die paniek niet uit mijn lichaam. En dan zei ik van ja, daar, daar is het gewoon beter als je niet komt.
1: Ja.
0: Of na het weekend bijvoorbeeld. Het was, je kon de klok er niet op gelijk zetten. En dat was eigenlijk juist het probleem, dat je niet wist
1: wanneer het zou komen. Of dat ik daar. Ja, dat is dus een beetje het lastige. Ik ben uiteindelijk ook naar mijn psycholoog gegaan. En ik heb met een arbo-arts ook gesproken hierover. En toen zijn we toch al tot de conclusie gekomen dat het even belangrijk is dat ik even wat meer rust neem. Iets meer ga slapen. En dat het hopelijk dan wat minder wordt om die paniek eruit te halen. En wat meer controle weer te krijgen over mijn lichaam. Want dat is het. Kan gewoon in één keer random gebeuren. En soms kan er ook echt niks aan de hand zijn. En ik moet je ook eerlijk zeggen, als ik het nu dan ook zeg, want er is nu op dit moment ook met mij niet zoveel aan de hand. Zeg maar, ik voel me nu helemaal prima. En dat vind ik het irritante er ook aan. En daarom het ook dan weer ook gênant om het te moeten zeggen. Want heel eerlijk, er zijn veel ergere dingen op deze wereld. En er zijn ook veel, want het is dan ook deels door de baan misschien ook, weet je wel, dat ik me niet helemaal lekker voel. Er zijn echt banen die veel zwaarder zijn en veel moeilijker. Wat doen wij nou eigenlijk? Een beetje lullen.
0: Ja, maar je hoeft het niet te downplayen. Het
1: is, kijk, maar dat is mijn eigen gevoel, waardoor maar leed ik me erover
0: gêneer. Met leed of pijn kun je nooit met pijn vergelijken.
1: Weet ik.
0: Het juist heel goed dat je je kwetsbaar opstelt, dat je het zo deelt. Want misschien als iemand anders, en ik weet er dan van het persoonlijke en het privé wat meer dan dat we hier gaan vertellen, meemaken als wat jij meemaakt, dan is dat gewoon heel veel. En dan is dat gewoon heel zwaar op je bordje. Dus ik denk dat het niet meer dan logisch is dat je dan nu deze beslissing daarin
1: neemt. Nee, maar het is wel, ik denk dat dat ook goed is om erbij te vertellen, dat er ook schuldgevoel bij komt kijken. Dus dat iemand dat misschien ook wel herkent, weet je wel. Want ik merk wel echt aan mezelf, ik heb schuldgevoel naar jullie allemaal, dat ik dan toch het gevoel heb dat ik jullie een beetje laat liggen, weet je wel, of laat zitten. Ik heb ook wel schuldgevoel naar mezelf. Dat ik ook een beetje denk van ja, je bent ook wel een beetje zwak. Weet je wel, waar hebben we het nou eigenlijk over? Maar dat is dus ook een beetje het proces nu, dat ik dat probeer te accepteren. Want daar ben ik erachter gekomen, hoe sneller je het natuurlijk accepteert.
0: Ja.
1: Hoe sneller je ook weer terug bent en je ook weer beter voelt. En dat ik dan hier ook gewoon weer 5 dagen kan zitten. Dat is even een projectje nu voor mezelf. Om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, en het gekke is, want dat is het natuurlijk ook de afgelopen 4 dagen. Ja, ik merk dan helemaal niks daarvan.
1: Nee.
0: En behalve dan de afgelopen weken natuurlijk momenten gehad. Maar in de show is het eigenlijk allemaal,
1: ja,
0: doen het heel goed.
1: En daar ben ik ook blij om.
0: Is ook hoopvol natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het is wel goed om het in de gaten te houden. En daarom, wat ga je morgen eigenlijk doen?
1: Nou, morgen ga ik lekker uitslapen, denk ik.
0: Ja, maar dat is supergoed. Laten we er ook gewoon zo over blijven praten zonder dat je je ervoor hoeft te schamen. Vind ik echt belangrijk.
1: Ja, nou ja, ja. En dat is ook het ding wat me ook is aangeraden, om leuke dingen te doen, lekker te slapen en vooral te doen waar je zin in hebt. En dan hoop ik gewoon dat ik over een paar weken kan zeggen, jongens, I'm back. Maar dat is wel even het fijne dan ook. Er zit ook een positief kantje aan.
0: Ja, maar dan wil ik eerst nog zeggen, want jij zegt al gelijk een paar weken. Ik denk ook dat het goed is om te zeggen, het is oké. Dus ook als het niet een paar weken is of langer is, dat heb ik ook al tegen jou gezegd, buiten de uitzending, elke vorm die hier uitkomt is gewoon helemaal goed. Want uiteindelijk is je eigen gezondheid echt het allerbelangrijkste wat er is. Zowel fysiek als mentaal. Dus het is juist supergoed dat je de tijd neemt. En de tijd neem je zo lang als dat je die nodig hebt. Dat vind ik wel even belangrijk om te zeggen.
1: Yeah.
0: En de andere kant is dus dat dat het betekent dat, nou, de afgelopen weken hoorde je Mart bijvoorbeeld alleen op vrijdag. Mm-hmm. Of je hoorde mij alleen op vrijdag. De komende periode gaat dat in ieder geval veranderen. Want vanaf morgen zit Barend hier tegenover mij.
1: Ja, we hebben gelukkig kunnen regelen dat er dan wel iets gezelligs gaat gebeuren op de vrijdag. En dat de twee boys weer back together zijn. Dus als ik lig uit te slapen, dan kan jij heerlijk lachen, gillen, brullen met die twee gekken hier op de radio.
0: Jij hoort er niks van. Jij ligt morgen lekker te tukken.
1: Nee, ik ga misschien terugluisteren.
0: Goed dat je dit gezegd hebt, lieverd. En ik ben trots op je.
1: Lief, dankjewel.
0: Echt waar. Zometeen Beyoncé, Texas Hold'em op 3FM. Eerst Kensington. Allernieuwste. Living For.

0: Barend hier tegenover mij.
1: Ja, we hebben gelukkig kunnen regelen dat er dan wel iets gezelligs gaat gebeuren op de vrijdag. En dat de twee boys weer back together zijn. Dus als ik lig uit te slapen, dan kan jij heerlijk lachen, gillen, brullen met die twee gekken hier op de radio. Dat
0: jij hoort er niks van. Jij ligt morgen lekker te tukken.
1: Nee, ik ga misschien terugluisteren.
0: Goed dat je dit gezegd hebt, lieverd. En ik ben trots op je.
1: Lief, dankjewel.
0: Zometeen Beyoncé, Texas Hold'em op 3FM. Eerst Kensington. Allernieuwste. Living for.

0: Beyoncé 3FM met Jamie in de ochtend. Texas Hold'em, waarin Jamie net vertelde dat ze de vrijdag niet is. Door alles wat de afgelopen tijd een beetje gebeurd is in haar leven. Even een klein stapje terug. Op de vrijdag dan in ieder geval. Vanaf morgen Barend hier tegenover mij. Met vervolgens allemaal epistels, boekwerken die binnenkomen via de NPO Luister-app.
1: Weet je wat ik ook zo... Ik dacht echt, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik heb dit verhaal verteld, ik heb niet gehuild. Want ik huil als de Kardashians ruzie hebben. Dus ik dacht, nou echt een wonder. En al die berichten komen hier binnen. En ik kan het gewoon niet droog houden.
0: Ja, maar ze zijn heel lief.
1: Oh,
0: maar
1: ja,
0: daarom denk ik ook dat het goed is om het te delen. Want als je vaker luistert naar de show... er waren al luisteraars die dan telkens vroegen van... wat is er dan aan de hand? En dan valt het op een gegeven moment gewoon op. En ik denk, dat door het te vertellen... omdat het ook gewoon heel menselijk is. En dat zie je dus ook door alle berichten die binnenkomen van mensen... die precies hetzelfde meegemaakt hebben. Of nou, misschien in een andere vorm. Bego die stuurt ook een heel bericht. Die zegt, weet dat er altijd een uitweg is. En dat je er sterker uit kunt gaan komen. Praten met lotgenoten helpt. Dus mocht je daar behoefte aan hebben, ik sta voor je klaar. Mooie uitzending en geniet ervan.
1: Weet je wat bij mij ook weer even zo'n reminder hier aan is? Is dat, hoe stom het ook is, we ook een soort van elkaar echt nodig hebben... ook in dit soort dingen of zo, weet je wel. Ik kan natuurlijk gewoon voor mezelf gewoon zeggen... ja, oké, ik ben er gewoon even tussenuit en boeien... want dit is gewoon mijn eigen ding. Maar dat ik toch merk dat als ik dan te horen krijg van... hey, het is oké, weet je wel, dat ook als jij nu luistert... dat je er ook dat je er oké mee bent, dat ik er even niet ben. Dat bij mij dan ook dat schuldgevoel wat gaat of zo, weet je wel. Dus
0: er komt een berichtje van een anoniempje binnen, vind ik ook mooi. Jamie, wat ontzettend dapper dat je dit durft te delen. Zo herkenbaar bij mij is de schaamte zo groot... dat alleen mijn vriend weet dat ik dagen heb dat ik echt niet kan. Jouw verhaal geeft mij kracht om dit misschien ook te delen met mijn werkgever. Ik denk dat er een enorm taboe op heerst natuurlijk. Ook vanuit misschien oudere generaties. En misschien mensen die het gewoon onzin vinden.
1: En dat je ook vaak denkt dat je je aanstelt.
0: Ja, dat is het.
1: Als in, wat is er nou zo erg aan ons leven dus?
0: Je bent geen kanker aan het genezen. Je zit hier een beetje plaatjes af en aan te kondigen,
1: En dat is het natuurlijk ook. Dat is het natuurlijk ook. Maar ik, in ieder geval... ik vind het heel fijn, al deze berichten. Dankjewel daarvoor. En ik hoop ook dat op het moment dat jij er even slecht doorheen zit, dat wij dan op deze manier door dit werk te doen, je er even doorheen kunnen trekken.
0: Ja.
1: Toch?
0: En morgen lekker uitslapen.
1: Morgen lekker uitslapen. En jullie lachen, gieren, brullen, want Barend en Wijnand samen. Nou, dat wordt. Je bent in ieder geval wakker als je hem aanzet. Dat kan ik je vertellen.
0: Ik ben benieuwd of Barend morgen wakker is. Om 6:00. Dan maak ik me nog het meeste zorgen.
1: Vijf over zes is hij.
0: Hé? Hoe is dat?

0: Capital Cities 7 Sound op 3FM.
1: Zometeen kan jij kans maken op een airfryer. Het enige wat je hoeft te doen is even je naam te sturen in de NPO Luister-app.
0: Ook het laatste nieuws met Martijn is voor je onderweg.
2: 3FM.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl. Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
14: Voor het maaien van je gras.
13: Voor het reinigen van je terras.
14: Voor het snoeien van je haag.
13: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
15: Stihl, sterk werk.
16: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
17: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
16: Aldi.
18: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
15: Stihl, sterk werk.
16: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
17: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
20: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
21: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
20: Voor pallets van 100 kilo?
21: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Doe je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
25: Ik ben verscholen getrapt.
26: Hoe ga je ouders dit vertellen?
25: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
27: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
28: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
29: Ik doe toch mijn fucking best!
24: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
23: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
30: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: 3FM. Goedemorgen, 1 minuut over 8 bij nog met Jamie in de ochtend.
0: Tijd voor het laatste nieuws van NOS op 3, gelezen door Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
31: Ja, goedemorgen. Passagiers van een KLM-vlucht in Johannesburg worden in de gaten gehouden door de GGD.
32: NOS op 3.
31: In dat toestel zat ook een vrouw die besmet was met het Hantavirus. Ze overleed later in een ziekenhuis. Passagiers die contact hadden met de vrouw worden dagelijks gebeld of ze klachten hebben. Anderen krijgen een informatiebrief. Deze Vlaming heeft het virus ook eens gehad, een paar jaar geleden.
2: Ik voel me erg slecht. En ik had veel buikpijn, spierpijn en ook hoge koorts. Het leek echt een zware griep te zijn.
31: Het is een zeldzaam virus dat bij deze variant ook kan overgaan van mens op mens. Volgens het RIVM moet je daarvoor intensief contact met elkaar hebben, wat op een cruiseschip eerder gebeurt dan op een andere plek. De verspreiding is volgens virologen goed te bestrijden met de juiste maatregelen. Zo werd een uitbraak in 2018 en 2019 in Argentinië snel ingedampt. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat president Poetin heeft aangekondigd. Rusland kwam 2 dagen geleden met een voorstel op de proppen, een tijdelijke gevechtspauze rond hun nationale feestdag op 9 mei. Oekraïne deed daarop een tegenvoorstel, een bestand dat meteen had moeten ingaan. Maar daarop volgde een van de dodelijkste Russische aanvallen van dit jaar. 26 mensen kwamen om het leven en meer dan 100 raakten gewond. Op veel plekken worden de eerste wethouders geïnstalleerd na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Maar tientallen beoogd kandidaten twijfelen nu aan die baan. En het heeft te maken met hun pensioen. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt mijn collega Roeland.
3: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
31: Als ze overstappen, lopen de wethouders de compensatie bij hun oude fonds dus mis. Bij de wethoudersvereniging wil dat de politiek er iets aan doet. En gescheld, kritiek op scheidsrechters, bemoeien met de trainer. Toeschouwers die langs de lijn staan bij jeugdwedstrijden misdragen zich nog te vaak. Maar er zijn maatregelen die dat makkelijk kunnen oplossen, blijkt uit onderzoek. Bijvoorbeeld door toeschouwers van de tegenstander een briefje met afspraken te geven. Deze voetbalclub deed nog meer.
4: Aan het begin van de wedstrijd roepen de scheidsrechters de teams bij elkaar. Dit is hoe wij willen dat jullie je op het veld gedragen. We zijn begonnen om alle ouders van het veld af te halen, uit de dugout te trekken. Maar jongens, je staat achter het hek. Als mensen zich misdragen verbaal, lopen er naartoe. Rustig het gesprek aangaan.
31: En dat blijkt te werken. Het plan richtte zich vooral op de jeugdteams. Maar de voetbalclub ziet ook het gedrag langs de lijn van de seniorenteams verbeteren. Het weer, ja, eerst volop zon. Vanmiddag komen er wat meer wolken, maar het blijft op de meeste plekken wel droog. Het wordt 12 graden.

0: verkeersinformatie. 334 kilometer meldingen van de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Diemen, 3 rijstroken zijn daar afgesloten. Er ligt daar brandstof op de weg en dat zorgt op dit moment voor een half uur vertraging. Er loopt ook vast op de A12 Leidse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek, wegwerkzaamheden, 50 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Voor Driebergen, rijstrook is afgesloten, half uur vertraging. En tot slot de A58 file daar. Eindhoven richting Tilburg voor Maghestel, nu 40 minuten vertraging. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Heel veel sterkte daar. 3FM.
1: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
2: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
4: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
7: Ik ben van school afgetrapt.
8: Hoe ga je ouders dit vertellen?
7: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
9: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
10: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
11: Ik doe toch mijn fucking best!
6: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
13: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: Dit jaar 's ochtends op het vliegtuig, wel eens op het vliegveld, wel eens een drankje achterover. Om die vakantie in te luiden.
0: 100%.
17: Ja?
0: Ja.
17: Vroeg in de ochtend ook.
0: 7 uur.
17: Niet.
0: Dat is binnenkort voorbij, hè?
17: Ja, mag niet meer.
0: Ja, wat er aan de hand is en of het een goede zaak is, hoor je zo.

0: ochtend bij vandaag de dag is dat de rechter de allesbeslissende uitspraak gaat doen in het hoge beroep van Ali B. Wordt natuurlijk beschuldigd van verkrachting en aanranding. En vandaag wordt bekend of hij veroordeeld gaat worden voor die 2,5 jaar zelf. Of wordt vrijgesproken.
1: We gaan het meemaken. Ja. Ander opvallend nieuws. Een drankje te vroeg morgen als je gaat vliegen.
0: Ik vond het vooral heel opvallend dat jij net zegt dat jij gewoon dan om 7 uur 's ochtends even zo'n halve liter naar achter kan tikken.
1: Er is geen plek in Nederland waar ik voor 12 uur drink, behalve op het vliegveld.
0: Wat is dat dan toch?
1: Maar dat is het vakantiegevoel. Want ik weet nog, vroeger ging ik met de boys naar Joret. En dan vlogen we en dan was het 9 uur 's ochtends dat we in het vliegtuig moeten zitten of zo. Of nog eerder. En ja, dan was er, als er zo'n barretje open was, zo'n Ierse pub, dan ging je daar gewoon zitten en dan nam je even een halve liter. En ook onderweg in het vliegtuig pakte je gewoon even een drankje. Maar ja, boeien, je hebt toch vakantie. Ja, het is een
0: doe
1: hele gekke...
0: Doe je dat dan ook als je met je gezin op vakantie
1: nooit
0: gaat?
1: Nee, dan niet. Nee, dus het is wel
0: als je met de boys bent.
1: Als je dus dat wel, met zo'n van die groepsvakanties en dat soort dingen. Dan moet ik zeggen dat dat vooral in mijn 20 jaren was. Ik ben de 30 inmiddels gepasseerd, dus ik weet niet of dat nu echt bij die periode hoort. Mm-hmm. Maar het gaat misschien veranderen. Want Ryanair die wil in de ochtend een alcoholverbod op vliegvelden. Dronken passagiers veroorzaken namelijk dagelijks veel ellende. Bij hun ook, bij de vliegtuigmaatschappij, die hebben er last van. En horeca op luchthavens valt niet onder de vergunningsplicht. Waardoor op andere openingstijden toch gezopen mag worden. Want die andere openingstijden die gelden daar. Dus passagiers zitten om 5 uur 's ochtends al aan het bier.
0: Normaal, 5 uur 's ochtends. Ja. Heb je net je ogen geopend? Je hebt nog niet eens een croissantje naar achter gegooid. En je bent al kogellam, bij wijze van spreken.
1: Kijk, ik denk dat Ryanair is natuurlijk toch, die staan er onbekend. Ik ben afgelopen vakantie ook met Ryanair gevlogen. Veel Engelsen, weet je wel.
0: Die zuipen veel.
1: Die zuipen veel. Dus het is een Ierse maatschappij.
0: Ja, maar ik zie ook wel veel Nederlanders toch, die dat doen. Je zegt het nu zelf.
1: Ja, ik ben
0: jij
1: ook
0: hebt het ook gedaan.
1: Van.
0: Ja, dus er doen ook hartstikke veel Nederlanders dat. Ja, ik vind het een bizar ding dat je toch, als je dat vliegveld binnenkomt, dat het lijkt alsof we anders gaan functioneren.
1: Ja, maar het gaat dus veranderen, tenminste, als het aan Ryanair ligt. Ik weet niet of het zo vaak
0: denk je dat het problemen zou veroorzaken als het gaat veranderen? Of dat mensen denken, prima.
1: Nee.
0: Ik denk toch dat die mannen balen, want wat gaan ze dan doen? Want dat is natuurlijk, ik denk dat het hier ook doorkomt, het is tijdverdrijf. Want je moet toch 2 uur
1: wachten.
0: Of zo wachten, weet je wel. Dus wat ga je doen? Zuipen met je maten. Dat gaat straks niet gebeuren, dus wat gaan ze dan doen? Kaartje leggen, rummikuppen.
1: Ja, nou goed, en aan de andere kant, het kan ook een trucje van Ryanair zijn natuurlijk, hè?
0: Waarom?
1: Als ze op het vliegveld niet mogen zuipen.
0: Dat ze dan in het vliegtuig doen.
1: Hé, kassa. Het is gewoon een verdienmodel. Trap er niet in.
0: Ik zou het wel hypocriet vinden, hoor.
1: Trap er niet in. Hypocriet?
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat is wel zo.
1: Het is gewoon marketing.
0: Ja.

0: melden zich al. Hier, Wijnand, zaterdagochtend ga ik vliegen. Dan krijg je een mooie foto van een heerlijk biertje. Lekker, Rick. Mark die zegt, klopt, een lekker drankje op het vliegveld. Wij vertrekken volgende week naar Turkije. Dan rond 8 uur een biertje voor vertrek.
1: En Martijn,
0: het is gewoon een gevoel.
1: En Martijn die zegt ook, hoe wordt de ochtend eigenlijk vastgelegd dan? Want als ik om 4 uur 's ochtends land vanuit New York, dan is het 10 uur 's avonds daar. Dus het is bij hem nog een avondgevoel.
0: Ja, gut, ja. Maar dat is dit. Ik denk dat het grote probleem echt zit bij mensen die dus gewoon voor de vlucht nog even gaan zuipen met z'n allen op vakantie en dan dronken die kist in.
1: Ingeborg heeft het gewoon. Ingeborg zegt, mannen zijn gewoon zenuwachtig om te vliegen, dus die gaan zuipen.
0: Ja, dat zal het zijn, ja.

0: luistert naar de allernieuwste van Taylor Swift. Elizabeth Taylor heet die.
1: We spelen een spelletje twee keer op een dag in de vroege ochtend en nu ook. Het is heel simpel, je kiest een beginletter en dan krijg je van Jamie een categorie om een woord mee te maken. Klopt dat bij de categorie? Dan is de laatste letter van dat antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord bij een nieuwe categorie. 30 seconden heb je de tijd om zoveel mogelijk categorieën uit te spelen. En degene met de hoogste score aan het eind van de week, die wint de Wijnand van Jamie Airfryer.
0: En de hoogste score is op dit moment nog niet zo hoog, namelijk 3 punten. Dus Manon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Er is natuurlijk een kans dat je dan morgen gewoon een soort van in die finale staat en er met die airfryer vandoor kan gaan. Maar dan moet je wel 4 punten minimaal zien te behalen.
2: Nou, ik ga mijn best doen.
0: Goed zo. Wat is jouw beginletter?
2: De letter B.
0: Oké, daar komt die. Alcoholisch drankje.
2: Een Bacardi.
0: Snack. De snack met een I. Kom op, kom op. Oh, kom op. Oh, Manon.
2: Geen idee.
1: Oh, inktvisringetje.
0: Ik weet niet wat er deze week aan de hand is, maar het gaat niet goed.
1: Inktvisringetje, had je kunnen zeggen. Weet je of een
2: plank?
0: Een ijslolly had ook nog gekund. Wanneer eet je dat dan ook? Ja, Manon, sorry. Het is deze week. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar elke keer is iedereen zichzelf helemaal compleet vast aan het lullen door gewoon zo'n eindletter van Bacardi. En dan denk je, ja, de I. De I met van snack. Ja, ik heb geen idee.
2: Ja.

Dan moet ik toch ook een beetje denken aan Isabel Usher. Zij was gistermiddag te gast bij Barend en Benne, Nederlandse zangeres. En die heeft een beetje een nieuwe versie gemaakt. Of ja, een sample van The Verve en Bittersweet in haar nieuwste plaat. Luister even mee.

0: gezellig feestje als je dit zo hoort. Bad Bunny inderdaad. Ja. DTMF.
1: Zometeen, het is date donderdag, laten we dat niet vergeten, hebben we weer een nieuwe date die gesneuveld is, waar iets misgelopen is. En die kun je, als je dit nu zit te luisteren, altijd aanmelden. Heb je ook zo'n ervaring? Ga naar 3fm.nl/swipe of stuur even swipe via de NPO Luister-app. Want dat kan je iets opleveren, namelijk een etentje voor twee.
0: Ja, en deze keer gaat het om een date, een Belgische date. We krijgen zometeen een Belg aan de telefoon. Maar die Belgische date had verdacht veel weg van een Griekse date.
1: Je Belgische date?
0: Leek eigenlijk meer op een Griekse date dan op een Belgische date.
1: Ik ben heel erg benieuwd wat er nu gaat komen. Sowieso nu eerst het laatste nieuws. Martijn Mil en zometeen binnen nieuwe 10 minuten...
2: NOS op 3.
1: Geswiped en gesneuveld. Martijn, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ali B. hoort vandaag of hij ook in het hoger beroep wordt veroordeeld voor twee verkrachtingen en een aanranding. Straks om 10 uur doet het gerechtshof in Amsterdam uitspraak. Verslaggever Danny Simons volgt de zaak.
4: 2 jaar geleden werd Ali B. tot 2 jaar cel veroordeeld. Justitie had hem toen meer delicten ten laste gelegd, maar de rechter ging daar niet allemaal in mee. Ze werd Ali B. vrijgesproken van 2 aanrandingen. Nou, hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het hof hem veroordeelt.
3: Ja, Ali B. is waarschijnlijk zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Nederland krijgt van Argentinië tests om het hantavirus vast te stellen bij patiënten. Dat meldt het AD. Een Nederlands stel dat overleed aan het zeldzame virus heeft het mogelijk opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De vrouw zat nog kort aan boord van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam. Daarom neemt de GGD contact op met alle passagiers in dat vliegtuig om in de gaten te houden of ze niet ziek worden.
1: Hey, ik hoor hantavirus, ik hoor tests. Krijgen we ook weer een teststraat?
3: Nou, het lijkt erop. Experts zeggen tot nu toe allemaal dat de kans een stuk kleiner is dat het met dit virus zo misgaat als het coronavirus. Ook omdat het een stuk minder makkelijk overspringt van mens op mens. Daarvoor moet je echt intensief contact hebben gehad. Maar goed, bij corona dachten we eerst ook. Dus ik snap de zorgen. Alleen vooralsnog, de experts die zullen gewaarschuwd zijn door die coronapandemie. Die zeggen nu, nou, het zal zo vaart niet lopen. Dus laten we daar maar even van uitgaan.
1: Ik stel alleen maar vragen.
3: Ja, nee, terecht. In het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ja, die lokale verkiezingen in Engeland kunnen wel eens voor grote veranderingen zorgen. De Labour-partij van premier Starmer staat er enorm slecht voor. En ook de conservatieve partij lijkt minder populair te zijn. Nou is de verwachting dat de anti-immigratiepartij Reform UK en de linkse Green Party de grote winnaars worden. En een Duitse toerist krijgt honderden euro schadevergoeding omdat hij geen plekje kon vinden bij het zwembad. De man zat 2 jaar geleden met zijn gezin in een Grieks resort met meerdere zwembaden, maar hij greep elke dag naast een lichtbedje, omdat alles al was gereserveerd met handdoeken.
1: Handdoekje leggen?
3: Ja, handdoekje leggen. Het hotel had dat wel verboden, maar deed niks. Toen de man erover klaagde bij zijn reisorganisatie, gebeurde er nog steeds niets. Ja, volgens de rechter had dat wel gemoeten. De man had 7200 euro betaald voor het
0: zo
3: tripje.
0: Dan.
3: Hij krijgt nu 900 euro terug.
0: 7200 euro? Dan heb je nog steeds dat mensen een handdoekje neerleggen.
1: Ja. Maar als hij met een groot gezin daar naartoe ging, all inclusive, en dan lekker ging. Maar ja, goed, hoe ga je dat nou tegen? Want je kan wel zeggen, je moet
0: bewaking neerzetten.
1: Ja, maar je kan wel zeggen, je mag geen handdoekje neerleggen. Maar dan gaat iedereen om 7, 8, 9 uur dan wel handdoekje leggen.
0: Nee,
1: dus het
0: is gewoon om 9 uur dan waarschijnlijk dat het zwembad open gaat. En dan mag je gaan rennen.
1: Dan mag je gaan rennen.
0: Ja.
1: Ach, dat wordt ook weer een soort van marathonachtige beelden die je dan krijgt natuurlijk. Ja.
3: We beginnen de dag zonnig hier. Vanmiddag komen er meer wolken, maar het blijft op de meeste plekken droog. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 graden in het zuiden van Nederland.
1: Martijn, dankjewel. Yo. 365 kilometer op de Nederlandse wegen. Opvallende files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Diemen 40 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek nu 50 minuten. A28 Assen richting Zwolle. Voor de afrit Westerbork 25 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor Amersfoort-Vathorst 25 minuten na.

0: in zijn gekomen.
1: Het is toch altijd weer heerlijk smullen op deze donderdagochtend. Mijn favoriete dag in de week, echt wel. En dat komt dus gewoon omdat je 8:50 altijd geswiped en gesneuveld wordt. Oftewel, een dateverhaal wat compleet is mislukt. Juicy. Het is soms ook een beetje dat je denkt, gevaarlijk of pijnlijk. Kan soms ook heel vies zijn in één keer. Hebben ook echt wel ranzige verhalen gehad, moet ik zeggen. Maar het leuke is, als jij nou een date hebt gehad waarvan je dacht, nou, dit was echt vreselijk. Laat dan vooral weten via 3fm.nl/swipe. Want voor dat verhaal kan jij een etentje voor twee krijgen. Ja, dus dat is zeker de moeite waard.
0: Je kan ook even swipe sturen via de NPO Livestream. Of bel gewoon eventjes 0909-1336. Als jij een verhaal wat lijkt op misschien wel de volgende inzender.
1: Ja, zeker. Want iemand die dat heeft gedaan, dat is Miguel. Goedemorgen, Miguel.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Hallo, jouw date. Vertel eventjes.
0: Waar begon het?
2: Oh my god, verschrikkelijk. Dus, dus ik had iemand leren kennen op Facebook dating. En,
1: wacht heel even, bestaat dat? Facebook dating?
2: Ja, inderdaad. Er zijn niet veel mensen die nou weten, maar dat bestaat inderdaad. Ja.
1: Grappig, is dat een soort Tinder dan of zo?
2: Ja, dat is gewoon. Je moet naar Facebook gaan en dan onderaan staat er dating.
1: Oké, dat jij hem daar ontmoet?
2: Ja, die wou mij dus thuis komen ophalen en ik had zoiets van, ja, oké. Ik stapte in zijn auto en hij reed mega agressief. Hij begon ook op de weg tegen mensen te roepen en zo, dat ze moesten doormaken en zo. Dus ja, ik hoorde
0: dat. En jij zat daarnaast. Maar dan word je toch, wat gebeurt er dan in je hoofd? Dan denk je, waar ben ik bij ingestapt?
2: Oh ja, ik dacht zoiets van, oh nee, laat het nu alsjeblieft stoppen. Want...
1: maar was je dan heel veel aan het schelden of zo op mensen? Of wat gebeurde er?
2: Ja, hij was constant aan het schelden.
1: Oh, wat erg. Oké, dus nou ja, hij deed het schelden en tieren. Jij daar ongemakkelijk ernaast zit in die auto.
2: Ja, dus we kwamen aan bij de koffiebar. Oké, en toen begon hij dat hij, als hij ruzie heeft met iemand, dat die personen altijd tegen hem moeten terugschelden. Dus dan hij niet alles zachtjes mogen uitbabbelen, want dat hij daar niet tegen kon.
0: Wat?
2: Mm-hmm.
0: Maar er ontpopt zich iemand met gewoon een soort van... Met
1: agressieprobleem.
0: Met een agressieprobleem.
2: Ja, inderdaad. Maar wacht, het wordt nog veel erger. Toen zei hij van, ja, kijk... met mijn ex en zo heb ik al met servies van de vaat en zo gegooid. Dus ik had al zoiets van, oh nee, met servies, met vaat servies al gooien, dat betekent voor mij echt wel van...
1: Een onveilige situatie.
2: Ja, want stel je voor dat hij in het begin al zo agressief is en hij gooit al direct met borden.
1: Ja, dus, ja, we lachen erom, maar heftig.
0: Heel heftig.
1: Ja.
2: Ja, inderdaad. En hij zei ook van, ja, kijk, als ik ruzie met mijn ex en zo heb gehad, dan horen ze mij in 3 appartementblokken altijd van boven, horen ze mij roepen. En dan ben ik dus direct weggegaan.
1: Wacht even, Miguel. Want dan, hij vertelt het dus ook met trots of zo. Heb je het daar met hem over gehad? Van, waarom doe je alsof dit een soort van tof iets is?
0: Hij pronkt er een beetje mee.
1: Ja.
2: Ja, wel, ja, maar ik had zoiets van, oké, ja, je kunt dat niet veranderen. Maar ik ben dus uiteindelijk weggegaan. En nu komt het grappige. Ik heb dus nog eens zijn Facebook datingprofiel bekeken. En nu heeft hij zijn bio veranderd naar, met mij is het tenminste niet saai.
1: Nou, dat kunnen we denk ik wel bevestigen. Saai gaat het niet zijn, maar toxic wel, denk ik, ja. Oh, wat een verhaal. Nou, Miguel, ik ben heel erg blij dat je de dans bent ontsprongen, om maar zo te zeggen.
0: Nou, de borden in dit geval.
1: Ja, de borden bent ontsprongen. En dat je gewoon lekker met andere mensen kan gaan daten. En dat kan je ook lekker blijven doen, want je krijgt van ons, omdat je dit verhaal hebt gedeeld, een etentje voor twee.
2: Ah, dat is super lief, dankjewel.
1: Ga lekker van genieten.
0: Doei, Miguel.

0: Ja, we lachen erom, maar heftig.
1: Heel heftig.
2: Ja. Ja, inderdaad. En hij zei ook van, ja, kijk, als ik ruzie met mijn ex en zo heb gehad, dan horen ze mij in 3 appartementblokken altijd van boven, horen ze mij roepen. En dan ben ik dus direct weggegaan.
0: Wacht even, Miguel. Want dan, hij vertelt het dus ook met trots, ja, of zo. Heb je het daar met hem over gehad? Van, hè, waarom doe je alsof dit een soort van tof iets is?
1: Hij pronkt er een beetje mee.
0: Ja.
2: Ja, wel, ja, maar ik had zoiets van, oké, ja, je kunt dat niet veranderen. Maar ik ben dus uiteindelijk weggegaan. En nu komt het grappige. Ik heb dus nog eens zijn Facebook datingprofiel bekeken. En nu heeft hij zijn bio veranderd naar, met mij is het tenminste niet saai.
0: Nou, dat kunnen we denk ik wel bevestigen. Saai gaat het niet zijn, maar toxic wel, denk ik, ja. Oh, wat een verhaal. Nou, Miguel, ik ben heel erg blij dat je de dans bent ontsprongen, om maar even zo te zeggen.
1: Nou, de borden in dit geval.
0: Ja, de borden bent ontsprongen. En dat je gewoon lekker met andere mensen kan gaan daten. En dat kan je ook lekker blijven doen, want je krijgt van ons, omdat je dit verhaal hebt gedeeld, een etentje voor 2.
2: Ah, dat is super lief, dankjewel.
0: Ga lekker van genieten.
1: Doei, Miguel.

0: Ja, wel, ja, maar ik had zoiets van, oké, ja, je kunt dat niet veranderen. Maar ik ben dus uiteindelijk weggegaan. En nu komt het grappige. Ik heb dus nog eens zijn Facebook datingprofiel bekeken. En nu heeft hij zijn bio veranderd naar, met mij is het tenminste niet saai.
1: Nou, dat kunnen we denk ik wel bevestigen. Saai gaat het niet zijn, maar toxic wel, denk ik, ja. Oh, wat een verhaal. Nou, Miguel, ik ben heel erg blij dat je de dans bent ontsprongen, om maar zo te zeggen.
2: Nou, de borden in dit geval.
1: Ja, de borden bent ontsprongen. En dat je gewoon lekker met andere mensen kan gaan daten. En dat kan je ook lekker blijven doen, want je krijgt van ons, omdat je dit verhaal hebt gedeeld, een etentje voor twee.
0: Ah, dat is super lief, dankjewel.
1: Ga er lekker van genieten.
2: Doei, Miguel.

0: hebben we het daar uitgebreid over gehad. Waar ik onder andere dit vertelde. Ik merkte eigenlijk begin dit jaar, en daarom dat ik het even wil delen, is dat ik heel veel paniek kreeg en hartkloppingen en benauwd. Heel veel moest huilen, niet echt controle over mijn lichaam. En dat ook steeds vaker werd, waardoor het ook hier tijdens de uitzendingen begon te komen.
1: Ja, om een voorbeeld te geven, dan gebeurde het wel eens dat jij 's ochtends vroeg mij appte van, hey, ik ben al de hele nacht wakker, of ik krijg die paniek niet uit mijn lichaam. En dan zei ik van ja, daar is het gewoon beter als je niet komt. Je kon de klok er niet op gelijk zetten. En dat was eigenlijk juist het probleem, dat je niet wist
0: wanneer het zou komen. Of dat ik daar. Ja, dat is dus een beetje het lastige. Ik ben uiteindelijk ook naar mijn psycholoog gegaan. En ik heb met een arbo-arts ook gesproken hierover. En toen zijn we toch al tot de conclusie gekomen dat het even belangrijk is dat ik even wat meer rust neem.
1: Ja, dat was vanmorgen.
0: Ja.
1: Een fragmentje van een uurtje geleden.
0: Ja, ik denk dat het misschien even handig is om erbij te vertellen dat. Het komt omdat wij natuurlijk die ultramarathon samen hebben gedaan. Ja. 75 kilometer voor spieren voor spieren. Dat had toch een beetje, hoe zeg je dat, niet in de koude kleren is gaan zitten.
1: Dat was niet niks.
0: Nee. Daarnaast zijn er wat privé dingen ontstaan. Waardoor deze dus soort van paniekaanvallen noem ik het maar even. Ik weet niet zo goed ook wat het is, moet ik eerlijk zeggen.
1: Als ik het zou mogen verklaren, ik ben geen dokter, maar dan zijn het gewoon paniekaanvallen. Onvoorspelbare paniekaanvallen.
0: Ja, gewoon in ieder geval geen controle kunnen hebben over mijn lichaam. Wat ook met dit werk soms een beetje onhandig is. Dat wij nu hier ook met z'n allen. Ja, ik heb hier ook heel erg over gestruggeld. En dat weet jij natuurlijk als geen ander. Ook om dit te accepteren. En ook me niet schuldig te voelen naar jullie allemaal. Ook als jij nu luistert, maar ook de mensen die hier werken.
1: Dat is een proces.
0: Daar ben ik nog steeds mee bezig. Daar ben ik nog niet helemaal,
1: niet moet
0: ik
1: heel eerlijk zeggen.
0: Maar het goede nieuws is wel dat de vrijdagavond er zeker niet minder leuk op gaat worden.
1: Want, vrijdagochtend ook niet.
0: Wat zei ik dan?
1: De vrijdagavond.
0: Oh, de vrijdagavond wordt voor mij heel leuk. Ja.
1: En ook de donderdagavond.
0: En de donderdagavond wordt voor mij ook super.
1: Wat ga je vanavond doen? Want morgen heb je vrij.
0: Nou, ik heb vanavond een uitje met jullie. We gaan een teammeisje doen natuurlijk.
1: Ga ik op tijd naar huis?
0: Ja.
1: En kun jij nog even door?
0: En kan ik nog even door en dan kan ik uitslapen. Nee, maar zonder dolle, morgenochtend, dat moest ik zeggen, hebben we geregeld. En daar ben ik ontzettend blij mee dat hij dat wil doen. Dat Barend gezellig met jou de vrijdag gaat doen. Dus dat wordt een hartstikke feestje. Ook als je net wakker bent en bijna tegen je weekend aan zit. Nou, dan heb je al het weekendgevoel natuurlijk meteen met deze twee mannen.
1: Ja, of je raakt er ook overspannen van.
0: Dat kan ook, dus ik zet hem niet aan. Ik zet hem niet aan, ik ga niet luisteren.
1: Voor jouw herstel?
0: Is een beetje als je niet luistert.
1: Vanaf morgen dus, vanaf 6 uur, Barend van Delen bij de ochtendshow van 3FM. En jij lekker uitslapen. Dit is Mika, relax. Nou, als je het over de duivel hebt, take it easy.

0: dinsdag nog de grote afsluiting van Bevrijdingspop Haarlem. Ze stonden ook in Zwolle. Barend en ik deden de aankondiging en we mochten niet zeggen de beste band van Nederland. Dat kan niet. Dus bij deze een prima band. Direct.
1: Dat mocht niet van hun? Of van wie niet?
0: Nee, want ja, dit kan je niet zeggen. Dat iets de allerbeste band van Nederland is.
1: Maar van wie mocht je dat niet zeggen?
0: Van de band.
1: Oh, van de band zelf.
0: Nou, niet dat er een restrictie op zat of zo. Maar Marcia heeft het wel eens tegen ons gezegd. Dat hoef je niet te zeggen.
1: Nee. Oké. Nou, wat lief dat ze dat zeggen dan ook over zichzelf. Hé, morgen is het natuurlijk vrijdag. En het is even een andere vrijdag dan die je misschien in het afgelopen, nou ja, anderhalf jaar gewend bent geweest. Misschien is het je al opgevallen. Ik heb een aantal vrijdagen dat ik afwezig ben. Ja. En daar is een reden voor. Daar hebben wij het vanochtend, ongeveer ruim een uur geleden.

0: tegen die Mieke hoorde je op 3FM.
1: Zometeen dan hebben we weer een heerlijk paar uurtjes tijdloze tracks. Zometeen Ivo van Breukelen die je daarmee naartoe gaat nemen. Of daarmee doorheen gaat nemen. En ik zie er eentje die voor mij altijd goed is.
0: Namelijk?
1: Opposites met slaaploze nachten. Heerlijk.
0: Ik ga voor een tijdloze en dat doet me altijd weer terugdenken ook aan Pinkpop. I Would Stay van Crashup.
1: Oh,
0: never good. Yeah. Ja, ik hoorde het. I Would Stay. Yeah.
1: Nou, wat een goede reclame voor het nummer aanmaken.
0: Kom er zo meteen allemaal voorbij zetten. En nog veel meer. Tijdloze tracks met Ivo. Ook het laatste nieuws. Met Martijn Middel.
2: 3FM.
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
6: En dan ook nog lachen erbij.
7: Waar slaat dit op?
6: We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
8: De making of de jeugd van tegenwoordig. Vanavond 10 uur VPRO NPO 3.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
14: Yes!
13: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terra schnitzels, 2 stuks, tweede gratis.
14: Boeie!
13: Hak, tweede gratis.
14: Lekker hoor!
13: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
14: Lekker hoor!
13: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
14: Doei!
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Amster!
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Youfone.

0: van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het gestrande vliegtuig op de Canarische eilanden is op weg naar Nederland.
2: NOS op 3.
1: Het gaat om een van de vluchten naar Nederland vanwege de Hanta-besmettingen op een Nederlands cruiseschip. Aan boord is een zieke Brit van 56. Hij is een bemanningslid van het cruiseschip en heeft symptomen van het Hanta-virus, melden Spaanse media. Het toestel was door technische problemen op de Canarische eilanden gestrand, maar is nu dus alsnog vertrokken. Er woedt een grote brand bij een afvalverwerkingsbedrijf in Alkmaar. Op het industrieterrein daar zijn grote rookwolken te zien. De brand is nog niet onder controle. Eén iemand zou rook hebben ingeademd en krijgt medische hulp. Ali B. hoort vandaag of hij ook in het hoger beroep wordt veroordeeld voor 2 verkrachtingen en een aanranding. Verslaggever Danny Simons volgt de zaak. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel. Dat is hoger dan de straf die hij 2 jaar geleden kreeg, vertelt
3: de
1: verslaggever.
3: De 2 keer de verkrachting, die van de jonge vrouw Naomi, die ontmoet op een schrijverskamp. En ook vanwege de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme tijdens de opnames van een tv-programma. En de eis heeft ook te maken met een aanranding, weer van diezelfde Naomi die ik net noemde.
1: Ja, straks om 10 uur doet het gerechtshof in Amsterdam uitspraak. Ali B. is er zelf waarschijnlijk niet bij. En in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg is een complete badkamer gedumpt. Toiletpot, tegels, isolatiemateriaal en kozijnen. Alles lag verspreid langs een wandelpad in de natuur. Wandelaars hebben vast vreemd opgekeken, maar deze Brabantse boswachter is het wel gewend.
4: En ik kwam gemiddeld tussen de 300 en de 400 afvaldumpingen per jaar tegen in mijn gebied. En dat varieert dan van een kruiwagentje met asbestplaat tot compleet weggesloopte badkamer. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken, tot drugsgeval natuurlijk. Hè. Dan sta je soms op een schitterend plekje in de natuur te genieten van het bos en dan ligt er ineens zoveel troep in de nek. Ja, hoe kan je het over je hart krijgen om dat te doen?
1: De dumping was vorige week, maar de politie heeft nu een verdachte opgespoord. Dat bleek een man van 40 uit Drunen te zijn. Hij krijgt een boete en een dikke rekening voor de opruimkosten. Het weer, ja, we beginnen de dag zonnig. Vanmiddag komen er meer wolken, maar het blijft op de meeste plekken wel droog. Het wordt

0: Meander op de A12. Duitse grens Arnhem voor knooppunt Velperbroek. Daar is je vertraging 45 minuten door wegwerkzaamheden. Heel veel sterkte en een goede reis.
1: En zo meteen hoor je Ivo.
2: 3FM.
3: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
4: Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
9: En dan ook nog lachen erbij.
8: Maar wow, ik denk, waar slaat dit op?
9: Waar slaat dit op?
8: Dit is toch niet hoe het
9: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
10: De making of de jeugd van tegenwoordig. Vanavond 10 uur VPRO NPO3.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
13: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trek.

vandaag op deze 7 mei. De tijdloze tracks voor deze donderdag. Billie Eilish komt eraan met Birds of a Feather. Eerst Robbie Williams, Let Me Entertain You.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Goedemorgen, Jordan, Olivia, Dean en So Easy to Fall in Love. Tijdloze tracks. Het programma met alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde tot 12 uur elke werkdag bij 3FM. Tijdloze tracks. Goedemorgen, mijn naam is Ivo. Op deze, ja, hier in Hilversum in ieder geval zon over grote donderdagochtend. Zachte landing als je net terugkomt van vakantie, eerlijk is eerlijk. Dan ja, blijft het weerbeeld een beetje herkenbaar. Ik kijk uit op een zonovergrote Mediapark. En tot 12 uur

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

Doreen en Tattoo. Hoorde je een tijdloze straks bij 3FM. Goedemorgen. Ja, ik ben dol op rust. Ik weet niet hoe het met jou zit. Je kan mij altijd wakker maken voor een potje rust. Ja, hoeveel zou jij over hebben voor een beetje wat meer rust in je leven? Nou, de man die is zo meteen gaat horen, die heeft daar gerust 3 miljoen per jaar voor over. 3 miljoen euro per jaar. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Eerst op 3FM, Cressip. And I would stay. If this is true.

Summer, you're the potential by 3FM. Goedemorgen. 3FM. Hartstikke idee. Ja, nu de man die het toch wel echt wat rustiger aan doet tegenwoordig. Armin van Beuren, die heeft zijn boekingen per jaar bijna gehalveerd. Dat waren er 130 per jaar. Hij is naar 70 showtjes per jaar gegaan. Allemaal om zo wat meer tijd met de familie te kunnen doorbrengen. Daar zat ik wel even te rekenen. Armin is te boeken vanaf het luttele bedrag van 60.000 euro per show. Nou, doe je dat keer 60, dan heeft hij toch 3,6 miljoen per jaar over om zijn familie wat meer te zien. En natuurlijk, geef hem groot gelijk, dat is namelijk onbetaalbaar, laten we wel wezen. En dat zal ook vast goed voelen voor hem en zijn familie. En daarom gesproken, this is what it feels like. Armin van Buuren, Trevor Gunn.

Rewind in tijdloze tracks bij 3FM. En ja, we mogen de beste man feliciteren. Yeah! 45 jaar geworden op bevrijdingsdag, notabene. Was, nou ja, goed, dat vieren ze natuurlijk niet in Engeland. Tenminste, niet op 5 mei. Van harte gefeliciteerd namens iedereen hier bij 3FM. Tijdloze tracks, zometeen hier. Shannon Spyro, Die on This Hill. En eerst de band die naar het witte doek gaat, Green Day. Het is namelijk een film over het leven van de bandleden voordat ze met hun album Dookie doorbraken. Dus de tijd daarvoor. Het is een comedyfilm, wordt op internationale filmfestivals al erg goed ontvangen en komt waarschijnlijk eind van de zomer naar de bioscoop. De film dus over Green Day, Nimrod, A Green Day Story, zo moet het gaan heten. En de mannen hoor je nu. Dit is Wake Me Up When September Ends bij 3FM.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Hiscoff Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Hiscoff, mooi vooruit.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Aldi.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
2: En dan ook nog lachen erbij.
1: Maar wow, ik denk...
3: Waar slaat dit op?
2: Waar slaat dit op?
3: Dit is toch niet hoe het...
2: We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
4: De making of de jeugd van tegenwoordig. Vanavond 10 uur VPRO NPO3.
0: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: van 10 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dankzij de oorlog in het Midden-Oosten heeft Shell flink gecashed. NOS op 3. Het oliebedrijf heeft heel veel extra winst gemaakt. In de eerste 3 maanden van dit jaar ging het om 4,8 miljard euro. De oorlog leverde bijna 1 miljard extra op, zegt mijn collega Roeland van de economieredactie.
2: Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen van, nou ja, als we nu zoveel winst boeken, kunnen we dat dan niet rechtstreeks weer aan de pomp zien. Maar dan is toch vaak de reflex bij dat bedrijf dat ze dan vooral ook de aandeelhouders daar wat van terugzien. Dat, zo werkt dat bij zo'n groot bedrijf. Dus ja, het is ook niet de verwachting dat we nu opeens aan de aanleiding van deze cijfers weer een korting bij in ieder geval de Shell-pompstations gaan zien.
1: Ook andere oliebedrijven boeken veel meer winst door de oorlog. Ali B. hoort zo of hij definitief de gevangenis in moet. Het gerechtshof in Amsterdam doet op dit moment uitspraak in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie heeft 2,5 jaar cel geëist tegen Ali B. voor het verkrachten en aanranden van een vrouw in 2018... en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar klapte de bus frontaal op de tankwagen. Door de enorme klap brak er in beide voertuigen brand uit. 4 passagiers zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. En na 21 jaar heeft de eigenaar van een geparkeerd busje in het Zuid-Hollandse Kwintsheul het onkruid en de struiken rondom zijn voertuig weggehaald. Het ding staat op eigen terrein, maar stond daar te verroesten, terwijl er omheen een jungle was ontstaan. Mensen gingen klagen.
3: Ja, het is natuurlijk onbegrijpelijk dat als iemand zoiets bezit, dat je dat zo verwaarloost.
4: Het staat er afgesloten achter een hek en het groeit helemaal dicht.
3: Kijk, echt overlast hebben we er niet van. Maar het is natuurlijk een rotgezicht.
1: Ja, de eigenaar heeft alle onkruid nu netjes opgeruimd, maar vraagt zich ook af waar mensen zich mee bemoeien. Het busje kan nog rijden, zegt hij, maar er moet er wel een nieuwe accu in. Heb ik nog het weer voor je. Ja, lekker veel zon vandaag. Al komen er vanmiddag wat meer wolken aan. Blijft waarschijnlijk wel droog. Bij 12 graden op de Wadden tot 16 graden in het zuiden.
0: Dank voor tijd, joh. 3FM verkeer door de ANWB. 2 vertragingen in de A12. Duitse grens Arnhem voor knap het Velperbroek. 37 minuten. En die andere op de A28. Zwolle Amersfoort. Voor Strandhulde doe je er 13 minuten langer over. Voorzichtig. En een goede reis.
5: En zo meteen door je Ivo.
6: 3FM.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je al

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.

0: maak stacks, zomaar oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Even overlaat.
6: Ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt

Dan zou zijn tour van start gaan, een hele concertreeks. Waarvan de eerste stop zou zijn in El Paso. Maar dat gaat niet door. Hij heeft besloten de eerste 3 weken daarvan te cancelen. Hij zou met Jelly Roll gaan optreden, maar dat gaat gecanceld worden. Het goede nieuws is wel, er komt nieuwe muziek aan. En daar wil hij zich dan in die weken op gaan focussen om dat af te kunnen maken. Nieuw album van Post Malone, Your The Goodbyes. In tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen Harry Styles. En eerst Tracy Chapman. Dit is Fast Car.

0: ook aan het opmaken is voor wat avondjes in de Johan Cruijff Arena. American Girls. American Girls. Sorry, in tijdloze tracks bij 3FM. Zometeen hier te winnen een bakkie breuk. Als je meespeelt met Breukjes Blend, een mashup. Als je weet te raden welke twee platen erin zitten, dan maak je kans op een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Chesto komt eraan met The Business, Imagine Dragons zometeen met Natural. En eerst in tijdloze tracks Faith Evans en de Freemasons remix van Mesmerized. Lekker hoor.
1: You ever heard about that thing?
0: Ja, zeker.

0: Gaga's Natural hoorde je bij 3FM. Wij schakelen heel even naar Martijn Middel. In verband met de uitspraak in de rechtszaak tegen Ali B. Martijn, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ali B. is ook in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hij is veroordeeld tot 3 jaar cel. En dat is meer dan de 2,5 jaar die het OM had geëist. Het gerechtshof vindt bewezen dat hij een vrouw heeft verkracht tijdens een schrijverskamp in 2018. En ook is het hof overtuigd dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht 4 jaar eerder. Volgens het hof heeft Ali B. misbruik gemaakt van zijn status als bekende Nederlander.
2: Het hof heeft uit het dossier de indruk gekregen dat de verdachte in de loop der jaren achterloos misbruik is gaan maken van zijn positie en imago als bekende rapper en artiest. Daarmee heeft hij zichzelf gelegenheid verschaft om seksuele handelingen bij vrouwen af te dwingen. En zijn manier van doen was daarbij vaak dat hij de vrouwen gewoon overrompelde. Gewoon tussen aanhalingstekens.
1: Ali B. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. De uitspraak betekent ook niet dat hij meteen de cel in moet. Hij kan zijn straf nog aanvechten via een cassatie, zoals dat heet.
0: Alright, Martijn, dankjewel. Tot zometeen.
1: Yo.
0: 3FM blijft je tijdloze tracks. Waar we zometeen een bakje breuk weg gaan geven. Eerst Chesto, The Business.

een lekker koffiemomentje eigenlijk. Zo simpel is het. Maar dan moet je wel zien te raden welke twee tracks erin zitten. In de mashup dus. Als je het weet, kun je het insturen via de gratis NPO Luisterapp. En ik zou zeggen, toi, toi, toi! Father wears his Sunday best.

insturen via de gratis NPO Luister-app. Ik zou zeggen, ja, doe dat vooral als je een kans maakt om een bakje breuken. Hè? Want anders moet je gewoon lekker doorgaan met waar je mee bezig was. Maar als je het leuk vindt om een zak luchtdicht gepakte koffiebonen, gemalen koffie of thee te winnen, laat het dan even weten via de gratis NPO Luister-app.

0: neem me niet kwalijk.
1: Looking at the clear blue skies up above.
0: Som Jeu en Dark Before the Dawn hoorde je een tijdloze tracks bij 3FM. Ik heb op vakantie heb ik de concertregistratie zitten kijken van One Last Night van Golden Earring. Dat eerbetoon onlangs in Ahoy Rotterdam. En daar waren de heren en dames van Som Jeu ook bij. Echt fantastisch concert was dat. Ik kan niet anders zeggen. Echt heel vet. Je kunt het terugkijken op NPO Start.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg dat wel, zeg hé. Ik krijg hier jouw antwoord binnen op de vraag welke twee tracks zaten er in de mashup. En dat zou ik graag nog even verbaal van je willen horen. Welke twee tracks zaten hier in de mashup? Artiest en titel, hè?
1: Artiest, dat weet ik even niet, maar van... het is wel van oude House of Madness.
0: Ja, die is goed.
1: Die is goed. En Dreams van Late Night...
0: Nee.
1: Niet Stuff.
0: Wie? Wat? Het rijmt op Hou Je Back.
1: Dus kijk, Late Night Stuff.
0: Nee, het rijmt op Hou Je Back.
1: Nee.
0: Ja! Hartstikke goed! Goed nieuws van de ANWB. Nee, geen goed nieuws van de ANWB, maar wel applaus! Het bakje breuk is voor jou vandaag droog hier. Hartstikke lekker. Wil je koffiebonen, gemalen koffie, of wil je thee?
1: Thee!
0: Thee! Dan sturen wij die jouw kant op. En dan wens ik jou nog een aangename donderdagmiddag.
1: Hartstikke dankjewel.
0: Hoi hoi!

Alesso en Zara Larsson, You're the Words in tijdloze tracks bij 3FM. Het is 12 minuten voor 11. Zometeen nog hier, de nieuwste Bruno Mars, Whisk It All. Pas lekker hoor, hey, bij het weer van vandaag. Eerlijk is eerlijk. Maar eerst de nummer 1 uit de top tijdloze tracks die we onlangs hebben gedaan. De hele lijst kun je trouwens terugluisteren op Spotify. En deze staat daar ook in. Ja, logisch, want dat was de nummer 1. Tom O'Dell, Another Love bij 3FM.

0: zelf. Lekker zeg, hé. Ik had hem ergens ook wel... had ook niet misstaan in een James Bond film, dit. Beetje zo, in zo'n scène waar dan Bond zo bij de Bond Girl aankomt. Enfin, Risk It All, Bruno Mars, hoor die in Tijdloze Tracks. Komt er dan zometeen nog meer aan?
1: Zometeen op BFM.
2: Tijdloze Tracks met Ivo.

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
1: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, 4,89. Mooi toch?
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
6: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
7: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas hoe het hoort.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Hiscoff Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Hiscoff, mooi vooruit.
17: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
18: En dan ook nog lachen erbij.
17: Maar wow, ik denk, waar slaat dit op?
18: Waar slaat dit op?
17: Is toch niet hoe het
18: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
19: De making of de jeugd van tegenwoordig. Vanavond 10 uur VPRO NPO 3.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: 3FM.
22: Met onderweg in tijdloze tracks Natasha Bedingfield. Ook Tate McRae komt eraan. She's all I wanna be. Eerste nieuws van 11 uur met Daan Middel. Goedemorgen.
23: Ja, goedemorgen. Ali B. krijgt 3 jaar cel.
24: NOS op 3.
23: Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald in het hoger beroep. Het hof acht Ali B. schuldig aan 2 verkrachtingen. Een van die verkrachtingen vond plaats op een schrijverskamp. Volgens de advocaten van Ali waren de verklaringen van het slachtoffer, Naomi, niet betrouwbaar, omdat er verschillen tussen zaten. Je hoort het hof daarover.
0: tegenover de tegenstrijdigheden in de verklaringen van Naomi over een aantal omstandigheden staat sterk steunbewijs voor dat deel van haar verklaringen waarin ze wel consistent is. Het Hof komt dan ook tot het eindoordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat sprake is geweest van verkrachting van Naomi. Dit ligt anders voor de aanranding van Naomi. De verdachten worden vrijgesproken van dat feit, omdat er onvoldoende steunbewijs is.
23: Ook is hij schuldig bevonden aan het verkrachten van actrice en zangeres Ellen ten Damme. Eerder werd Ali B. veroordeeld voor een poging tot verkrachting van Ellen, maar volgens het gerechtshof gaat het om een voltooide verkrachting.
0: Als je kennis neemt van alle verklaringen van Ellen, lezen die als een poging tot verkrachting die niet is gelukt, omdat ze zich heeft verzet en de verdachte de kamer heeft uitgekregen. Maar ze heeft ook steeds gezegd dat de verdachte met zijn penis een beetje was binnengedrongen. En een beetje binnendringen kan juridisch worden beschouwd als een voltooide verkrachting.
23: Het Hof zegt dat Ali B. misbruik heeft gemaakt van zijn positie en imago als bekende rapper en neemt het hem kwalijk dat hij al die tijd alles heeft ontkend. Hij hoeft niet meteen 3 jaar de gevangenis in, hij kan nog in cassatie, zoals dat heet. Er is ook ander nieuws. Een stewardess uit Haarlem ligt in het ziekenhuis met symptomen van het Hanta-virus. Ze is in Zuid-Afrika in contact gekomen met een vrouw van 69 die naar Amsterdam wilde vliegen, maar uiteindelijk niet mee mocht en een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. En bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak is nog niet bekend. Ook is het onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Het weer, eerst veel zon, vanmiddag komen er meer wolken. Het wordt 12 graden op de Wadden, tot maximaal 16 in het zuiden.
1: Dankjewel Martijn. Yo. 3FM verkeer door de ANWB, er zijn 2 vertragingen nog in Nederland. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens 11 minuten en de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knap het Velperbroek 24 minuten.
10: En zo meteen door je Ivo.
13: 3FM.
21: Ster. Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
25: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
28: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
29: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
30: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
31: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
32: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
33: Welkom in de wereld.

0: Vliegro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Mayfield. Tate McRae komt eraan. En eerst Blink 182.
1: Kom op dan.

0: Tammy Gray en She's All I Wanna Be hoor je bij 3FM. 11:15 betekent...
1: Even lekker gas geven, direct de voet intrappen.

0: hoorde je bij 3FM. Jazeker. Vanmiddag in de middagshow van 3FM. Barend en Benner vanaf 4 uur elke werkdag hier bij 3FM. Sorry, maandag tot en met donderdag hier bij 3FM. Win je gewoon tickets voor Siget Festival. Dat is lijp, hè? 2 tickets kun je winnen voor Siget Festival. Hoe en wat luister vanmiddag vanaf 4 uur naar Barend en Benner hier bij 3FM.
1: Laat me toe, man! Ik ben hier, kom mee!

0: Proxido en Loser, hoorde je bij 3FM. Maakt het precies 11:30 en dus hoog tijd om eens even een balletje op te gooien op ons roulettewiel. Waar wij allerlei muzikale categorieën op hebben gezet. Zoals bijvoorbeeld nummer 8, gitaar. Nou, dat laat zich raden wat je dan moet aanvragen. Nummer 12 hadden we gisteren, Nederhop. Of bijvoorbeeld nummer 29, Vlaams. Wij gooien een balletje op, die komt op een van die vakjes stil te liggen. En dan weten we in welke muzikale categorieën jouw verzoekplaatje kunt aanvragen. Dat is het eieren eten. En om het een beetje luister bij te zetten en om een beetje die spanning op te voeren, hebben we ze hier. De pauken, de enige echte pauken van de enige echte Rob Jansen.
1: Hoe lekker.
0: Ja, nou ja, eerlijk is eerlijk, het zijn de lekkerste pauken van Hilversum.
1: Zo.
0: Absoluut. Oké, croupier, u bent zover.
1: Ja, take it away.
2: Dankjewel.
0: Yes. Hatsa.
1: Bier nog opnieuw.
0: Oh, oké. Okay. Spannend toch weer hoor, hé. Hey. Oh, kort sfeertje. Ja, oké. Okay.
1: Hele korte sfeer.
0: Roept u maar.
1: Maar dit is een mooie categorie hoor. Het is gewoon een nummer 7.
0: Nummer 7, dat is de categorie oldtimers.
1: Wat leuk. Superleuk.
0: Dat betekent dat je alleen iets aan mag vragen als het ouder is dan 30 jaar.
1: Dus eigenlijk van voor 96.
0: Exact. Of ze laatst dus uitgebracht, 6 mei 1996.
1: Nou,
0: dat zie je. Poel, ja, 74-75, de Canals.
1: Noem even wat geks.
0: Nou, kom maar door. Was jij er al voor 1996?
1: De Macarena van
0: Del
1: Rio.
0: Hartstikke idee. Ja, die is, nou ja, goed, inderdaad. Alles van voor 1996 is toegestaan. Wat zou je willen horen? Laat het nu weten via de gratis NPO Luisterapp. Je mag alles aanvragen als het maar niet later is uitgebracht dan 6 mei 1996.
3: Yo.

0: Yes.
1: Hoe is het ermee, jongen?
0: Goed. Ja, prima. Lekker weertje.
1: Goed, hè? De knappe mensen. Ja, de knappe mensen van op, hè?
0: Klopt, en waar je veel weer te maken.
1: Heerlijk. En waar mensen ook van opknappen is de plaat die jij aangevraagd hebt.
0: Ja, dat denk ik toch.
1: Ja, dat is fantastisch. Past ook lekker bij het weer. En lekker als je, net zoals jij, op de weg zit.
0: Ja.
1: Waar gaan we van genieten, Koen?
0: We gaan genieten van het Dire Straits met Sultans of Swing.
1: Mooie dag, jongen.

0: serieuze blik op het gelaat.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oh, ik wilde je complimenteren met je blouse.
0: Jij ook al. Dankjewel.
1: Je vind ik er goed uitzien.
0: Dankjewel.
1: Dus misschien dat ik daarom mij ernstig gaat afvragen als wat ik in de wardrobe moet doen om een beetje bij te blijven. Dat zou kunnen.
0: Nou, hoezo? Je hebt toch een hip dingetje aan?
1: Ik heb ook een shirt aan.
0: Ja, ik heb ook een shirt. Heb je ook liedjes zometeen?
1: Ik heb ook liedjes zometeen. Sterker nog, heel veel. En we beginnen er met drie. En dat zijn de drie belangrijkste liedjes van de dag. We gaan onder andere naar de AFAS Live vanavond. Dat wordt een prachtige avond daar. Melancholisch, romantisch.
0: Oeh. Veel plezier zometeen met Mart. En 3:12.

0: staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: bij de verfzaak.
1: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
12: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
13: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: voor de daadwerkelijke 3 over 12 moet je nog heel even wachten. Maar ze komen er echt aan zo. De 3 belangrijkste tracks van vandaag. Na het nieuws met Stef Bandstra.
1: Goedemiddag. Ali B. krijgt 3 jaar cel. NOS op 3. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald in het hoge beroep. Het hof vindt dat Ali B. schuldig is aan 2 verkrachtingen, vertelt verslaggever Danny Simons.
2: Naomi die was aanwezig op een schrijverskamp in Heilo en pijpte Ronnie Flex toen Ali B. zijn vingers in haar stopte. En wat het hof in dit geval sterk steunbewijs vond, is dat een getuige had verklaard dat ze in diezelfde plaats in Heilo een overstuur meisje had gevonden. Dat vertelde dat ze in een huis was geweest met Ali B. en daar verkracht was. En dan Ellen ten Damme. Die verkrachting die gebeurde tijdens opnames van een tv-programma. In Ali B's verdediging werd eerder nog gezegd, ja, als dat echt was gebeurd, dan had Ellen niet zo vrolijk meegedaan en gekeken in dat tv-programma. Maar daarvan zegt het hof vandaag, ja, dat was gewoon bekend overleefgedrag. Het wegdrukken van emoties. En dat zie je wel vaker bij slachtoffers van verkrachting.
1: Ja, Ali B krijgt dus 3 jaar cel. En dat is 1 jaar meer dan een lagere rechter had opgelegd. Hij hoeft niet meteen naar de gevangenis toe. Hij gaat namelijk in cassatie tegen zijn veroordeling. Dat betekent dat Ali B. nu naar de hoogste rechter stapt. En daar worden niet de feiten opnieuw beoordeeld, maar kijkt de Hoge Raad of het recht goed is toegepast en of de uitspraak voldoende is. Ander nieuws dan. Een grote brand op een industrieterrein in Almere. Er is daar brand uitgebroken in een datacenter. De oorzaak is nog onduidelijk. Door die brand zijn er grote rookwolken ontstaan. Die zijn ook goed te zien vanaf de snelweg A6. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, Motherless, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het bedrijf achter die server zegt dat ze er niets aan kunnen doen omdat ze niet over de inhoud van die site gaan. Toezichthouder ACM kijkt nu of er actie kan worden ondernomen tegen die site. En Rudy Giuliani is weer van de intensive care af. Hij is de oud-burgemeester van New York en oud-advocaat van president Trump. Afgelopen weekend werd hij met longproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Daar moet hij nog wel een tijdje blijven om aan te sterken. Heb je nog weer voor je lekker veel zon? Vanmiddag komt er wel wat meer bewolking aan. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 graden in het zuiden van het land. Kijken we nog even naar morgen dan. Hetzelfde weer, het wordt nog een tikkeltje warmer zelfs.
0: Dan 3 van verkeer, dat is ook redelijk goed nieuws. Een paar files voor de grenscontrole, ze zijn allemaal 1 minuutje of 5 lang. En op de A12, als je vanuit de Duitse grens komt richting Arnhem rijdt, heb je vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug voor knooppunt Velperbroek wel een lange vertraging, namelijk ongeveer een half uurtje. 3FM.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
9: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
10: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.

0: meest gedraaide liedje in huiskamers en auto's wereldwijd. De nummer 1 in de streamingcharts.
1: 3 over 12.
0: Beauty and the Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj blijft een grote hit. Dat 14 jaar nadat hij is uitgebracht. Heeft allemaal te maken met de Coachella-shows van Justin Bieber een paar weken geleden. En mensen zijn het liedje niet vergeten wereldwijd. Op nummer 2 in de 3 over 12 hoorde je Beauty and a Beat. Je luistert naar het lijstje op 3FM dat je iedere werkdag na 12 uur hoort. Nou, daar doe ik het tekort mee, lijstje. De lijst der lijsten die je iedere werkdag na 12 uur hoort bij 3FM. Word je even bijgepraat over de belangrijkste liedjes van het moment. Met nu even een vooruitzichtje naar vanavond in de AFAS Live. Kon je haar gisteren al checken en vanavond staat ze er opnieuw. Japanse singer-songwriter Mitski die de tour vervolgt rondom haar nieuwste album Nothing's About To Happen To Me. En als je denkt, Mitski, ken ik die naam of ken ik die liedjes ergens van? Zeker, want dit was zo'n ongelofelijke social media hit een paar jaar geleden. My Love, Mine All Mine van Mitski op nummer 1 in de 3 over 12.

alvast live gaat. Je weet wat je gaat krijgen als je dit gehoord hebt. Een heerlijke avond. Ik zou het niet vaak zeggen. Nee, dat lieg ik. Ik zou dit wel vaak zeggen. Maar dit zou een heerlijk zitconcertje zijn. Gewoon lekker wegdromen bij Mitski. My Love, Mine All Mine stond bovenaan de 3 over 12 van 3FM. Het is donderdagmiddag. Het zonnetje schijnt. Je hebt 3FM op de radio. Wat kan er nog beter dan met Michael Jackson?

Oh, dat liedje heeft me toch wel een soort linkse directe gegeven. Ik zag hem echt totaal niet aankomen. En ik moet zeggen, Madonna en Sabrina Carpenter, dat had voor mij ook echt twee kanten op kunnen vallen. Maar damn, het is echt zo ijzersterk wat deze twee gedaan hebben. En ook een testament aan de kwaliteiten van Sabrina Carpenter. Dat zij zich zo makkelijk kan meebewegen met andere artiesten. En dat het altijd overtuigend is. Want zo'n sound als deze, die hadden we van Sabrina nog niet helemaal gehoord. Dat belooft ook veel goeds voor het album van Madonna dat eraan moet komen. En ik had toch niet gedacht dat ik die

slapen. En dan is hij in Nederland, deze somber die je hoorde bij 3FM. Hij staat dan op Lowlands. En met mijn beperkte Lowlands-ervaring van de afgelopen twee edities heb ik zo het vermoeden dat het moeilijk gaat worden om dichtbij te komen staan. Afhankelijk van welk podium die gaat bestieren. Maar dat zal denk ik het hoofdpodium zijn. Dan kun je ook heerlijk aan de zijkant op de heuveltjes gaan zitten en er een beetje naar kijken. Maar als je wilt dansen, afgeladen vol zal het daar denk ik gaan worden in Biddinghuizen. Er hangen grote schermen aan de zijkant, daar kan je hem zien. Sowieso, voel heel even hoe... Ik neem aan dat het bij jou, waar jij bent in het land op dit moment, ook best wel lekker zonnig is. Misschien zijn er stukjes waar de bewolking een beetje hangt. Maar voel even hoe die zomer en die lente in de lucht hangen, met het zonnetje buiten, met het perspectief van festivals die eraan komen. Misschien ben je ergens bij. Ik heb geen festivals op de planning staan dit jaar, maar misschien is er wel iets heel specifieks waar je naar uitkijkt. Dan hoor ik dat altijd graag via de NPO Luister-app van je. Wie weet kan ik dan nog even een liedje van je lievelingsartiest voor je draaien. Deze gaat denk ik wel helpen met het zonnetje vandaag en dat gevoel dat je erbij hebt. Dat langzaam dichterbij komen van de lente en de zomer. Want deze man is uitstekend in het maken van liedjes die klinken als een tequila sunrise. Duke Dumont, I need you 100%.

0: pitten jouw favoriete sport?
1: Ben jij niet bang van lauwe campingpils?
2: Oula, kom.
0: En houdt jouw stem wel een heel festivalweekend vol?
3: And I owe it all to you.
1: Hey,
0: Mandy.
1: En Julian hier.
0: Wij van 3FM Online hebben wat voor je.
1: Wij sturen jou deze zomer naar 8 festivals.
0: Je gaat in 26 dagen meer dan 1000 artiesten zien.
1: En dat samen met je bestie.
0: Geef je op en misschien zien wij jou op camping Nooit Meer Slapen.
1: Waar jij gaat strijden tegen andere duo's voor de festivalprijs van het jaar.
0: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Nou, zeg eerlijk, dit wil je toch? Meld je nu aan op 3FM.nl.
0: 3FM.

op de donderdagmiddag van 3FM. Goedemiddag, mijn naam is Mart. Ik heb een nieuw lievelingsliedje dat de hele dag op repeat staat. Dagen als deze kan ik balen dat ik geen auto heb om... Geen rijbewijs voornamelijk ook. Om even lekker rond te rijden en dit liedje dan keihard te blazen. Van een, wil ik toch een keertje gezegd hebben, ondergewaardeerde artiest. Deze man voelt dan een beetje als een one-hit wonder. Misschien in Nederland, omdat hij één heel grote hit gehad heeft. Dat was Stick Season van het gelijknamige album. En daarna heeft hij eigenlijk een beetje geprobeerd onder de druk uit te komen van dat liedje herhalen. Dus hij heeft het ook wat meer low profile gedaan allemaal. En nu heeft hij een nieuw album uitgebracht. Dat is sensationeel. Dat staat letterlijk op alle continenten. Staat hij wel ergens in een land op nummer 1 best gestreamde, best verkochte album. Hij heeft zelf ook een paar full circle momentjes meegemaakt. Hij heeft nu dus een geweldig goed album gemaakt. En 20 jaar geleden stond hij al op podia liedjes van Paramore te coveren, omdat hij dat leuk vond en omdat hij daar een beetje zijn bekendheid mee wilde kweken. En afgelopen week heeft hij met een nieuw liedje dat hij op dat nieuwe album heeft gezet, Hayley Williams weten te strikken van Paramore, de zangeres, om met hem dat liedje te komen doen. Dat was helemaal full circle voor hem. En ik denk dat zij maar gewoon een paar samenwerkingen moeten gaan uitbrengen, want het klinkt ook gewoon nog heel goed. Ja, sorry, telefoonkwaliteit.

met elkaar. Wat ik er gewoon leuk aan vind is ook dat hij in de folkhoek waar hij zelf zit... en werkt hij wel vaker samen met andere artiesten, zoals bijvoorbeeld in Hozier. Maar Hayley Williams, van voormalig Paramore, die wil ook gewoon graag met de beste man op het podium komen staan. En het werkte ook gewoon nog heel goed. Was een liedje van het nieuwe album van Noah Kahan dat onlangs is uitgekomen. En van dat nieuwe album wil ik je ook deze graag laten horen, want hij is fantastisch. American Cars is de nieuwste Noah Kahan.

Wat ik er gewoon leuk aan vind is ook dat hij in de folkhoek waar hij zelf zit... werkt hij wel vaker samen met andere artiesten, zoals bijvoorbeeld in de Hozier. Maar Hayley Williams, van voormalig Paramore, die wil ook gewoon graag met de beste man op het podium komen staan. En het werkte ook gewoon nog heel goed. Was een liedje van het nieuwe album van Noah Kahan dat onlangs is uitgekomen. En van dat nieuwe album wil ik je ook deze graag laten horen, want hij is fantastisch. American Cars is dit.

0: Smith en Niall Horan, Drive Safe, hoorde je bij 3FM. Binnen een paar minuten maak jij kans op het forever leuk maken. Dat kan ook in het Nederlands. Het voor altijd leuker maken van iedere werkdag die er aankomt. Door het winnen van de 3FM kantoorplaats.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.
1: Met

0: business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
9: Naar 3FM, je hoort Olivia Dean met So Easy to Fall in Love binnen een paar minuutjes. En eerst gaan we naar het nieuws, dat krijg je van Stef Banstra.
10: Hey Bart, goedemiddag. Ali B. legt zich niet neer bij de hogere celstraf die hij krijgt.
11: NOS op 3.
10: Ali B. werd vanochtend veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege 2 verschillende verkrachtingen. Hij gaat bij de Hoge Raad nu in cassatie tegen zijn straf. En daar worden niet de feiten opnieuw beoordeeld, maar kijkt de Hoge Raad of het recht goed is toegepast en of de uitspraak voldoende is. Een van de slachtoffers vindt van wel, zegt haar advocaat.
12: Ik vroeg ook aan haar, vind je het waard? En dat zegt ze van ja. En ik hoop echt dat we dat in Nederland de boodschap nu wordt uitgebracht. Als er zoiets gebeurt, ook al durf je niet naar de politie, maar doe je verhaal bij een psycholoog, bij iemand die je vertrouwt, bij een advocaat. Het maakt niet uit, maar doe je verhaal. Want je ziet een rechter hecht er waarde aan.
10: Ali B. hoeft nog niet direct de cel in. Hij mag het proces van cassatie in vrijheid afwachten. In Almere en omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep ramen en deuren te sluiten. Er woedt een grote brand in een datacenter. Die brak vanmorgen uit en er hangen rookwolken boven de stad, ziet deze verslaggever van Omroep Flevoland.
13: Daarnaast zien we ook dat er net hulp is gekomen vanuit Lelystad Airport. Een grote brandweerwagen die kant op gaat. En we zien nog steeds ontzettend veel hulpdiensten die nog steeds deze kant op komen ook. Dus het is nog lang niet geblust hier.
10: Die brand in Almere heeft ook grote gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die een groot deel van hun servers in dat datacentrum heeft. Er zijn ook problemen met de app en de website. En het Eurovisie Songfestival gaat afwijken van iets wat eigenlijk al 26 jaar niet is gebeurd. Een deelnemer krijgt toestemming om live een instrument te bespelen op het podium. Ja, normaal gesproken mag dat niet, omdat het technisch te veel gedoe is om tijdens de liveshow steeds de instrumenten af te stemmen. Maar voor deze violist uit Finland wordt een uitzondering gemaakt. Ja,

0: Volgens de violisten moet dit live gebeuren, omdat de viool een dialoog aangaat met de zanger en in feite een extra zangstem is. Het is niet duidelijk waarom Eurovisie dit keer heeft besloten een uitzondering te maken. Er is nog weer voor je lekker veel zon. Vanmiddag komen er meer wolken bij. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 in het zuiden. Ja, morgen hetzelfde weer als vandaag. Het wordt dan nog ietsjes warmer zelfs.
1: Dan 3 van verkeer van de ANWB. Het is donderdagmiddag. Het is uiteraard rustig op de weg. 2 wat langere files. Eerst staat op de A2 als je van Den Bosch naar Utrecht rijdt. Bij knooppunt Delft staat een vrachtwagen met pech. Daardoor 20 minuten vertraging. En op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. En heb je bij knooppunt Velperbroek 25 minuten vertraging. Andere files in Nederland zijn op dit moment 10 minuten of korter.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
7: Yes!
6: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terraschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
7: Boeie.
6: Hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
6: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
6: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
7: Zoé!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
8: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Moet je kijken daar, leuke gast.
13: I know.
12: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
13: Is ook echt jouw type.
12: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
13: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
14: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: zelfstem om te zetten, maar die heb ik nog niet helemaal onder controle. Maar dat is nog niet alles. Je kunt de 3FM kantoorplant winnen. Ging wel. De 3FM kantoorplant is een pannenkoekplantje dat wij gemaakt hebben met het 3FM-logo in het blad. Nergens te krijgen, nergens te kopen, alleen te winnen net iets na 1 uur hier op 3FM. Wat moet je ervoor doen? Nou, heel eventjes 20 seconden je oren spitsen. Het is namelijk als volgt. Ik heb een bekende Nederlander die we heel goed kennen van een bepaald beroep een totaal nieuwe baan gegeven. Je gaat de stem van diegene zo meteen horen met allemaal achtergrondgeluiden van een nieuwe baan. De vraag is, wie is deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven? Luister goed.
1: Nou, dat is gek genoeg. Kijk, we zijn nu dus op 5 jaar bezig. En 3 jaar geleden deden we de eerste keer de Ziggo Dome. En toen ging ik echt stuk van de spanning om iets aan te kondigen. En grappig genoeg was dat deze week precies hetzelfde. Je zit dan in een Zoom-call met ons management en je gaat alles volgen. Ik zit alleen in een donkere kamer te wachten tot Freek naar mij toe komt om te zeggen hoe het gaat.
0: Ik denk dat hij te doen is vandaag. Wie was deze bekende Nederlander en welke nieuwe baan heb ik haar gegeven? Het antwoord kan je insturen via de NPO Luister-app op het

0: dismissed. Je bent vrij, of niet?
1: Ik ben vrij nu.
0: Heerlijk. Hoe was het op de uni?
1: Ja, goed. Rustig aangedaan.
0: Rustig aangedaan. Heel goed. Zoals de echte student betaamt. Wat studeer je in Nijmegen, de mooiste stad van Nederland?
1: Pedagogische wetenschappen.
0: Kijk aan. En kun je de dag van vandaag eventjes omschrijven? Want ik zit hier al de hele tijd soort van verlangend als een soort zo'n paard waar ze met zo'n hengel zo'n wortel voor hangen. Kijk ik naar buiten, naar het heerlijke zonnetje. Heb je een beetje van het campusterrein kunnen genieten vandaag of was het alleen maar in de banken zitten?
1: Helaas alleen in de banken zitten.
0: Goed, gelukkig ben je op tijd onderweg naar huis om er nog wat van te maken vandaag, toch?
1: Precies. En niet van het weer.
0: Hé, aangezien jij op de Unie zit, als jij de 3FM kantoorplan vindt, waar gaan we hem dan neerzetten?
1: Ik denk thuis op kantoor.
0: Oh, je hebt een thuiskantoor, waarom ook niet? Nou, dan doen we dat. Moet je wel nog even antwoord geven op de vraag welke BN'er heb ik welke nieuwe baan gegeven? Voor iedereen die het net gemist heeft, ga ik nog even één keer de opgave laten horen.
2: Nou, dat is gek genoeg. Kijk, we zijn nu dus 5 jaar bezig. En 3 jaar geleden deden we de eerste keer de Ziggo Dome. En toen ging ik echt stuk van de spanning om het aan te kondigen. En grappig genoeg was dat deze week precies hetzelfde. Ik zit dan in de Zoom-call.
0: Nou, zeg het maar. Welke BN'er hebben we weer gehoord en welke baan was zij aan het uitvoeren?
1: Dit is Suzanne van Suzanne Freek en zij is volgens mij ICT'er of programmeur.
0: Ja, ICT'er, dat kon eigenlijk niet missen gezien alle errorgeluidjes. Alleen die stem nog even.
2: Ik zit alleen in de donkere kamer te wachten tot Freek naar mij toe komt om te zeggen hoe het gaat. En dat is echt zo.
0: Ja. Het accentje dat ze over Freek praat, dat gaf het allemaal weg. Het was inderdaad Suzanne van Suzanne Freek als ICT'er. Klopt helemaal.
1: Kijk, super.
0: En dat betekent dat hij naar je toe komt, de 3FM kantoorplant. En ik weet niet of je het weet, maar die komt altijd al met een naam.
1: Sorry?
0: Hij komt altijd al met een naam. Jouw plant heeft al een naam, die voor jou heet Ulrich.
1: Ah, leuk.
0: We gaan Ulrich naar je opsturen. Geniet van deze mooie zonnige dag en wees lief voor hem, hè?

ongelooflijk goed. Als je toch met zo'n stem geboren... Ik denk niet dat hij met zo'n stem geboren is. Maar als je stem zich toch zo ontwikkelt in je leven... dan kan je niks anders doen dan zwanger worden. Gelukkig heeft hij dat ook gedaan. 3FM Talent Micha Liar hoorde je met Calvin Harris en Thijs.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

Vandaag is donderdag. Mijn naam is Mart. Friendly reminder dat het komende zondag Moederdag is. Als je aanleiding hebt om iets met Moederdag te doen. Voor veel mensen de dag dat we de vrouwen eren die, of herdenken, die een cruciale rol hebben gespeeld in ons leven. De vrouwen die ons opvoeden, die ons liefhebben en voornamelijk beschermen. Dat kunnen moeders goed hun kinderen in bescherming nemen. Zelfs als hun kind inmiddels de 30 ruim gepasseerd is. Zoals in het geval van Matty Healy, de zanger van The 1975. Zijn moeder is viral gegaan in Engeland, waar ze vandaan komen, omdat ze een boze tweet had gestuurd naar het lokale afvalbedrijf. Dat de kliko's van haar zoon al 3 weken niet geleegd waren en dat hij gebeld had naar dat bedrijf om uitleg te vragen dat degene die hij aan de telefoon kreeg hem vervolgens een klootzak genoemd. Openbaar Twitter-account. Vrouw is bijna 70 jaar oud. Dacht, ik ga hier gewoon even een punt van maken, want dat kan Matty waarschijnlijk zelf niet met al zijn wereldfame die hij heeft. Ik vind het wel mooi dat je als vrouw van 68 nog steeds zo voor je kind opkomt. Ik hoop als dank hiervoor dat komende zondag, als ze daar eigenlijk komende zondag ook Moederdag vieren, dat hij een mooi bloempje gehaald heeft voor haar. Als hij inmiddels weer een plek heeft om de schuin afgesneden steeltjes weg te gooien, althans. Je hoort Matty Healy met zijn 1975 nu. Dit is It's Not Living If It's Not With You bij 3FM.

Oh, wat een ontzettend tijdloze track. The Power hoorde je. Bij 3FM. Hey, we kennen allemaal nog de klassieke beelden van artiesten die hun fame vergaren via YouTube. Justin Bieber, Esmee Denters, dat soort mensen. Anderen worden weer op straat ontdekt, zoals Ed Sheeran, of in een kroeg waar mensen staan op te treden. Maar de mannen van de Bauza, die hebben hun muzikale sporen op wel een heel bijzondere plek verdiend. In Noorwegen, waar ze vandaan komen, is roetsenmuziek een groot ding. En het concept is eigenlijk, je gaat je eindexamens doen, en als je geslaagd bent, dan ga je met je hele klas feesten. Dan komen er partybussen, en dan ga je naar de kroeg en zo. Dat is echt een veel groter ding dan dat het hier bij ons is. En iedere klas laat dan een liedje maken voor die feestdagen, speciaal geschreven voor hun eigen afstuderen. Alsof dat je een soort custom-made liedje hebt voor je eigen klas. En dat is echt big business daar in Noorwegen. Heel veel artiesten die verdienen een zakcentje bij door dan voor heel veel verschillende scholen liedjes te gaan schrijven. En de jongens van de Bauza, die deden dat ook voordat ze een beetje serieuze muziek gingen maken. Liedjes schrijven voor geslaagde tieners. Inmiddels maken ze vooral muziek voor geslaagde terrasmiddagen. Want wat een hit voor deze zomer hebben ze uit de pakken.

dan voor heel veel verschillende scholen liedjes te gaan schrijven. En de jongens van de Bauza, die deden dat ook voordat ze een beetje serieuze muziek gingen maken. Liedjes schrijven voor geslaagde tieners. Inmiddels maken ze vooral muziek voor geslaagde terrasmiddagen. Want wat een hit voor deze zomer hebben zij te pakken. De Bauza is hier op 3FM. Het liedje heet...

0: Ik wil even voor de record wel hebben dat het Sebastian Okhuizen was.
1: Oh, was dit op zender?
0: Dit was zeker op de radio.
1: Oh.
0: Ken je dat ding wat je voor hebt, die microfoon?
1: Hey, goedemiddag mensen, zit zo'n lampje op.
0: Als die rood wordt, dan is hij op de radio.
1: Oh, hey.
0: Vandaag was Sebastian zijn eerste dag meelopen bij de radio. Zometeen na 2 uur mag je iets afproberen.
2: Zometeen op 3FM.

0: accountant. Stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
0: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
6: Stihl, sterk werk.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
6: Stihl, sterk werk.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Even over later.
10: Ik ben aan het streamen.
9: Oh, sorry.
10: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou. Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
19: 3FM.
20: Och, wat een heerlijke playlist staat er voor je klaar. Deze toch wel zonnige donderdagmiddag. Zometeen Junior Jack, Olivia Rodrigo en Alex Warren. Eerst het laatste nieuws en dat krijg je van Stef Banstra.
21: Hey Sebastian, goedemiddag. Een Duitse toerist krijgt gelijk na een tegenvallende vakantie op Kos.
22: NOS op 3.
21: En hoe dat precies zit, vertel ik je zo meteen. Eerst dit, een website met beelden van seksueel misbruik en kinderporno... staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het gaat om de site Motherless, die nauwelijks wordt aangepakt. En de vraag is een beetje, waarom niet? Vertelt mijn tech-collega Joost Schillevis.
23: Want iedereen wijst een beetje naar elkaar. De SCM is wel bezig met kijken wie in Europees verband dit dan zou moeten aanpakken. De website, of het bedrijf waar die website staat, Enforce zegt... ja, als bedrijven onze voorwaarden overtreden, dan moeten ze hun biezen pakken. Maar dat dit dan dus wel binnen... binnen hun voorwaarden valt, is dan dus blijkbaar de conclusie. Het is een hele goede vraag en niemand die het eigenlijk echt weet.
21: Madelus kwam eerder in het nieuws na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Rapper Ali B. gaat in cassatie na zijn veroordeling tot 3 jaar gevangenisstraf. Het gerechtshof bepaalde vanochtend dat hij schuldig is aan verkrachting van zangeres Ellen ten Damme en zangeres Naomi. Ali B. gaat dat besluit nu aanvechten bij de Hoge Raad. En daar worden niet de feiten opnieuw beoordeeld, maar wordt bekeken of het recht goed is toegepast. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Alle mensen die binnen waren konden net op tijd wegkomen en de brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt.
0: Hier in de voorkant zit vooral het datacenter en aan de achterkant is technische ruimtes. Ja. Waar bijvoorbeeld ook de noodstroomvoorziening staat. Ja. Naast het pand ligt een dieseltank, ondergronds weliswaar. Maar ja, die wordt ook heel erg gemonitord, want je wil uiteindelijk niet hebben dat die ook in de brand gaat.
21: De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving van Almere te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Duitse toerist krijgt 100 euro schadevergoeding omdat hij geen plekje kon vinden bij het zwembad. De man zat 2 jaar geleden met zijn gezin in een Grieks resort met meerdere zwembaden. Maar hij greep iedere dag naast een lichtbedje omdat alles al was gereserveerd met handdoeken. Het hotel had dat verboden, maar deed er niets aan. Toen de man erover begon te klagen bij zijn reisorganisatie gebeurde er nog steeds niks. Ja, volgens de rechter had dat wel gemoeten. De man had 7200 euro betaald voor zijn vakantie en krijgt nu 900 euro terug. Maar weet hoe lekker veel zon met soms wat wolken tussendoor bij een graad of 14. Vanavond blijft het ook overal droog. Morgen opnieuw veel zon en dan nog ietsjes warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden.
20: Dankjewel, Stef. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. 2 files van 10 minuten of langer. Die staan op de A12 Duitse grens Arnhem voor knooppunt Velperbroek 25 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Nieuwekerk en de IJssel. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht en het duurt tot ongeveer 2:15. Dus het is bijna klaar. Verder, als je ergens in Nederland in de file staat, weet dan dat je binnen 10 minuten weer onderweg bent.
1: 3FM.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.

0: allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè!
2: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment, gekozen door jou. En dit is de nummer 1 van de verlanglijst. Fever Dream.

in de verlanglijst. Vind je nou een boutplaat? Dan moet je hem eraf stemmen via 3fm.nl/verlanglijst. Want de verlanglijst is de meest democratische hitlijst van Nederland, die je iedere zaterdag tussen 4 en 7 hoort met Jury Leeflang. Mooie is, je kan dus een stemlijstje maken van 6 tracks die op dit moment jouw favoriet zijn. En dan hoor je zaterdag of ze erin staan. En misschien dus wel of jij met jouw stem Alex Warren van die nummer 1 positie hebt gebotst. Zou zomaar kunnen. Hele goede middag, het is Sebastian hier op de plek van Sophie Hielkema. Die is nog even lekker op vakantie een weekje. Als je de beelden hebt gezien op Instagram, ze is ergens in de buurt van Malaga. Alleen er zijn heel veel mensen die denken dat ze in Italië is. Misschien dat ze ook zegt dat ze in de buurt van Malaga is. Hè? Dat het een soort van afleidingsmanoeuvre is. Kan zomaar zijn. We gaan er vanzelf wel achterkomen wanneer ze terugkomt en of ze terugkomt. Tot die tijd heb ik nog steeds de allerbeste muziek van 3FM voor je. En nieuws ook. Niet één, niet twee, nee. Nog veel meer shows voor Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome. Ze kondigde de afgelopen week al 2 shows aan. Maar er blijkt natuurlijk weer heel veel vragen naar te zijn. Ook snap ik ook wel. Ze had gewoon in de arena moeten gaan staan. Maar prima, 4 shows voor Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome. Heel benieuwd naar het album wat uit gaat komen. Heel benieuwd naar die show. Ze gaf een waanzinnige show op Pinkpop vorig jaar. En maart 2027 is de maand van Olivia in Amsterdam. Je hoort er nu op 3FM met de nieuwste. Dit is Drop Dead.

Junior Jack en Stupid Disco. Zometeen de meiden op 3FM. Een beetje angstig dat het de enige plek is waar je ze gaat horen de komende tijd. Ik heb het over de Pussycat Dolls. Hebben eerder deze week al hun shows in hun Amerikaanse tour gecanceld. Waarschijnlijk, en dat is niet zo'n hele lieve, fijne reden voor ze, de ingevallende kaartverkoop. Maar goed, ze hebben ook nog een show van diezelfde tour, maar dan de Europese editie, ook in Nederland. En ik heb even gekeken op de plattegrond van de Ziggo Dome. En ik ben er bang voor. Heel veel vrije stoeltjes nog. Dus, ja, mocht je het leuk vinden wat ik zo meteen voor je ga draaien van de Pussycat Dolls, help ze een beetje een handje verder. Een koop een kaartje of zo. Anders is het gewoon einde carrière voor die meiden. Dat is ook niet chill, man. Nee.

0: grandioze op weg naar goud.
1: Geweldig!
0: Wauw! Dit is echt sensationeel!
1: Glitter! Glamour!

En ondertussen kun jij ook de Mr. of Mrs. Know-it-all van 3FM uithangen. Ik ga even een klein potje meequizzen in de richting van Megahit Memories. Ik ga zo meteen, binnen nu en 6 minuten, een megahit uit het verleden van 3FM voor je draaien. Iedere woensdagmiddag kiezen we met het DJ-team van 3FM de belangrijkste track van die week. Die draaien we vervolgens vanaf vrijdag tot vrijdag zo vaak mogelijk. Oftewel de belangrijkste nieuwe plaat van dat moment. Doen we iedere week al tientallen jaren. En dat archief is dus ook groot. Dat is rijkelijk gevuld. En dan pakken we elke werkdag ergens tussen 2:30 en 3:00... een oude meegeet uit het archief. En aan jou nu de taak om misschien alvast eventjes een kleine poging te kunnen wagen om erachter te komen welke megahit ik zo meteen voor je ga draaien in Megahit Memories. Dit is 1 seconde van de track. Ja, vandaag is hij makkelijk. Ik ga hem niet nog een keer laten horen. We gaan op de Sophie Hielkema Tour vandaag. We zijn streng en we laten hem niet nog een keer horen. Welke megahit is dit? Ik zie jouw gok tegemoet komen via de NPO Luister. Ik spreek je zo. Naar Sarah Larsen. Dit is Midnight Sun.

zaterdageditie van Mega in Memory staat voor je klaar. En Paul, Barry, Marcello, Niels, Boy, Siré, Edith en Gerard weten al precies welke plaat en welke band ik voor je ga draaien. Core 3FM in de tent, kan ik wel zeggen. Er staat de band van Nijmegen. Dus laten we zeggen, 2008 en 2017 waren wel echt de jaren waarin ze het allermeeste shineden. Ik weet nog dat zij een waanzinnige, zo heette die show, In The Round show hebben gegeven. Hadden ze op het Wasimterrein in Nijmegen een eigen tent gebouwd. Met daar een ronddraaiend podium in het midden. Twee drummers, alles erop en eraan. Gastoptreden van Delict. Dit was echt piek mijn jeugd. Zo ongelooflijk vet. Mega hits die ze hebben gehad. Nou, genoeg hoor. Numbers Up, Devil's Blood, Tie Me Down, I'm Out Of Your Mind. Ja, misschien wel de allerbeste mega hit die ze hebben gehad. Make The Call, Leave It All. Dat is de mega hit throwback die ik voor je heb. Maar niet voordat ik je het heugelijke nieuws heb gebracht, dat ze dus terugkomen. Want het is alweer 3 jaar geleden dat ze hun laatste album hebben uitgebracht. Er is nieuwe muziek en een hele nieuwe tour aanstaande. Dus misschien wordt het wel een staatssummer.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Ster.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
7: Ah, ik ben uit!
6: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
8: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
9: Oh, je bent, man.
6: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Prachtige planten? En geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor autoonderhoud naar

0: veilig bij de verfzaak.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: 3FM.
4: Welkom bij 3FM. Met de meeste muziek op jouw donderdagmiddag. Zometeen Somber, Bibi Rexha en de Major Dragons. Eerst het allerlaatste nieuws en dat krijg je van Stef Bandstra.
5: Goedemiddag, een hoop gegil in Mexico voor een boyband.
6: NOS op 3.
5: Ja, welke boyband vertel ik je zo meteen? Ik begin in de rechtbank, want rapper Ali B is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Naomi en zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. Ten Damme vertelde vanmiddag bij Radio 5 hoe dat nieuws van die veroordeling tot haar kwam.
7: Ik werd gebeld door een vriendin en die zei wat de uitslag was van die uitspraak van de rechter. En het recht heeft gesproken. Mijn verhaal was geen nooit een geheim. Dat hebben mensen in mijn omgeving altijd geweten. En het OM heeft daar blijkbaar feiten in gezien en gehoord waarmee zij een aangifte hebben gedaan. En daar is dit uitgekomen.
5: De straf in het hoger beroep valt een jaar hoger uit dan de straf van de lagere rechter. Ali B. legt zich nu niet neer bij die uitspraak en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Daar wordt bekeken of het proces wel volgens het boekje is gegaan. De brand in een datacenter in Almere verstoort ook het busvervoer in de provincie Utrecht. Vervoerder Transdev heeft een deel van hun servers daar ondergebracht. De bussen rijden nu niet helemaal zoals het hoort en chauffeurs krijgen minder goed contact met hun meldkamer. En de rook in Almere is tot in de wijde omgeving te zien, ziet verslaggever Steve Bouwman.
8: Flinke rookpluimen hier, veel brandweermensen natuurlijk aanwezig. Je ziet ook dat er geblust wordt. De brand is ontstaan in de technische ruimte van het datacenter dus, met onder meer daar noodstroomvoorziening. En van dat deel van het gebouw is weinig meer over, vertelde de brandweer ons zojuist. En om ervoor te zorgen dat het niet erger wordt, zijn ze nu dus nog druk bezig met het bestrijden van die brand.
5: De Universiteit Utrecht heeft ook servers bij het datacenter in Almere. En daardoor werkt nu hun website en de app minder goed. En dan dus dat gekkenhuis in Mexico. Want 50.000 fans van BTS stonden de K-pop-band op te wachten om ze welkom te heten. BTS is in Mexico voor hun wereldtour. Eerst gingen ze langs bij de president. Daarna verschenen ze op het balkon van het presidentiële paleis. En daar gingen de Mexicaanse fans helemaal uit hun dak.
9: Hola. Let's have fun,
5: ja, BTS geeft in totaal 3 concerten in Mexico en de allereerste is vanavond. Het weer, lekker veel zon nu met soms wat bewolking tussendoor bij een graad of 14. Vanavond blijft het ook overal droog. Morgen opnieuw veel zon en dan nog ietsjes warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden.
4: Dankjewel Stef. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Files van 10 minuten of langer vind je op de A1 en de A12 richting de Duitse grens. Staat allebei 10 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Velperbroek 20 minuten. Laatst op de A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht 15 minuten.
10: 3FM.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Tiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
13: 3FM. Sebastiaan Hockhuizen.
4: Heb je zin in een weekendje Boedapest? Dat dacht ik wel, hè? Zometeen vertel ik je hoe jij daar vandaag nog mee vandoor kan gaan. Eerst Somber en Homewrecker bij 3.

2026 versie van Insomnia van Fateless. Ja, je kan ervan vinden wat je wil, maar Bebe Rexha is in ieder geval dolgelukkig mee. Ze zat de afgelopen jaren echt in een heel erg diep dal, waarin ze echt niet meer wist wat ze op muzikaal gebied nou eigenlijk wilde maken. Ze is teruggegaan naar die dance roots, voelt zichzelf weer helemaal opbloeien. Je hoorde haar Fateless cover. New Religion, natuurlijk, bij 3FM. Bijzonder goede donderdagmiddag. Het is Sebastian hier op de plek van Sophie. Ik weet niet hoe de vlag er een beetje bij hangt bij jou, maar hij kan in ieder geval wat stijver. Rechter, ja, vierer wapperen. Want ik heb een bijzonder groot cadeau voor je. Als jij vanavond vanaf 6:30 luistert naar de middagshow van 3FM. Barend en Benne, die hoor je zo meteen natuurlijk weer vanaf 4:00 knallen op 3FM. En die hebben vanaf 6:30 3FM talent Lemmer te gast. En die heeft een cadeautje voor je meegenomen. Daar kun je heel veel klinkers tegen zeggen, maar vooral u. Namelijk 2 tickets voor het Seagate. Ja, we gaan ze gewoon alvast weggeven. Onderdeel ook van het 3FM Gouden Festivalbandje. Maar jij kan nu al vandaag nog kans maken op 2 tickets voor het Seagate. De hele week in Boedapest, in Hongarije. Alles is voor je gefixt. Dus vanavond 6:30, middagshow 3FM. Barend de Benner samen met 3FM Talent Lemmer. Je gaat er misschien wel.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change, hoorde je bij 3FM. Ik wil je even meenemen in een gemiddelde zaterdag bij 3FM. Dat is een lekkere zaterdag, hoor. Maak je daar geen zorgen om. We beginnen 's ochtends met Obi Rijmakers tot 10. Dan Ramon Verkoeien, dan Mark en Mai. Dan heb je Yuri met de verlanglijst. Dan Vera on Track. En dan gaat het echt los.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Om maar eventjes over mezelf te spreken. Nee, ik heb iedere zaterdagavond neem ik je mee in eigenlijk mijn wereld van de allerfijnste nieuwe muziek. En komende zaterdagavond een hele vette editie van Vooraan. Met namelijk live muziek van Florence Road. En Florence Road, dat is een van de allervetste opkomende bands uit Ierland op dit moment. Sowieso met Fontaines, met Kingfisher, met Kneecap, met Inhaler moeten we ook zeker niet vergeten natuurlijk. Er is zoveel goede bandmuziek uit Ierland van de afgelopen jaren. Is het ook eens hoog tijd dat er eens een vrouwenband uit Ierland lekker doorbreekt? Zij zijn absoluut het allerbeste van Eurosonic geweest de afgelopen voorjaar. Zij hebben genoeg boekingen in de festivals deze zomer ook staan op Down the Rabbit Hole. En ach, ze hebben afgelopen week hier een sessie opgenomen bij 3FM. Ik heb het over Florence Road. Ja, die ga ik komende zaterdagavond voor je laten horen. Ik had al een klein stukje laten horen.

lekker voorproefje op de Down the Rabbit Hole show die ze gaan doen. En een nasmaakje van de Tolhuistuin show die ze afgelopen donderdag hebben gegeven. Hoor je dus komende zaterdagavond bij Vooraan. En deze track die ik nu voor je ga draaien, hoorde je als allereerst.

by far de meest underrated track, oftewel de meest ondergewaardeerde plaat van Mr. Ed Sheeran. Het is zo'n verslavend liedje als je al die laagjes een beetje uit elkaar gaat halen. En ooit bij, moet ik het goed zeggen, The Late Late Show, dus het was volgens mij het programma van James Corden, heeft Ed Sheeran deze track samen met John Mayer gedaan. En die versie wil ik even aan jou laten horen. Een klein stukje ervan, dat was zo ongelooflijk goed. We both done too, we were staying on the same. Hier hoor je John Mayer, zeg maar, die toevoeging op gitaar geven. Sowieso het waard om te kijken, John Mayer strak en pak met een hele fel roze gitaar. Ed Sheeran met de bands om.

Misschien een beetje mijn eigen versie van de Hocus Focus mix. Als ik het even allemaal niet meer heb. Als ik het even allemaal niet meer vind. Dan luister ik gewoon eventjes die versie van Don't van Ed Sheeran. Oh man, goed nieuws voor jou ook zo meteen binnen nu. En 3 minuten begint de Hocus Focus mix. Oftewel de ideale mix van 1 minuut of 10 om ervoor te zorgen dat jij dat ene klusje nog net even wat beter, wat sneller en wat efficiënter kan klaren voor deze donderdag. Laat vooral van weten via de NPO Luister app. Wat is het klusje dat jij zo meteen tijdens de Hocus Focus mix gaat klaren? Want als je dat doet, maak jij automatisch kans op een rijkelijk goed gevulde snoeppot voor op je kantoor, voor in de keuken, waar je die snoeppot ook wil neerzetten. Mag alles zijn. Ik heb je... over 3 minuten gaan we de Hocus Focus mix voor je draaien. Dus mocht je nog geen klusje hebben, geef ik je ook nog even 3 minuten de tijd om een klusje te vinden. Ik spreek je zo.

staat voor je te trappelen en vandaag is hij extreem dansbaar. Onder andere muziek van Rufus de Soul zit erin. Australische dancegroep die je gisteravond en vanavond kon en kan spotten in de Ziggo Dome. Als je kaartjes hebt tenminste. Zit natuurlijk weer ramvol daar. Zometeen even voorvloeien terwijl jij jouw klusjes uitvoert. Laat vooral weten via de NPO Luister-app de komende 7 minuten welke klusjes of welk klusje jij gaat oppakken, gaat watten, helemaal de nek om gaat draaien om ervoor te zorgen dat die Hocus Pocus mix jou even wat verder deze werkdag intrapt. Doe dat binnen nu en 7 minuten in de NPO Luister-app. Misschien geef ik jou zometeen dan wel die

0: United, Eric Pritz en Piano, Ivan Gogh en Phoenix Paul in My Mind, Rufus the Soul, Inner Bloom. Nogmaals, gisteren en vanavond in het uitverkochte Ziggo Dome. En zoals ik al zei, eindigend met Billie Eilish en Bad Guy. Dani, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sebastiaan.
0: Hoezo is het zo'n kut naaimachine?
1: Omdat hij niet doet wat ik wil.
0: Jij hebt toch wel een irritant klusje inderdaad wel gefixt tijdens de Hocus Focus Mix. Je hebt namelijk via de NPO Luister een foto van een tafel die, ja, mag ik even wat kritiek leveren, ook wel echt te klein lijkt voor de klusje. Ik zou helemaal gek worden van die tafel.
1: Klopt.
0: Je zegt gordijnen naaien met een kut naaimachine. En een foto van een naaimachine en een gordijn. Vertel, wat moet er gebeuren precies?
1: Nou, ik ben bij Buurtkerk in Amsterdam, komen er gordijnen te hangen in de kapel.
0: Oh, dat moet wel netjes zijn dan, hè?
1: Nou ja, netjes. Het is een amateurkerkje, dus het hoeft niet super gelikt te zijn.
0: Oké, en vertel even, hoe klote is die naaimachine? Hoe heb je er last van?
1: Nou, elke keer breekt mijn naald al, of mijn draad af en dan moet ik weer opnieuw beginnen. Moet ik weer alle draad eruit halen en er weer opnieuw insteken en weer opnieuw beginnen.
0: Ik hoor ook zoveel irritatie bij je.
1: Ja, nou, het is allemaal niet zo erg, maar op een gegeven moment is ook nog je spoel leeg. Dat is een draad die er dus onderdoor loopt. En dan ben je klaar, denk je, en dan moet je eigenlijk weer gewoon opnieuw beginnen, want de onderste draad zit er niet bij.
0: Ik hoor je ook zo... Ja, nee, ik ga er niet verder in wrijven. Heb je wel een beetje lopen turf hoe vaak je opnieuw bent begonnen?
1: 10 keer.
0: Ach, jezus. Nou, dan gaan we je bijna in ieder geval een beetje verzachten hier bij 3FM... met de snoeppot die jouw kant op komt.
1: Heerlijk, dankjewel.
0: Tot de rand toegevuld met lekkers om de komende dagen en weken in ieder geval een beetje vooruit te kunnen.
1: Gaat goed komen, Sebastiaan.
0: Oké, succes nog daar, hè.
1: Doei.

0: Stranger. Zometeen Barend en Benner in de middagshow. Met onder andere deze. En wat ik al zei, vanaf 6:30 kaarten voor Ziggert 2026. BFM.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.

0: zo meteen meer. Nou ja, eigenlijk nu al wel. Stef Wantra in nummer 3.
1: Ja, goedemiddag. De natuurbrand op een militair oefenterrein in het Harder kwam waarschijnlijk door een oefening met mijnen. NOS op 3. Dat blijkt uit onderzoek van de Marjusé naar die brand van vorige week. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden zou te zien zijn geweest hoe op verschillende plekken brand uitbrak na die explosie. En al snel ontstond er een grote vuurzee. Volgens de Marjusé hebben ze alle regels wel gevolgd. Ook op andere militaire oefenterreinen in ons land ontstond vorige week brand. Naar de oorzaak van die branden wordt nog onderzoek gedaan. Een man uit Oosterhout in Brabant is veroordeeld tot 9 jaar cel in TBS met dwangverpleging. Hij benaderde meisjes via een videogame en vroeg hen om naaktfoto's. Hij dreigde die beelden online te zetten als ze niet meer foto's zouden sturen. En hij had met 2 van zijn slachtoffers een afspraak gemaakt, vertelt deze verslaggever.
2: Eén meisje werd meermalen door hem verkracht en een ander meisje werd aangerand. De politie vond uiteindelijk 72 slachtoffers tijdens het onderzoek. Niet iedereen konden ze identificeren. Uiteindelijk zijn er ook in het echt 29 kinderen op de aanklacht gekomen. Ja, en al hun zaken zijn bewezen verklaard.
1: De man dreigt ook de ouders van die kinderen iets aan te doen. Het Vaticaan, want de paus heeft momenteel Amerikaans bezoek. De minister van Buitenlandse Zaken Rubio is langsgekomen om wat goed te maken. Na de rel tussen president Trump en de paus moet Rubio de plooien weer een beetje glad strijken in het Vaticaan, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Vooral wat zout uit de wonden halen, denk ik. Amerika is echt boos over hoe het Witte Huis de paus heeft behandeld. 9 van de 10 Amerikanen vond het helemaal niks. Onder de Trump-stemmers ligt dat cijfer bijna net zo hoog. De paus is heel erg populair hier nog steeds. En witte katholieken, ja, die in meerderheid voor Trump gingen, die lopen nu bij hem weg.
1: Trump noemde de paus vorige maand zwak en verschrikkelijk. En die reageerde weer op Trumps dreigement dat in Iran een hele beschaving zal sterven. En we hebben weer voor je vanavond ook nog lang zonnig en droog. Morgen weer veel zon en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden.
0: 3FM met het verkeer, kleine situatieschets. Het is redelijk druk en het begint drukker te worden. Dus houd in de gaten de A12. Utrecht-Duitse grens voor Westervoort 14 minuten. De A12-Duitse grens Arnhem voor Velperbroek

0: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Show 3FM. Barend en Benner, 7 over 4. Daar zijn we dan op een hele gedenkwaardige dag. Nou ja, gedenkwaardig klinkt een beetje halleluja. Maar meer zo van Ali B in toestanden. Weet je, toch even een nieuwtje wat dan wel. Ja, waar we in ieder geval iets van vinden. Gaan we het later nog wel over hebben. We hebben een zeer bijzondere beetje bestaan. En gewoon 4:15. Echt dat ding. Nou, hey, hallo. Ja. Dit was ik, dromend van een radiocarrière. En dit was de hele dag op de radio. En leuk om dan zo iemand te spreken.
1: Heel geweldig.
0: Grote DJ, 4:15, beetje besta je nog. En vandaag win je bij 3FM kaarten voor...
1: Siget.
0: Nog even één keer.
1: Siget.
0: Dus dat gaat ergens gebeuren tussen nu en 7 uur. Siget, ja.
1: Ik ben er groot geweest.
0: Kijk, Jelmer zou nog liever een Boris knie zitten.
2: Nee. Siget zou ik naartoe willen.
1: Al die tentjes gewoon op het terrein tussen het geweldige festival.
2: Ja, het is op mijn eiland, maar dan denk je hartstikke leuk, jongens, ik kruidjes krijg, maar dan moet ik er ook nog heen.
0: Ja.
2: Krijg je er ook bij.
1: Ja, okay, oh, kaarten. Ik heb nog een goed verhaal over Siget. Ga ik nog een keer vertellen deze uitzending.
0: Oké, okay, kaarten voor het Siget, inclusief reis en verblijf. Dat zijn je vrienden van de middagshow. Here we go.
3: Wat heeft het nieuws? Wat heeft het nieuws? Net niet gehaald.
0: Ja. Rondje om 16:30 van NOS op 3 gaat er aankomen. Met Stef zometeen. Wij hebben al even een inkijkje mogen hebben in het nieuws. En we weten al dat het nieuws net niet heeft gehaald. Het volgende nieuwtje. En dat is dan wel weer even op zo'n Ali B-dag even goed om mee te nemen. Een man in Amerika, Louisiana, zat maanden vast. Terwijl hij dacht dat zijn borgtocht nog op hoog stond. In werkelijkheid was het bedrag al verlaagd door de rechter. Na slechts 2 euro. Maar dat werd hem nooit verteld. Door een fout in de communicatie bleef hij onnodig in de gevangenis. Terwijl die in principe voor 2 eurotjes vrij had kunnen zijn.
1: Oh, nou, dat is
0: even doorrekenen, dat is een dure 5 maanden.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: Ja, Instagram die komt met een dislike-button. Als je comments gewoon hebt, dus je plaatst een fotootje. En dan nu kan je, als iemand een commentje eronder plaatst, kan je hem liken.
0: Ja.
1: Maar ze komen nu ook met een dislike-button. Dus ja, maak je borst maar natbaar.
0: Is dit een 1 april grap?
1: Nee, dat is echt waar. Ze zijn er nu aan het testen.
0: Een dislike button.
1: Ja, dus als iemand
2: duimpje naar beneden.
1: Doet een foto en iemand zegt... Jeetje, wat een malle happy ben jij. Of wat een rotkop heb jij.
0: Heel slecht voor het medium. Echt een hele domme keuze.
1: Hoezo?
0: Omdat je gewoon... Je kunt dan de keuze maken door iemand te ontvolgen. Dat kan.
1: Ja.
0: Maar dislike maakt het weer zo negatief. En dus, nee, geen goede keuze.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
2: Nou, nog meer slecht nieuws. Ik vind het echt een ding. Ja. Echt. Zit je?
1: Ja.
2: De Nibbitring.
1: Ja.
2: De Nibbitrings verdwijnen.
0: Oh, ja, vind ik.
2: Ken je die ringetjes die je vroeger als kind deed die om je vinger heen?
1: Nou, vroeger als kind, gewoon altijd.
2: Ja, nog steeds. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb het idee dat ringetjes een beetje gekrompen zijn. Of mijn vingers zijn dikker geworden.
0: Ik denk het laatste.
2: Ja. Ik kreeg ze niet meer om mijn vingers.
1: Ja.
2: Inderdaad. En voor één was het natuurlijk ook vroeger, dan deed je die dropveten er doorheen.
1: Maakte er een ketting van.
2: En dat was dan een tractatie op school.
1: Ja.
2: Maar ze gaan stoppen met die ringen.
1: Goeie marketingtruc, denk ik.
0: Maar vanwaar de teleurstelling? Ik zie dat nooit. Het is gewoon niet meer gaande. Weet je, het is hetzelfde als dingen die komen en die gaan. Maar jammer, voor jou kunnen we alsnog even een zakje of 1000 halen.
2: Ja,
3: wat heeft het nieuws net

0: Mr. Harry Styles ziek niet te staan bij de line-up van het Ticket editie 2026. Wel eentje waarvan je denkt, ja, heel dik. Georgia Smith, Lewis Capaldi, 21 Pilots, Samber, Skrillex, Skepta. Jammer met zijn vinger omhoog. Ja. Dat betekent dat hij iets baanbrekends wil gaan zeggen.
1: Ik heb een ideetje.
0: Ja, kom maar door.
1: Er komt nu in één keer naar boven. Oh, en het is geïnspireerd door Andres.
2: Leuk.
1: Ja. Oh. Ja, Andres heeft
0: van
1: nou,
0: de avond. Van de
1: avond. Van de avond. Die heeft iets, vind ik leuk. Als je dan intuned, dan kan je, als je dan zeg maar, ja, dan, als je elke dag intuned, dan laat je weten, degene die dat het vaakst doet, krijgt een prijs.
0: Ja.
2: Wow.
1: En met dit vind ik ook, zo'n Seagate ook, hartstikke leuk natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar je zult net zien dat straks iemand wint.
0: Die nooit luistert.
1: Toevallig om 6:30 intuned.
2: Omdat
1: en zegt,
2: hij de verkeerde zender stond
1: en die denkt,
2: in een leenauto.
1: Ik wil wel. En die stuurt een appje en die gaat erin. Ik vind dat alleen de mensen die vandaag de hele dag luisteren, dus ieder uur even laten weten, ik ben er nog.
0: Ja, ja.
1: Die maken kans.
2: Ik Barend en Benner. Toch?
1: Precies.
0: Dus, wat is ordinaal, want ik?
2: Ja, dan stuur je steeds even ik Barend en Benner.
0: Oh zo, oké, dus ik Barend en Benner. Oké. Dus die aanmeldlijst die begint nu?
1: Ja, dus als jij straks om 6:30 er nog steeds bent.
0: Precies.
1: En jij laat weten ik Barend en Benner nog steeds.
0: Precies.
1: Dan maak je kans.
0: Oké.
1: Dus ben jij erbij? Want we kunnen dat checken, hè? Wij kunnen dat checken. Dus als jij zegt om 6:30, ik ben er nog steeds, maar je was er helemaal niet.
0: Ja.
1: Nu, op dit moment, heb je pech.
0: Je hebt wel gelijk, weet je. Want ik heb in mijn leven zoveel prijzen ook weggegeven. Dan is het, toevallig hoorde ik jullie in de supermarkt, weet je. En dan vergeet je meest dedicated fans.
2: Ja.
1: Precies.
0: Die er zijn natuurlijk. Dus kom maar door, ik Barend en Benner, als je naar het Ziget wil. En geef de boodschap ook gewoon door. Ik geef je nu best wel een paar minuten. Dus app al je vrienden. Weet je, bombardeer ons alvast. Maar voor de trouwste fans.
1: Ja, dus over een uur doen we het weer.
0: Ja.
1: En in het laatste uur nog een keer. Dus als je 3 keer hebt gestuurd, dan maak je pas kans.
0: Yeah, yeah. Mooi, mooi. Getta bevestigd, hè. Daar zit het goed.

Kijk, ik ben van mening dat de mensen die het verst komen in het leven zijn de mensen die als eerste in beweging komen. Weet je, je kunt blijven zitten en nadenken. Ik kan dit niet en ik kan dat niet en zo. Nee, de mensen die in beweging komen zijn de mensen die het verst komen in wat je ook doet. Guetta wordt vaak van gezegd van, joh, luister, kan zelf niet produceren, bla bla bla. Hij is in ieder geval degene die mensen in beweging zet en mensen de juiste opdrachten weet te geven. Jean-Pierre nog wat en Luc nog wat, twee Fransen, hebben deze track voor 80-90% geproduceerd met één simpele opdracht. De opdracht was, maak een refrein wat simpel maar verslavend is.

0: het weten, drop het. In de NPO Luister app en verdien onze eeuwige respect. Zo makkelijk is het, hè?
1: NOS op 3.
0: Laatste nieuws krijg je van Stef Banstra.
2: Goedemiddag. De passagier van het cruiseschip Hondius, die is opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat blijkt allemaal uit een test van het RIVM. Het ziekenhuis in Nijmegen zegt nu dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie brengt ondertussen een beetje rust in de tent en verwacht dat de uitbraak van het hantavirus beperkt blijft. Het is niet zoiets zoals COVID, zeggen ze.
3: Not the next COVID, but it is a serious infectious disease. You know, it's an infectious disease that if people get infected, and infections are uncommon, they can die.
2: Drie mensen zijn aan het hantavirus overleden, onder wie twee Nederlanders. In hoge beroep is de man die 4 jaar geleden 2 mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij kreeg van de rechtbank eerder tot 30 jaar, maar het hof maakt er 26 jaar van. En de rechtbank legt nu uit waarom.
4: Omdat de verdachte in de gevangenis een stoornis heeft ontwikkeld, waardoor die erg veel leidt aan het zitten in de gevangenis. De verdachte is bekeken in het Pieter Baan Centrum en daar hebben ze gezien dat hij toch wel psychotisch ontregeld raakt snel. Heel veel last heeft van druk van het gevangen zijn. En dat heeft hem dus flink in de war gebracht.
2: Ja, die stoornis had de man niet toen hij de 2 mannen doodschoot in die McDonald's in Zwolle. De man zei eerder dat hij die moorden pleegde omdat hij werd afgeperst, maar de rechter gelooft dat nog steeds niet.
5: Ja, die vind ik echt heel raar.
6: Wat een geleut hier allemaal.
5: Vind ik echt heel raar. Je wordt toch niet je wordt gestraft om iets.
6: Ja, zielig.
5: En dan krijg je minder straf omdat je de gevangenis kloten vindt. Ja, dat
6: ja.
5: Is... Huh?
6: Ja.
5: Ik kan hier met mijn petje niet bij.
6: Nee, dat is... het zijn allemaal tips die ter harte genomen kunnen worden door ene Ali B. Hè. Ja, het is heel gek. Je had natuurlijk ook kunnen worden dat je een stoornis hebt.
5: Ja,
6: dat je niet goed bij je hoofd bent. Weet je? Dat is toch een betere houding was dat geweest.
5: Ja, dan kom je vaak nooit meer vrij. Dus dat zou in dit geval dan misschien wel het beste zijn.
2: En een supermarkt voor studenten op de Uithof in Utrecht veranderde vandaag ineens in een rave. De studenten gingen lekker los terwijl ze hun lunch aan het oppikken waren. Een van de DJ's, Lisa Korver, had wel zin in de vissa.
7: Niet de bedoeling dat ze gaan zitten aan de zijkant of zo. Nee, ik wil wel echt dat ze gewoon desnoods op mijn boot komen staan, alles kapot maken, weet je wel. Dat is wat ik wil.
2: Ja, de studenten genoten ook zeker van die rave in Utrecht. Alleen was het ook niet voor iedereen ideaal.
7: Ik was wel een beetje overprikkeld, dat wel. Ik moest nou afrekenen en iedereen stond daar en ik denk, oké.
8: Druk, maar wel gezellig. Ja, ik kon de smeerkaas niet halen, maar voor de rest... Daar zijn ook winkeltjes, dus dan moet ik het daar maar doen.
2: Ja, die rave was ter promotie van een nieuwe energiedrank.
9: Ja, ik moet zeggen, echt Lisa Korver, geweldige DJ, toffe vrouw ook. Maar dit soort dingen in de supermarkt of in een winkel, DJ's, vind ik echt helemaal niks. Nee,
6: nou, het is de promotie van een drankie, van Red Bull. Het is voor haar lekker horsel en voor de studenten even lachen. Wat wou je anders?
9: Ja, nee, ik wil gewoon rustig mijn eitjes halen.
6: Ja, maar ja, jij bent ondertussen ook op een leeftijd. Ja. Deze gast is 21. Ik schrik van die quote, weet je. Overprikkeld. Dat ik denk, nou, stel dat de Duitsers weer zouden komen, even in deze historische week, dan zouden ze in plaats van 48 uur nu met 30 minuten genoeg hebben. Dat is niet normaal, man. Nee, wat een volk allemaal. Het weer, Stef.
2: En vanavond ook nog steeds lang zonnig en droog. Morgen weer veel zon. Het wordt nog iets warmer dan vandaag zelfs. Maximaal 19 graden.
6: Nellebel, het verkeer. Waar staat het vast op dit moment?
9: Ja, misschien raak je ook overprikkeld in de file. Want het is best wel druk. De A12 Utrecht-Duitse grens voor Westervoort 20 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum 23 minuten. Komt door een kapotte auto.
6: Ja, ja.
9: De A35 Enschede-Almelo voor Delden 31 minuten. En de A50 Arnhem-Os voor Heteren 20 minuten.
10: Pennen aan, werk uit, paren. Wilt jouw zoon naar huis? Hey. Pauze op de beat als ik pas hoe de dag staat nu.
11: We zijn nog lang niet moe.
12: Hey yo, Jelmer, gooi die beat erin, man.

0: zijn. Ik weet ook niet waar het op sloeg, maar ik heb in ieder geval je aandacht. En dat is ook niet onbelangrijk. Donderdag hebben wij altijd om 16:15. Beentje besta je nog. Heel simpel, jij en ik consumeren zoveel muziek door de loop van de jaren heen. Sterker nog, als je even een duikvlucht zou mogen nemen op je zolderkamer van pak een beet 1999 of 2011, wat je daar de hele dag zou consumeren of consumeerde. Als je dat eens op een rijtje zou zitten, dan zou je denken, hey, what the fuck, wat is er met al die lui gebeurd? Om die reden is er in Barend en Benner. Hey, Beentje!
1: Leuk dat jullie er allemaal zijn.
2: Besta je nog?
0: Ja, en weet je dan in de meest brede begrippen van het woord, heel simpel, de artiesten, zangeressen, DJ's, rappers, het hele pakket. En vandaag hebben wij Gregor Salto! Absoluut de top DJ. En ja, ook Gregor Salto heeft ooit een begin gehad, hè?
3: Ja, er zijn een aantal beginnetjes geweest, maar het begon eigenlijk dat ik op de middelbare school in, wat zal het zijn geweest, 1990 zo'n beetje, voor het eerst een house liedje hoorde, echt op een schoolfeestje, dus dan met grote boxen, grote speakers, en dat ik ook die muziek voelde, want daarvoor had ik dat wel eens gehoord op de tv of zo, weet je wel, maar ja. Toen hoorde ik dat echt in een fietsenstallingje met van die grote drive-in DJ speakers. Mm-hmm. En ik voelde die plaat. Dat was een plaat die heet Can You Party van Royal House. Ja. En die plaat maakte zo'n indruk op mij. En toen dacht ik, oké, dit wil ik maken. Ik dacht niet, ik wil draaien, want dat boeide me niet zo. Ik dacht gewoon, deze muziek wil ik maken.
4: Maar dat is toch in een tijd dat vooral als het om maken ging, waar het schoolbandjes en zo, dat echte maken, dat deden volgens mij nog niet zoveel kids. Dat was je nog.
3: Nee, precies. En voordat ik begon met dat te proberen, kan ik beter zeggen, want dat heeft jaren geduurd, was ik alweer een tijdje verder. En voordat het echt lukte, waren er weer een paar jaar voorbij. En toen ging ik plaatjes maken. En voordat die succes kregen, was ik weer een aantal jaar verder. Dus ik geloof dat ik 27 was, dat ik echt een doorbraak kreeg. En dat ik echt veel begon te draaien. Ja. En dat mijn muziek ook echt door andere DJ's veel werd gedraaid.
0: Ja, dat had allemaal te maken met deze klapper, toch? Die Can't Stop Playing. Was dat de eerste die waarvan je echt... Hoe ging dat proces dan? Dat het zeg maar, oké, je bent aan het maken, je bent aan het draaien. En in één keer, hoe werd zoiets opgepikt? Want best wel, ook voor die tijd, aparte sound.
3: Ik was altijd een beetje zoekende naar een sound die ik leuk vond. Ik heb, voordat ik mijn eigen sound ging doen, ook nog met een vriend van mij, hebben we een soort van clubtrends-achtige dingen gedaan en zo. Want hij vond het heel leuk. Maar ik voelde dat nooit echt. Totdat ik op een gegeven moment weer die Chicago House en zo hoorde, wat eigenlijk me weer terugbracht bij die house die mooi had aangegrepen toen ik 14 was.
4: Ja.
3: En toen moest ik voor mijn studie naar Spanje toe. En daar ben ik gewoon, ik ging ook platen zoeken, platen kopen. En in zo'n platenzaak zei ik op een gegeven moment van, ja, ik studeer hier een jaar, ik ben een producer. En ik zoek hier lokale producers die een studio hebben, want die heb ik hier nu niet bij me, om mee te werken. En zo kwam ik in contact met Dr. Cucho.
4: Ja.
3: En die zat in die platenzaak, zat hij in een kelder daaronder.
4: Wow. Wat goed!
3: En toen was ik eenmaal weer terug van mijn studie in Nederland. En ik ging gewoon door en ik bleef contact houden met Cucho. En toen kwam hij voor een ADE, Amsterdam Dance Event, kwam hij naar Nederland toe. En toen vroeg hij of hij bij mij mocht logeren. Hij zei, nou, dat is goed, gezellig.
4: Ja.
3: Hij kon bij mij logeren. En ik geloof aan het eind van het ADE, toen hadden we wat tijd. En toen liet ik hem wat dingen horen die ik in de tussentijd had gemaakt.
4: Ja.
3: Ik liet hem allemaal demotjes horen en daar zat dit melodietje bij. En hij zei meteen, ja, dit, hier moeten we wat mee doen. En in no time, was er gewoon hype om die plaat.
0: Vet, mooi man. Hoe is het nu?
3: Nou ja, ik mag nog steeds meedoen. Ik heb er nog steeds plezier in. Ik maak nog steeds muziek. Dat gaat nog steeds goed.
4: Ja. Ik heb nog wel één vraagje.
0: Ja, kom maar. Ja.
4: Jij zat op het gymnasium en je studeerde. Ben je afgestudeerd?
3: Ja.
0: Tuurlijk.
4: En wat ben je uiteindelijk afgestudeerd?
3: Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik weet het niet eens meer.
2: Maar het is leuk om tegen de vrouwen en tegen je ouders te vertellen.
3: Ik zweer je dat ik niet. Ik heb nooit meer naar mijn diploma gekeken.
0: Dat is goed. Dames en heren, Gregor Salto.
3: Dankjewel.

0: soort podcast.
1: Ah, 20 minuten.
0: 20 minuten. En daar doet hij ook nog wel een paar hele opvallende uitspraken over dancemuziek in zijn algemeen en de weinig veranderende structuur daarin, waar ik hem wel gelijk in geef. Check het even in de NPO Luister-app. Moet je even onze programmapagina aanklikken. En dan vind je het wel. Ik zit even te kijken naar de schatkamer die 2005 heet. Daar kunnen we nog zoveel dingen uithalen als het gaat een beetje bestaan, hoor. Nel? Gallagher Brothers en Galvanize, weet je, 2005. Ga ik een jaartje verder. Deze man moeten we ook een keer bellen. Wow. Wat is dit? Nou, dit is echt één voor de luisteraars van Baas en Ben, hoor. Mensen weten dit wel, hoor. Gewoon heel erg goed dit. Echt, wat een vette plaat als ik hem zo hoor. Hey. Oh, die was heel kort.
2: Ja, maar jij...
0: even die kandidaten voor Barend en Ben er een beetje bestaan.
2: Ja, man.
0: Oh, even goed, weet je wel.
2: En Anouk was ook in 2005. Wie was daarmee gebeurd?
0: Anouk. Ja, compleet deed het ook goed in 2005. Nee, maar zonder grappen.

0: maken over dancemuziek in zijn algemeen en de weinig veranderende structuur daarin, waar ik hem wel gelijk in geef. Check het even in de NPO Luister-app. Moet je even onze programmapagina aanklikken. En dan vind je het wel. Ik zit even te kijken naar de schatkamer die 2005 heet. Daar kunnen we nog zoveel dingen uithalen als het gaat een beetje bestaan, hoor. Nel? Galvanize, weet je, 2005, ga ik een jaartje verder. Deze man moeten we ook een keer bellen. Wow, wat is dit? Nou, dit is echt één voor de luisteraars van Baas en Benne, hoor. Mensen weten dit wel, hoor. Gewoon heel erg goed dit. Echt, wat een vette plaat als ik hem zo hoor. Hey. Oh, die was heel kort.
1: Ja, maar jij
0: niet. Oh, even drie kandidaten voor Barend en Benner een beetje bestaan.
1: Ja, man.
0: Oh, en even goed, weet je wel.
1: En Anouk was ook in 2005. Wie was daarmee gebeurd?
0: Anouk. Anouk, ja, geen. Coldplay deed ook goed in 2005. Nee, maar zonder grappen. Die dancejongens uit Midden Zero is leuk, man. Goede platen, ook niet kapot te krijgen. Oké, okay, in

0: praten over dancemuziek in zijn algemeen en de weinig veranderende structuur daarin, waar ik hem wel gelijk in geef. Check het even in de NPO Luister app. Moet je even onze programmapagina aanklikken. En dan vind je het wel. Ik zit even te kijken naar de schatkamer die 2005 heet. Daar kunnen we nog zoveel dingen uithalen als het gaat een beetje bestaan, hoor. Nel? Gallagher Brothers en Galvanize, weet je, 2005. Ga ik een jaartje verder. Deze man moeten we ook een keer bellen. Wow. Wat is dit? Nou, dit is echt één voor de luisteraars van Baas en Benno, hoor. Mensen weten dit wel, hoor. Gewoon heel erg goed dit. Echt, wat een vette plaat als ik hem zo hoor. Hey. Nog? Oh, die was heel kort.
1: Ja, maar jij...
0: Oh, even die kandidaten voor Barend en Benner een beetje bestaan.
1: Ja, man.
0: Oh, even goed, weet je wel.
1: En Anouk was ook in 2005. Wat is daarmee gebeurd?
0: Anouk. Anouk, ja, Coldplay deed ook goed in 2005. Nee, maar zonder grappen. Die dancejongens uit Mirror Zero is leuk, man. Goede platen, ook niet kapot te krijgen. Oké, een beetje bestaan je nog in 2057. Deze, Sienna Spiro.

0: Nel, het is...
1: Bijna moederdag.
0: Ja, het is bijna moederdag. Maar moeten dit echt gaan... Ik vind het zo ordinair wat je zo met hem wil gaan vertellen.
1: Ja, nou, hallo, het zit in mijn algoritme.
0: Ja, maar
1: als
0: jij kiest ervoor om dit te gaan vertellen. Je had niet gehoeven.
2: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker. Download de NPO Luister-app. Of ga naar 3FM.nl. 3FM.
0: Zometeen meer.
3: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
4: Ah, ik wil naar huis!
3: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
5: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
6: Oh, je bent, man.
3: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.

0: maak stacks zomaar oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur,
3: hak je dag!
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: 3FM.
13: Ja, goedemiddag. Ik ben een beetje van me apropos door hetgene wat Nel zo meteen gaat melden. Ik weet niet of ik daar zin in heb.
14: Nou, ik ook.
13: Je hoort het zo meteen. Eerst de NOS op 3 met Stef Balstra.
15: Goedemiddag. De grote natuurbrand bij het Harder vorige week kwam waarschijnlijk door ontploffende mijnen.
12: NOS op 3.
15: Uit onderzoek van de Marechaussee blijkt dat vonken van die mijnen waarschijnlijk de brand hebben veroorzaakt. De mijnen werden gebruikt tijdens een militaire oefening. De natuurbrand breidde zich in korte tijd uit tot een grote vuurzee. Defensie heeft geen regels overtreden met die oefening, zegt de Marechaussee.
16: We hebben geen strafbare feiten geconstateerd. Dat betekent eigenlijk dus dat de betrokken eenheid van de oefening alle veiligheidsprotocollen en procedures voor deze oefening correct heeft gevolgd. En dat de oefening ook door alle partijen vooraf goedgekeurd is.
15: Het duurde dagen voordat die brand in het Harder geblust was. De Marechaussee doet nog onderzoek naar 3 andere natuurbranden op militaire oefenterrein afgelopen week. Ander nieuws dan. Een oud-politieagent uit Emmen is opgepakt omdat ze verdacht wordt van omkoping, schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De vrouw zou een politieambtenaar hebben omgekocht, zonder toestemming hebben gezocht in de politiesystemen en informatie hebben doorgespeeld. Daarnaast zou de vrouw uit Emmen ook zelf zijn omgekocht. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. Verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. En een website met beelden van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het Nederlandse hostingbedrijf, waar die website serverruimte huurt, zegt dat het alleen maar infrastructuur levert, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van die site. Justitie-minister Van Wil wil nu uitzoeken wat hier aan gedaan kan worden.
17: Dat betekent dat we ook moeten kijken naar hoe kunnen we nou strenge eisen stellen aan wie je de serverruimte verhuurt. Wat is de verantwoordelijkheid voor degene die die serverruimte verhuurt? Dan weten ze eigenlijk wel wie hun klanten zijn. Dus dat soort zaken proberen we internationaal op te pakken. En in de tussentijd, alles wat illegaal is, moeten we aanpakken. En dat zullen we ook doen.
15: De site Motherless kwam eerder in het nieuws na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het weer vanavond ook nog lang zonnig en droog. Morgen weer veel zon. Het wordt nog ietsjes warmer zelfs. Maximaal 19 graden.
13: Dankjewel, Stef. 3FM met het verkeer op dit moment. Het is een drukke avondspits. Zoals te doen gebruiken op de donderdag. Meeste files vallen op, of meerdere files vallen op. Allereerst de A2. Eindhoven Maastricht voor Leenderheide 19 minuten. De A28 Amersfoort Zwolle van Zwolle Centrum 31 minuten. En de A35 Enschede Almelo voor Delden 26 minuten.
12: 3FM.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
14: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Het moet maar weer. Maar goed, het moet verteld worden en alles mag gehoord worden, toch Nel?
1: Ja, ik vind het gewoon achterlijk.
0: Zo is het. En zo meteen meer. En groot radio nieuws binnen nu in 8 minuten hier zometeen.

0: Middagshow 3FM, Baron & Banner, NPO Radio. We zijn er. Hey, ik moet even van het format afwijken, want ik heb te veel. En het is ook, ja, we hebben een podium, we moeten dat ook gewoon allemaal kunnen zeggen.
1: Barend en Banner.
2: De drie dingen van de dag die er toe doen of toe deden.
0: Drie dingen van de dag die er toe doen of toe deden. Als je nu appt, ik Barend en Banner. Maak je nog steeds kans op die kaarten voor het weekend die vanavond uitgaat tussen 6:30 en 7:00?
3: Ja.
0: Onder begeleiding van onze geweldige gast, Mr. Time to Move, Lemmer, zo simpel is het. Die komt langs. Dat moet ik sowieso gezegd hebben. En ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik werd vanmorgen wakker om, 8:30, 9:15. Best wel laat, omdat die jongens vakantie hebben nog steeds.
4: Lekker.
0: En die hele telefoon is ontploft, hè? Dat is ongelooflijk. Hebben ze vanmorgen om 7:50, wist ik wel, maar ik was het even vergeten, bekendgemaakt dat Jamie van de ochtendshow, bijna de Jamie in de ochtendshow, op vrijdag voorlopig even niet gaat werken. En dat ik daarbij mag gaan zitten.
4: Ja, wel echt heel erg leuk.
0: Nou, dat bepaal ik morgenochtend wel.
3: Ik
0: leuk
3: het zeggen.
0: Ja, natuurlijk.
4: Ik vind het leuk.
3: Nee. Ga je dat volhouden?
0: Tuurlijk hou ik dat vol.
3: Dat is toch wel pittig, want bent hier straks om 7:00 klaar. Ga je nou meteen naar bed?
0: Nee, joh. Houd toch op, we gaan gewoon lekker naar huis. En kijk, wij maken radio, hè. We werken niet in een fabriek. We zijn geen vrachtwagenchauffeurs die 18 uur per dag werken. We werken niet, we maken radio.
4: Ja, en waar is een tank, hè? Die hebt gewoon twee uur slaap en hij gaat weer.
0: Wij komen binnen, we zijn gezegend met geweldige microfoons. Met inmiddels een goed geairco'de studio. We hebben een lekker bakje koffie. We maken radio.
4: Maar, eventjes gewoon belangrijk nieuws. Jij en Wijnand, even lekker.
0: We gaan lekker zitten.
4: En lachen, man.
3: Leuk, hoor.
0: Dus
4: vind ik echt leuk.
0: Vanaf 6:00.
4: Ja.
0: Ik ga tegenover.
4: Ik hoop dat hij een beetje aanpakt.
0: Hoezo mij een beetje aanpakt?
4: Oh, dat vind ik leuk.
0: Oké. Okay.
3: Luisteren, ja. Want ik zit al vroeg in de auto.
0: Ja, tuurlijk, maar ik wil je allemaal uitnodigen om te luisteren. Dus dat moet je sowieso doen de hele dag. En dat wilde ik even zeggen. Ja, wat heb jij? Kom maar.
3: Nou, had ik al gezegd dat je naar Seagate kunt en dat je dus ik Barend en Banner moet sturen?
4: Ja,
3: dat
4: zit Barend.
3: Oké, hartstikke goed.
0: Ja, maar dat is goed.
3: Maar dat is goed, want je moet het 3 keer gedaan hebben. Hè?
0: Ja.
3: Een uur geleden, dit uur en het volgende uur.
4: Ja.
3: Even duidelijk.
0: Ja.
3: Nee, ik zeg het vaak, hè, de gevangenis in Nederland is gewoon een hotel. Zeg ik altijd, ben ik nog steeds van overtuigd. Oh, maar of dat echt zo is, gaan we straks even checken bij Xander de Bouzanier. Want die heeft in de cel gezeten.
4: Leuk, vind ik leuk.
0: Ja, Xandertje.
3: Ja. Voor het programma Hell of Hotel, hoor. Dus
0: eindelijk
3: niet
0: op de plek waar
3: die
0: hoorde te zitten, zei hij.
4: Ja, nou, allemaal, jullie allemaal hartstikke positief, leuk en aardig. Ik moet toch even iets van mijn hart.
0: Nou, kom op.
4: Ja, ik vind het echt, sinds ik moeder ben geworden, dat heb ik nu de 2e jaar, is het voor mijn moederdag. En dat vind ik echt leuk en dat is echt een beetje speciaal.
0: Heerlijk.
4: Want de voorgaande jaren, toen ik nog geen dochter had, heb je moederdag. En dan, eigenlijk hartstikke niet leuk als je je moeder bent verloren. Ja. Want dan is het elke keer krijg je allemaal berichtjes. Wat wil jij je moeder geven? Blablabla. Dan denk je ook, ja, die van mij is dood. Nee, niet leuk. En nu sinds 2 jaar is dat wel. Ja, ik vind het echt een leuke dag. Ook al is het commercieel, je kan ervan vinden wat je vindt. Ik vind het gewoon een leuke dag. Want ik ben moeder en daar ben ik trots op. Daar ben ik blij mee. Wat krijg ik? Mm. Ten eerste krijg ik de hele tijd op mijn Instagram Moederdag Weekdeal. De vlekkenreiniger Power Clean Pro. Dan krijg ik de stilstofzuiger Clean Detect. De handstoomreiniger. Of de Deep Clean Elite Bundle. Nou, dat zijn schoonmaakapparaten. Nou, oké, hartstikke leuk. Geef me liever gewoon een gouden ketting. Of gewoon een kusje, whatever. Ja, nou oké, dit kan nog. Vond ik ook dom, maar.
0: Wacht even, waarom vind je dat dom?
4: Ja, gewoon, ik krijg alleen maar schoonmaakproducten voor moederdag. Ja, ik bedoel, het gaat toch niet. Ik bedoel, ik voel het met heel lief. Mijn schoonvader had bijvoorbeeld mijn schoonmoeder een pakje Wiki gegeven. En dan had je een pakje Wiki ingepakt en wel.
0: Ja, maar waarom vind je dat dom, dat het schoonmaakproducten zijn?
4: Nee, wacht. En dan had hij haar gegeven omdat zij ooit op hun eerste date samen een pakje Wiki hadden gedronken. En dat haar lievelingssmaak was. Nou ja, na 40 jaar geef je zo'n pakje Wiki, hetzelfde smaakje dingetje. Vind ik hartstikke liefdevol bedacht. Schoonmaakmiddelen. Dus dat je denkt, ja maar.
0: Nee, maar nu, je benadert het weer zo egoïstisch. Want dat is de,
4: maar zou jij het leuk vinden om een.
0: Nee, lieve schat, luister. Er zijn heel veel mensen.
4: Ja.
0: En in het bijzonder heel veel vrouwen.
4: Ja.
0: Die het geweldig vinden.
4: Ja.
0: Om schoon te maken. Die dat heel erg leuk vinden. Die daar heel veel plezier uit halen.
3: Ik wil ook wel een stilstofzuiger.
0: Ja, dat zijn geweldige apparaten, man.
3: Ja, man. Nou,
4: ik was een ding wel.
0: Nee, maar er zit gelijk zo'n feministisch ondertoontje. Je hebt een oude vrouw, krijgt alleen maar schoon. Dus heel veel mensen vinden dat leuk.
4: Nou, dan moet je mij maar laten weten als je het leuk vindt als je dat krijgt.
0: Maar dat bedoel je toch?
4: Het gaat me heel niet om het materialistisch cadeau, maar het gaat me juist om dat ik dan denk van, ja jeetje, wat zit daar nou voor liefde achter?
0: Omdat je het leuk vindt. Er zijn ook mannen die vinden het leuk om te boren op vrijdagavond. En die krijgen dan een Black & Decker voor de verjaardag.
4: Nou, ga liever boren.
0: Oké, alright. Maar waar wil je heen?
4: Oké, hier kan je dus over twijfelen, maar ik vond dit ook al stom. Maar nu kreeg ik ook de volgende te zien.
0: Ja,
5: ik heb dit opgehaald.
0: Oh, nee, kutzooi.
5: Oh. Ja, verkeerde opname.
0: Let me take you. Kom maar, schat.
6: Een strakkere, vochtigere vagina. Dat kun je nu winnen voor moederdag bij Amsterdam Cosmetic Clinic.
0: Hé, een strakkere, vochtigere vagina.
4: Ja, kom op, jongen.
3: Ja, maar dat vind ik dus geweldig. Nou, jij bent als kind, heb je de vagina van je moeder vernietigd?
4: Nee, helemaal niet. Vernietigd. Dat vind ik ook alweer een achterlijke uitspraak voor iemand die nog nooit bij een bevalling is geweest. Want de vagina trekt zich helemaal weer terug tot wat het was. En daarnaast deze behandeling, dat slaat nergens op. Er is geen enkel onderzoek naar gedaan. Helemaal geen wetenschappelijk bewijs. En dan zegt ze, ja, we willen het taboe doorbreken. Dan moet je een oestrogeenbehandeling, moet je vaginale gel, whatever. Maar niet deze onzin voor moederdag verkopen.
0: Heel goed. En voor een streep progressieve kliniek. Ja, lekker bezig.
4: Ik vond het echt gewoon, jeetje joh, geef gewoon een tekening.
0: Alle drie de vrouwen die het niet leuk vinden om schoon te maken, heb ik verzameld gekregen in de app. Freya, ik denk dat meer vrouwen het niet leuk vinden om schoon te maken. Nee, jullie, Freya ook, en Janine ook, en Henriette ook, en Esme ook, en Rianne ook. Die benaderen het allemaal vanuit één perspectief, en dat is vanuit hunzelf. Het is heel erg normaal dat er heel veel mensen zijn die dat leuk vinden.
4: Ik vind schoonmaken best leuk, maar niet als leuk. Moederdag cadeau.
0: Dat is gemekker, weet je wel. Zo van, dan koop je niet. En als jouw vrouw dat niet leuk vindt of je moeder, dan geef je wat anders. Weet je? Een bezem bijvoorbeeld om op weg te vliegen.

0: van, joh, luister, schoonmaakmiddelen voor moederdag of schoonmaakproducten, zoals een vette stofzuiger of iets wat je helpt. Weet je, dat zijn heel veel vrouwen.
1: Een hele vette stofzuiger.
0: Ja, tuurlijk. Maar jij vindt het niet lekker dat je huis gestofzuigd is?
1: Ja, stofgezogen.
0: Ja, stofgezogen, dan is het toch prettig om een hele goede stofzuiger te hebben.
1: Ja, maar wel een hele vette.
0: Daarom.
1: Maar oké, jij bent 19 juni jarig.
0: Nee, maar wacht even.
1: Ik
0: krijg heel veel appjes van Janine bijvoorbeeld. Schoonmaakmiddelen zullen nooit naar voren komen als vaderdag.
1: Nee, en dat is ook het punt.
0: Er zullen ook nooit boren en hamers en stratenmakersmiddelen naar voren komen.
1: Hoezo niet? Geef mij maar een DeWaltje.
0: Ja, maar dat is niet logisch.
1: Hoezo niet? Ik ben meer met die boren in de weer dan met een gave stofzuiger.
0: Nee, maar dat maakt toch niet uit. Het enige wat ik zeg is dat er heel veel vrouwen zijn die er ook plezier aan hebben. Als jij dat niet leuk vindt, dan gaat jouw man of jouw kind het natuurlijk nooit aan je geven.
1: Ja, maar nee, oké. Waarom krijgen mannen dat dan niet met Vaderdag? Zijn toch ook heel veel mannen die
0: schoonmaken
1: toch ook
0: heel veel mannen zijn?
1: Vinden?
0: Ja, over het algemeen dus wat minder. Anders gaat de markt op een andere manier mee om.
1: Ja, of doen ze dat minder?
2: Nee, dat is gewoon marktwerk.
1: Oké, maar 19 juni ben jij jarig. Ja. Welk schoonmaakproduct wil je hebben?
0: Ja, lieve schat, stuur mij alles op wat er kan opgestuurd worden. Ik vind het prachtig.
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk.
1: Is er echt een schoonmaakproduct waarvan jij denkt, oh, dat wil ik voor Vaderdag?
0: Dat is 15 flessen glassex. Ja?
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk. Moet je altijd je kast mee vol hebben.
1: Ja. Gewoon bedrijven als je luistert. Vaders willen ook glassex.
0: Nee, maar ik vind die frustratie van heel veel vrouwen in de app vind ik echt bizar, weet je wel. Dat ik echt denk van, joh, kom op. Weet je, er zijn heel veel mensen die vinden dit leuk. Je hoeft niet gelijk zoiets te zien als minderwaardig. Dat is slaat toch nergens.
1: Ja, ik vind het wel echt enorm hokjesdenken.
0: Waarom?
1: Nou, dat vrouwen niet kunnen. Dat vrouwen weinig boren en dat mannen weinig. En dat vrouwen meer moeten schoonmaken.
0: Ja, maar dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat is alleen logisch, omdat de markt nou eenmaal zo een beetje werkt.
1: Ja, of is dat gewoon in de loop der jaren? Is dat zo? Wordt dat zo neergezet?
0: Wat zou je daar willen veranderen, nou?
1: Dat bijvoorbeeld bij dit soort producten, dat bij dit soort commercials voor moederdag, voor vaderdag, dat het niet zo in één hokje wordt gestaan.
0: En dan? Wat lossen we daarmee op? Wat zit je nu dwars op dat niveau?
1: Dat ik vind niet dat vrouwen in de keuken horen en achter een dweil.
0: Ja, maar dat is helemaal
1: en mannen alleen maar moeten boren en stoer bier moeten zuipen.
0: Dat is heel makkelijk om dat dan weer te roepen. Maar dat is helemaal niet wat er wordt gezegd. Het enige wat ik zeg is dat er heel veel mensen blij zouden zijn met een cadeau wat helpt tijdens schoonmaken. Omdat ze dat leuk vinden. Jij geeft je moeder toch wat, of gaf je moeder toch wat ze leuk vindt? Mijn moeder vindt het geweldig om in de tuin te werken. Dan geef ik dat. Mijn vader vindt het helemaal niet lekker om te boren, want dat kan hij niet.
1: Ja, oké, maar dat is wat jij geeft. En dat vind ik ook inderdaad, dat zeg je liefdevol. En zo klopt dat. Maar wij hebben het nu over een commercial. En wat ik in mijn algoritme krijg. Ja. Dus dan duwen ze mij in het hokje van schoonmaken.
0: Omdat jij het leuk vindt om naar te kijken. En daarom krijg je dat.
1: Helemaal niet. Ik word er boos van. Ik wil helemaal niet schoonmaken.
0: Jij krijgt het maar om één reden omdat je het leuk vindt.
1: Nee,
0: om te
1: helemaal niet omdat ik een vrouw ben. En omdat zij denken dat alle vrouwen moeten schoonmaken en koken. Ga weg.
0: Nou, wat een onzin zeg.
1: Ik ga jou even nu per direct naar de gevangenis sturen.
0: Nee, ja, sorry hoor. Waar gaat dit over? Echt onzin.
1: Nou,
0: het is een soort van, er wordt nu een soort feminiserend vingertje opgewezen. Zo van, omdat wij moeten schoonmaken, krijgen wij schoonmaakspullen. Wat een onzin.
1: Kijk hier, de app gaat lekker mee. De markt wordt zo in stand gebouwd. En dit is een stereotyp beeld.
0: Geweldig zeg. Nel, wat fijn dat jij uit de barricade zit.
1: Ga je mee? Nee.

0: uur 23, waren de winnaar. Met de Swedish House Mafia Save the World hoor die voorbij komen. Het is vanaf vandaag weer begonnen. En nieuw seizoen van Hell of Hotel is allemaal te bekijken. Niet meer op NPO 1, 2 of 3, maar gewoon op NPO Start. Gewoon een streamingsdevice die je sowieso moet hebben. En een van de BN'ers die meedoet, die zichzelf vrijwillig laat opsluiten, is, jawel, Xander de Buzelier. Xander, wat is het precies?
1: Ex-gedetineerden die gewoon helemaal naspelen alsof ze weer in de gevangenis zitten. En als die dan ook bij elkaar worden gezet in een groep en ze kennen elkaar niet, dan ontstaat daar meteen een soort van energie. Ja. Hè, onderling. En dan zijn ze weer helemaal terug in die tijd. En daar word je dan als ik heb altijd een hekel aan het woord BN'er, maar dat is het dan uiteindelijk. En dan word je daar word je dan in de bak gezet met hun. En dan ga je ervaren of het dan een hel of een hotel is. Hè? Dat is natuurlijk de titel van het programma. En heel veel mensen roepen, ja, want ze hebben het in Nederland veel te makkelijk. Het is gewoon een hotel. Je kunt lekker eten wat je wil. Je kan tv kijken. Maar goed, de vrijheid die je wordt ontnomen en 15 uur lang per dag achtereen gesloten, hè, met de nacht erbij, dan op een cel zitten met iemand en de deur gaat dicht en je kan er niet uit. Ja, dat is echt hel.
0: Nou, hoeveel dagen dat je in die opname zat, dacht je van, ja, allemaal leuk en wel, maar ik wil eruit, weet je, ik wil weg.
1: Nou, het vreemde ervan is, kijk, tuurlijk, als je weet dat je eruit kan en je zit er maar een paar dagen, is het natuurlijk een heel ander perspectief.
0: Ja, maar we zagen Joost Eerdmans vorig jaar, die begon na 12 uur, begon niet te huilen, die moest zijn moeder bellen.
1: Ja, die had het zwaar, maar ik had het ook zwaar. Ik ben ergens ook wel gebroken, dat was dan om een andere reden, maar je zit op een gegeven moment met 8 mannen, zeg maar, op een vleugel.
0: Ja.
1: En die hebben allemaal hele heftige verhalen. Hè? Ja. Nogmaals, ze zijn ex-gedetineerd. Maar dat trauma en dat gevoel, dat zit nog in hun lijf. Ja. Hè? Want je staat op een gegeven moment wel weer op straat. Maar dan heb je het nog niet allemaal verwerkt. Ook al ben jij een dader. En je hebt gewoon je straf uitgezeten en je wil ook echt beter in het leven staan, dan nog moet je zelf ook dingen die je zelf hebt gedaan,
0: ja.
1: Dan moet je met jezelf mee in het rijden komen. En dus het was echt ook wel heel heftig, maar daardoor ontstaat er ook wel een band, omdat je weet, ze hebben een straf uitgezeten.
0: Ja.
1: Ik heb op mijn manier, ben ik slachtoffer geweest, niet eerder een dader, maar een slachtoffer met en dat komt daar ook wel aan bod.
2: Ja, dat laatste, toen je 11 jaar was.
1: Ja, dus ik wil daar niet te veel op inzoomen hoor, maar ik heb onder bedreiging, echt met een gun op mijn hoofd, heb ik zeg maar dingen moeten doen die ik liever niet had gedaan in mijn leven.
0: Oh.
1: En dat heeft gewoon, ja, onder die druk en die bedreiging wel van mijn 11e tot mijn 14e geduurd. Ik heb daar eigenlijk nooit zo mee naar buiten willen treden, want ik hoef daar geen aandacht mee. Als ik er iemand ooit mee kan helpen. En ik was zelf nog niet helemaal geheeld.
2: Ja.
1: En ik dacht dat ik dat allemaal wel achter me had gelaten. Maar ik kwam er hier achter dat het toch nog een stuk boven kwam. Doordat je een collectieve traumaverwerking, of eigenlijk zeg maar een collectieve therapiesessie met elkaar deed.
0: Ja.
1: En toen kwam er al die mannen die braken. En ik was als laatste. En ik denk, nou, ik trek dit gewoon niet. Weet je, ziet volwassen mannen met een mooi verhaal die echt gewoon beter in het leven staan. Die zie je gewoon breken. En ik dacht, oh nee, zo meteen komen ze bij. Hou me in. De camera staat op me. Ik kon het gewoon niet inhouden. Ik dacht ook, ja, ik zit hier nu. Ik had het totaal niet verwacht. Het was, het is ook iets bereikt.
0: Ja, ik flik dit wel, weet je wel. Dit is voor mij een eitje natuurlijk. Ik ben overal geweest, alles gedaan.
1: Ja, en ik dacht ook echt, ik ga er vol overgave, onwapenend, gewoon in. En ik hoop dat ik een mooi aantal, toch mijn beeld kan vormen daarna. Hè, hoe het dan echt in de gevangenis, maar ook gewoon, ja, proberen zoals ik dat alles doe, een mooie tijd te hebben.
0: En daarover gesproken, jij weet nu hoe het is om er te zitten. Wat voor tips zou je Ali B. willen geven? Ik weet je, bedoel, hij gaat 3 jaar zitten.
1: Maar is er vandaag wat gehoord dan?
0: Nee, de uitslag is binnen. Hij gaat 3 jaar zitten.
2: Hij gaat toch in
3: cassatie.
0: Klopt, maar de uitspraak van de rechter is nu, na het hoge beroep, is dat hij 3 jaar gaat zitten.
3: Ja.
1: Oh mijn god. Ja, weet je, ik heb natuurlijk niets met deze zaak te maken. Ik weet het niet, de ins en outs.
0: Nee.
1: Ik ga daar geen oordeel over hebben, maar als we moet zitten, holy shit, het is eerder een hel dan een hotel. Ik wens hem heel veel succes.
3: Ik vraag me af, die man die gun op jou heeft gezet, hè? Is die uiteindelijk, heeft hij in de cel gezeten?
1: Nee, die heeft zich, toen ik 14 was, En daarmee stopte het dus ook op zijn 19e met diezelfde gun voor zijn hoofd geschoten.
3: Oh, jezus.
2: Dat is een verhaal.
1: Dus...
3: Had je hem dit gegund, zo'n cel?
4: Nee, man, niet met deze.
1: Ik had van alles gegund. Daarom kon ik mij ook ergens wel begrijpen in het leven dat je snapt. Want ik weet niet of wat hij had gedaan als hij op latere leeftijd ineens voor mijn auto langs was gelopen. Ja. Omdat iemand die je zoveel shit aandoet, kind, dan had ik misschien niet voor mezelf ingestaan. Dus ik ben heel blij dat hij dat zelf heeft gedaan. En dat een deel van het probleem toen al heeft opgelost. Maar ja, dat draag je wel de rest van je leven met je mee. En daar heb ik wel heel veel last van gehad tot op de dag van vandaag.

0: Ja, gisteren werd het antwoord elektriciteit gegeven.
1: Is het niet gewoon een fles drift? Een fles drift?
2: Of een goede stofzuiger?
1: Ja, dat zou kunnen natuurlijk wel.
3: Nee, ja, nee, ja.
1: Of weet niet of het verboden is hoor, voor moeder.
3: Oh? Ligt eraan of de jockey een man of een vrouw is.
1: Ja, precies. Als het een man is, dan is het...
2: Dan kan dat natuurlijk.
1: Zou jij het, ik kom nog even over terug. Zou jij het leuk vinden om schoonmaakspullen te krijgen op Vaderdag? Dat komt er nog binnen. Ja, bijvoorbeeld wat ik heel erg leuk zou vinden is voor mijn auto. Weet je? Dat vind ik echt goed, van die schoonmaakspullen.
0: Oh, dat je hem even lekker echt op kan poetsen.
3: Ja, natuurlijk. Stip polish.
1: Ja.
3: Die stip polish.
1: Heel vervelend. Een beetje stigmatiserend cadeau, maar ik sta er open voor.
0: Ja. Nee, ja, nee, maar ik ben het ook wel gewoon een beetje eens. Dat als je iets krijgt wat je gewoon heel erg leuk vindt. Ja. Ik vind het in de keuken staan heel leuk. Ik vind het ook leuk om keukenspullen te krijgen.
1: Oh, wat is jouw mankels? Of
3: het ik vind het veel erger. Dat ja. Het doet mij pijn, dit hele onderwerp, dat ik nu weet dat ik geen cadeautjes krijg omdat ik geen vader ben.
0: Oh.
1: Ja, maar je bent wel
0: maar
1: een vader.
0: Onze vader.
1: Je bent wel de vader van dit programma.
0: Ja, dat dus we kunnen we jou
1: in ieder geval
0: geven.
1: Probeer je daar een beetje in dat idee te laten
0: ja.
1: gaan.
0: Maar een jockey.
1: Ja, waar rijdt hij op?
0: Ja.
1: Nou ja, dat antwoord mag je geven in ruil voor een baard en Ben een boombox. Of als je...
0: Jij ja, bent nu rekels in de hand.
1: Als je een vrouw bent, misschien een goede figuurzaag of
0: zo.
1: Ja, tuurlijk. Kom maar door, laat me even weten. Drop het in de NPO Luister.
4: NOS op 3.
1: Daar gaan we voor. Laatste nieuwtje, Stef Bandstra, jongen.
5: Goedemiddag, het duurt nog een paar uur voordat de grote brand in een datacenter langs de A6 in Almere onder controle is. Dat zegt de eigenaar van het datacenter. En volgens de brandweer begon het vuur op de plek waar de noodstroom wordt geregeld.
6: Hier in de voorkant zit vooral het datacenter. En aan de achterkant is de technische ruimtes. Ja. Waar bijvoorbeeld ook de noodstroomvoorziening staat. Ja. Naast het pand ligt een dieseltank. Ondergronds weliswaar. Maar ja, die wordt ook heel erg gemonitord. Want je wil uiteindelijk niet hebben dat die ook in de brand gaat.
5: Er kwam veel rook bij vrij bij die brand. Er werd ook een NL-alert verstuurd.
1: Ja.
5: De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar die servers staan nu zoveel mogelijk te sparen.
1: Is daar een soort van nieuwe policy op die noodoproepen of zo?
3: Ja, op het moment dat die rook zeg maar niet al te best is om in te ademen, dan krijg je zo'n waarschuwing.
0: Nou,
3: waar ik me zorgen om maak is, ben ik mijn e-mail straks niet kwijt?
1: Wat dan?
3: Ja, het is een datacenter. Is misschien toevallig net een datacenter wat net mijn e-mailtjes opgeslagen zijn.
1: Kan in jouw geval alleen maar heel goed nieuws zijn. Als je je weet het nooit natuurlijk, hè?
0: Nee.
1: En voor Nel ook, zijn de cookies eindelijk geweest.
0: Nou, die wist ik altijd zelf.
1: Ja.
5: Maar dan zeg je wel wat, Jelle, want de Universiteit van Utrecht die heeft ook de service daar opgeslagen.
1: Oh.
5: En Transdiv, dat het busvervoer in Utrecht regelt, heeft ook service daar. Dus ze hadden allebei last van die brandweer.
1: Okay.
5: Ander nieuws dan. Geen 2, maar 3 jaar celstraf voor Ali B. in hoger beroep vandaag. De rapper krijgt die straf voor de verkrachting van zangeresse Ellen ten Damme en de zangeres Naomi. De straf valt zwaarder uit dan de eis, omdat de rapper volgens de rechter bleef ontkennen en ver over de seksuele grenzen van beide vrouwen heen ging.
7: Verdachte heeft met zijn handelen de lichamelijke en seksuele grenzen van beide vrouwen ernstig geschonden. Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers. Het is algemeen bekend dat slachtoffers van verkrachting nog lange tijd psychische klachten kunnen ervaren.
5: En Ali B. laat via zijn advocaat weten zich niet neer te leggen bij de uitspraak. Hij gaat nu in cassatie. Bij die hoogste rechter wordt dan bekeken of het proces volgens het boekje is gegaan.
0: Nee, kan je dan als je in cassatie gaat weer een hogere straf krijgen? Want toch eerst was het 2, nu ga je in hoger beroep, dan wordt het 3. Is er dan een mogelijkheid dat het 4 wordt?
5: Dat zou nog steeds kunnen.
1: Tuurlijk,
3: Maar voor de wel. Maar bij cassatie gaat het niet meer over de zaak zelf, maar gaan ze gewoon kijken naar het proces.
5: Naar de procedure inderdaad.
1: Ja, ik besef wel even, hè, als hij in de zomer van 2024 akkoord was gegaan met zijn straf, was hij nu vrij geweest.
3: Ja. Inderdaad.
1: Komende zomer. En nu moet hij eerst 1,5 jaar wachten tot de afloop van die cassatie. En dan nog 3 jaar de Noor in. En dan hoor ik vanmiddag bij de kapper, had ik het over. Die gewoon zeggen, ja, moet je luisteren. Ja, die gaat echt wel vliegen, weet je. Die gaat naar Marokko of wat dan ook.
3: Denk je?
1: Ja, maar stel, dat is dan de verhalen die nu gaan. Kijk, weet je wat het is? We hebben het ook gezien bij Quincy Promes. En ook die bolle Jos, weet je, die ziet dan zitten in Sierra Leone. Het is uiteindelijk natuurlijk allemaal treurnis, hè. Als je er niet vrij bent om te gaan en te staan waar je wil. Dat is je hebt gewoon kinderen die in een school gaan. Die kun je nooit meer zien.
0: Ja.
1: Weet je wel? Dus dit is ongelooflijk, jongens. Echt, we gaan het zien. Ik denk dat die het beste eraan doet om morgen zijn onderbroek in te pakken en te gaan hangen.
3: Precies.
1: Toch?
0: Ja, denk ik.
3: Gewoon zitten.
1: Ja. Daarom.
5: Dan nog heel wat anders, want er is een nieuwe wereldkampioen IKEA-kastjes in elkaar zitten. Ja, deelnemers moesten tijdens die wedstrijd zo snel mogelijk een bouwpakket in elkaar zetten. Deze vrouw uit Londen werd voor de 2e keer op rij wereldkampioen en kan haar geluk niet op.
8: I'm actually over the moon. I've beat my record from last year. It was 9:33 last year. And this year it's 8:20. So yeah, I'm absolutely over the moon. To be a two-time World Flatpak champion.
5: Ja, Haley gaat het om. Haley ging naar huis toe met een gouden inbesleutel.
1: Hoppakee. Ah, ik vind het fantastisch, IKEA Custom Kasten.
0: Ja, jij wordt er heel opgevonden van.
3: Ja, het is een soort Lego-madam met kasten. Maar weet je ook wat voor kast het was?
5: Het was een Billy.
3: Een Billy?
5: Een van de best verkopende.
1: Ik vind trouwwerk. We doen het weer nog even, Stef.
5: Ja, vanavond blijft het overal droog. Morgen krijgt het met zonder jas weer een 10. Veel zon, warmer ook bij 18 tot 20 graden.
1: Wat lekker zeg. Nou, we doen het verkeer, Vanel.
0: Ja, het is een drukke avondspits. De belangrijkste file is de A4 Rotterdam-Amsterdam voor knooppunt Hofvliet 30 minuten. De A27 Almere-Gorkum voor Hagestein 19 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum 35 minuten.
1: Ja, ja.
0: En de A58 Breda-Tilburg voor knooppunt Sint-Anna-Bost 21 minuten.
1: Netjes.

0: Diallo uit Enschede.
1: Almelo.
0: Studerend in Enschede. Goedemiddag, hallo.
2: Hey, goedemiddag.
0: Een bijbaantje bij sportzenders. Welke sportzenders?
2: Is maar hoe je het zegt. Ik heb een bijbaantje als AV-technicus bij faciliterende bedrijven voor sportzenders.
0: Oké. Okay,
2: en daarbij voornamelijk werk ik heel veel in de paardensport.
0: Oké. Okay. Hey,
1: dat is handig bij deze vraag.
0: Ja. Op welke knop heb jij gedrukt onlangs zodat wij dat allemaal gezien hebben?
2: Het meest recent zou ik zeggen kwalificatie voor EK vrouwen handbal.
0: Nee.
2: Voor het scorebord daar.
0: Groot, echt? Handballen, ja. En zeker de vrouwentak onderschatten wij een beetje.
1: Dat gaat lomp, jongen.
0: Nou, niet alleen lomp, hoe groot het is.
1: Zo, maar
0: bijvoorbeeld
1: echt.
0: In Roemenië en zo, daar heb je, waar ook de vrouw van de Vaart handbalt. Dat zijn competities. Daar verdien je volgens mij iets van 3-4 ton per jaar.
1: Zo.
0: Echt onwijs goed betaald.
1: Wat lachen.
0: Terwijl de mannen het in Nederland echt met heel veel minder moeten doen. Maar daar gaan we een ander keertje over. Hey, Diallo, hartstikke goed. Ben je vaste luisteraar van de show? Want ik heb er nog nooit je naam voorbij.
3: Nee, ik ook niet.
2: Nou, ik luister wel vast, maar ik stuur misschien niet heel vaak berichtjes inderdaad.
0: Okay, nou, maar wat leuk. Okay, wat goed. En waarom luister je naar ons?
2: Vaak omdat ik in de auto zit.
0: Ja, oké. Okay.
3: Ja. Het verplicht eigenlijk.
0: Ja, het moet. Nee, heel goed.
1: Hij zit ook vast
0: maar
1: op
0: je
1: drie.
0: Kunt alles doen. Je kunt podcast luisteren, je kunt spelen, maar je bent wel bij ons. Dat vind ik top, man.
1: Vind ik leuk.
0: Heel goed. Cool, man. Gozer, we gaan beginnen met dit.
4: Volgende vraag.
0: Volgende vraag doen we voor de donderdag, de finale editie.
1: De finale.
0: Je hoeft er maar 5 goed te hebben. Dan wil je de baan te benen boombox. Je neemt het op tegen Henk en Tolen. Henkie.
5: Ja.
0: Henkie, inmiddels aanbeland op de Westerschelde, zo te horen. wat een geluid. Rij je met je dak open, jongen.
5: En wat een feest. Ja. En weer voor.
0: En Tolen, is dat Zeeland?
5: Ja.
0: Ja. Moet perfect wezen, hè?
5: Moppenveen,
0: natuurlijk. Hè? Ja, zo mooi. Ik zet die hier, echt mooi. Oké, jongen. We gaan het eerst even doen, de finale met Diallo. En dan hoor je wel of je de boombox hebt gewonnen. Ik zet je nu weer even dicht. Dan krijg je bijna een tia van die onrust van die airco. We gaan ervoor. Ben je klaar voor, Diallo?
1: Oh.
2: Yes, ik ben klaar voor.
1: Eerst even uitleggen.
0: Ja, doe dat even nu.
1: Ja.
0: Ja,
1: bij de eerste vraag geeft Diallo als antwoord volgende vraag. Daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag. Zet hem op.
0: Kom op, jongen. Let's go.
3: Waar rijdt een hockey op?
2: Volgende vraag.
3: Wat voor soort vlees wordt er voornamelijk geserveerd in de KFC?
2: Paard.
3: Welke Mariah heeft een gigantische hit met All I Want for Christmas is You, Mariah?
2: Kip.
3: Van welk Marokkaans kruidenmengsel betekent de naam letterlijk het hoofd van de winkel?
2: Kerry.
3: Wie speelt Mo in Mokro Mafia en heeft een hit met Tigers?
0: Ja, is echt die is ongekend lastig dit, ouwe.
1: Ja,
0: is echt niet normaal. Oké, ik reken hem.
1: Maar, je had er 4 goed.
0: En dat betekent
1: dat je samen met Henk allebei een boombox hebt gewonnen.
0: Lekker, man. Heel goed, jongen. Henkie en Tolen richting het Tjusen gaat hij aankomen. En Diallo, jongen, ook voor jou richting Almelo Boombox. 22 en 28 jaar, geweldig. Leuk dat jullie meededen en blijf luisteren naar de show, hè?
5: Zeker.
0: Klopt, bijna synchroon. Oké, Diallo, moet je werken vanavond?
5: Niks.
0: Oké, rustig aan. Henkie, onderweg naar huis?
5: Zeker, ja.
0: Oké, heel goed. Vanavond dek het bankje op, wat ga je doen?
5: Sporten.
0: Hey, dankjewel boys. Hele mooie avond. Thanks voor het luisteren. Een van de allerbeste danceplaten ooit gemaakt. Een ode aan. Een geweldige zonsondergang. Ik ben er ooit geweest. Viel een beetje tegen, maar dat leg ik later wel een keertje uit. Maar dat je toch zo kunstachtig bent dat je een melodie kunt maken die na 30 jaar nog steeds zo goed is. Moet je horen.

0: blijf luisteren naar de show, hè?
1: Zeker.
0: Klopt, bijna synchroon. Dat was bijna synchroon. Oké, Diallo, moet je werken vanavond?
1: Nee.
0: Oké, rustig aan. Henkie, onderweg naar huis?
1: Zeker, ja.
0: Oké, heel goed. Vanavond denk ik het bankje op. Wat ga je doen?
1: Sporten.
0: Kijk. Wat een man. Hey, dankjewel boys. Hele mooie avond. Thanks voor het luisteren. Een van de allerbeste danceplaten ooit gemaakt. Een ode aan. Een geweldige zonsondergang. Ik ben er ooit geweest. Viel een beetje tegen, maar dat leg ik later wel een keertje uit. Maar dat je toch zo kunstachtig bent dat je een melodie kunt maken die na 30 jaar nog steeds zo goed is. Moet je horen.

tegen, maar dat leg ik later wel een keertje uit. Maar dat je toch zo kunstachtig bent dat je een melodie kunt maken die na 30 jaar nog steeds zo goed is. Moet je horen.

0: Del Mar hebt meegemaakt.
1: Nou, niet in Café Del Mar. Dat is niet echt een café. Dat is... Kijk, Café Del Mar is een plek op Ibiza waar ik voor de allereerste keer kwam in 2009 met heel veel verwachtingen. En die werden ook wel waargemaakt. Alleen Café Del Mar ligt vlakbij de anus van Ibiza, zou ik willen zeggen.
0: Ja.
1: Op zich is de anus geen verkeerde plek natuurlijk, alleen wel een beetje, ja. Je hebt San Antonio, dat is een dorpje daar, helemaal verengelst, met alle ellende van dien. Gewoon dat Newcastle tuig wat daar loopt.
0: Beetje Tokio-Russen.
1: Ja, gewoon al die gasten die gewoon al vanaf 1 uur 's middags helemaal in de war zijn. En chicks die daar heel erg aan meedoen. Dus ik pas daar heel goed tussen. En ik had me in iets romantischer beeld bij voorgesteld. Want je hebt zeg maar een soort terras bij een café. Een paar rotsen. En dan heb je wel gewoon die hele mooie zonsondergang. Die staat daar altijd wel, of niet een bekende, of een hele prominente DJ, die staat zeg maar die zonsondergang te begeleiden. Wat ik dan wel weer heel knap vind, weet je?
0: Ja.
1: Omdat je dan zeg maar precies op de toontjes...
0: Ja, van, het mooie, kan een heel mooi moment.
1: Kan het heel mooi zijn. En daar is deze plaat ook op. Kijk, joh, deze toontjes... Oh, dit is Olivia Rodrigo, maar daar heb ik zo meteen al wat tijd voor. Daar is het op geïnspireerd, op die zonsondergang, weet je? Dat is wat het moet voorstellen. Dus je hebt heel lang zo'n opbouw, weet je? En dan heb je eigenlijk, ja, daar moet je best wel kundig voor zijn ergens, dat je dat... Op de juiste manier natuurlijk. En dat is wel dik. Dus daar met z'n allen een beetje te zuipen. En dan komen heel veel van die partymensen langs die dan allemaal kaarten aan het verkopen zijn voor de grote clubs. En dat was in ieder geval hoe het... wat zal het zijn? Een jaartje of... wanneer ben ik daar voor het laatst geweest? Een jaartje of 7, 8 geleden of zo. Ja.
0: Leuk.
1: Heel vaak geweest. Heel vaak.
0: Ik heb toch best wel zin in, hoor, zo'n zonsondergangetje.
1: Ja?
0: Ja.
1: Tuurlijk, Mel. Nou ja, ze vliegen zo, hè, vanaf Eindhoven. Ja. Er is niemand die je tegenhoudt als je de maandagmiddag maar. Je bent al 4 uur.
0: Lekker tussen de Tokio-Russen.
1: Ze zijn ook gewoon normale mensen.
0: Oké.
1: Zo is het ook. Hey, het is ook een goed liedje. Mr. Bruno Mars. For just a

0: Niet te vergeten dat we komende 50, 60 minuten kaarten weggegeven voor Tsiget. Daar mag je bij zijn. Reis en verblijven, alles zit erbij in. Kom maar eens even door, jongens. Wat was dat ook weer? Ik, Barend en Benner.
1: Ja, dat ik Barend en Benner. En de allerlaatste moet zijn, ik Barend en Benner nog steeds.
0: Ja, precies. Oké, dus kom even door, laat het even weten. Gewoon iedereen die de hele show heeft geluisterd, die gaat uiteindelijk het hele pakket winnen. Dus wat dat er gaat. All good, all good, all good. Zometeen meer. 90 tijd komt er ook aan. 3FM.
2: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Gezondheid, last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
1: 3FM. Ja, lieve wezens op deze aardkloot, sluip je messen. We gaan naar 90's tijd en kaarten voor Tsiget. Maar eerst NOS op 3 met Stef Wantra.
10: Goedenavond. Ook de opvarende van de hondius die gisteravond in het UMC in Leiden is opgenomen, is besmet met het hantavirus.
9: NOS op 3.
10: Eerder vanmiddag werd al bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt ook het hantavirus heeft. De patiënten liggen nu in isolatie om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Veel mensen zullen bij dit soort berichten toch terug moeten denken aan de coronacrisis. Maar volgens de GGD hoeven we ons geen zorgen te maken over een nieuwe pandemie.
11: Wij hoeven echt niet bang te zijn voor een verspreiding binnen de volksgezondheid. Dit is een totaal ander virus dan het coronavirus.
10: Zo wordt het hantavirus verspreid via lichaamssappen en niet via de luchtwegen zoals het coronavirus. Shell heeft het afgelopen kwartaal een enorme winst geboekt. Oliebedrijven cashen sowieso flink, omdat door de oorlog in het Midden-Oosten de olieprijs de pan uitreist. De maatschappijen halen hun winst onder meer uit het verhandelen van de olie op de internationale markt, zegt mijn collega Aida.
12: Daar wordt nu ontzettend veel geld verdiend. Want door die oorlog in de Golf is er zeker in Azië echt een tekort aan brandstof ontstaan. En nu probeert iedereen, koste wat het kost, zoveel mogelijk die olie naar eigen land te krijgen. En dit zie je nu gebeuren. Iedereen biedt tegen elkaar op, waardoor die olieprijs gigantisch omhoog schiet. En daar profiteren dus die oliebedrijven van.
10: Ja, de winst van Shell in de afgelopen 3 maanden was 6,9 miljard dollar. Het kwartaal daarvoor was het nog iets meer dan 3 miljard. En afgelopen nacht is een tabaks- en boekenwinkel in Amsterdam volledig vernield door een plofkraak. De buren schrokken wakker van 2 harde knallen. Vanochtend waren omwonenden toch wel benieuwd naar de ravage.
13: Het ziet er echt niet meer uit. Dus, en dan mensen erboven die wonen daar. Dat is helemaal verschrikkelijk natuurlijk. Die zijn zich wezenloos geschrokken, moet je maar denken. Ik bedoel, het raam is ook gebarst als ik het goed zie daar op één oog.
14: En of ze buiten hebben of niet, ja, ik weet het niet. Het is meer schade, denk ik, dat ze buiten.
10: Ja, omwonenden vinden het maar een sneuwe actie van de daders. En ze hebben ook nog wel een advies voor ze, zeggen ze tegen AT5.
15: Kan je niet maken, echt waar. Als je ballen hebt, jongen, doe iets anders met je leven. Maar blijf van andersmans spullen af.
16: Gewoon lekker werken, man. En dan komt alles goed. Gewoon geloof in jezelf.
10: Ja, zo is het maar net. Inmiddels is het die straat waar die plofkraak was in Amsterdam weer open. Heb ik nog weer voor je. Vanavond blijft het overal droog. Morgen weer een dag met veel zon. Het wordt nog iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden.
1: Oh, lekker. Dankjewel, Stef.

0: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
5: Ik ben verscholen getrapt.
6: Hoe ga je ouders dit vertellen?
5: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
7: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
8: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
9: Ik doe toch mijn fucking best!
4: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
10: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, het voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
11: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: 3FM. Barend en Banner.
15: Ja, Barend en Banner. Ze zijn het niet altijd met elkaar eens, maar ze houden...

0: Daft Punk met The Weeknd, I Feel It Coming. Ik werd vanochtend wakker en toen dacht ik, oh, dit gaat echt een enorme klote dag worden. Dat kan je soms hebben, toch?
1: Wat zeg je?
0: Ja, dat je wakker wordt en dat je denkt, ja, dit gaat gewoon geen leuke dag worden.
1: Waar staat het voor jou vandaag?
0: Ja, dat had ik, maar ik moet zeggen, het is nu 6:09. Ik moet zeggen, het was eigenlijk best een leuke dag.
1: Ja. Nou, ja, niks meer mee, toch?
0: Nu lekker spelletje spelen.
1: Lekker.
2: Het is 90's tijd, het is 90's tijd. Tijdens het snaaien is het 90's tijd.
0: Ja, grote kans dat je een beetje met je billetjes geknepen zit, omdat je zo meteen kaarten kan winnen voor Siget. Ja. Wat natuurlijk een gruwelijk festival is. Ja. Maar we gaan eerst eventjes 2 minuutjes in de oven schuiven. Je bent namelijk aangekomen bij 90's tijd. We gaan even terug naar de jaren 90.
1: Ja, ja.
0: Tamagotchi's, Furby's, of bijvoorbeeld...
1: Nibbotjes.
0: Nibbits. Ja. De ronde Nibbits, die gaan verdwijnen, hebben we het vandaag te horen gekregen. Maar ook bijvoorbeeld, en ik weet niet of jullie dat weten, kennen jullie nog oorbelletjes? En dat was in de vorm van een hout oorbelletje geschilderd in de vorm van een papegaaitje.
1: Ja.
0: Ooit gezien?
3: Ja.
0: Ja, nee. Weet je wat ik bedoel? Ja,
1: zeg mij helemaal totaal niet.
4: Ik heb twee zussen, dus
0: ja,
4: die hadden dat.
0: Echt een oorbelletje uit de jaren 90. Nou, we hebben 2 platen uit de jaren 90. Maar begin jij maar eens even wat jij
1: doet. Bizar. Ik moet eigenlijk Outsiders hier even de credits voor geven. Dat is een, laat ik zeggen, hardstyle-dj. En die hoorde ik een set doen op Koningsdag. En dat zag ik voorbij komen. En toen hoorde ik hem een soort van ode geven aan de tijd waar hij in was opgegroeid. En hij riep daar, 1999 is hier. En toen had hij een edit van deze plaat. En toen dacht ik, ja, laten we niet vergeten hoe vet deze was. 1999, uit België. We kennen hem allemaal nog, maar zeker voor een donderdag als deze, absolute klapper. Topper, mag nooit vergeten worden. Scoop, drop it, minuutje vandaag.

0: Oh, ja,
1: lekker,
0: ik heb ook,
1: hè?
0: Lekker,
1: ja,
0: heel lekker.
1: Ik denk ja, dat het ja, snap ik wel.
0: Maar, ja, begrijp ik ook wel.
2: Ja.
0: Ik vind vandaag de minuutjes aan elkaar gewaagd.
2: Ja,
0: ik was in de auto te beluisteren en toen dacht ik, ja, dit zou nog wel eens een goed wedstrijdje kunnen worden. De NPO Luisteren heb er zo meteen geopend. Kan je menu A of menu B kiezen? Ik heb menu B. Ik heb Sonic met It Feels So Good. En toen dacht ik in de auto, ja, wat voor dingen voelen allemaal goed in het leven? Weet je wat ik het allerlekkerste gevoel in de wereld vind?
2: Nee.
0: Winnen van Baren.
1: Ja, inderdaad. Nee. Nou, dat is vandaag niet zo moeilijk,
0: nee,
1: hoor.
0: Nee, weet
1: komt wel weer goed vandaag, nee, denk ik.
0: Weet
1: wel
0: ik
1: een hele goede plaat, hoor, vandaag.
0: Goed, hè?
1: Ja, hele goede. Ja,
0: nee, weet je wat ik het lekker vind? En lekker zit. En jij denk ik dat niet. En jou denk ik ook niet. Maar als je dan samen in bed ligt en dan 's ochtends gaat de wekker. En dan gaat je partner gaat eruit. En dat jij dan zo lekker zo in dat bed kan liggen. En dan nog eventjes zeg maar op zijn plekje kan verder slapen.
1: Oh, vind ik heel lekker, ja.
0: Oh.
1: Ja, vind ik ook heel lekker.
0: Ja, vind ik nog lekkerder dan een sinaasappeltje eten onder de douche. Dit is Sonic, It Feels So Good. Menu.

0: Oh, ja, goed toch?
1: Ja, 100% toplaatje.
0: Echt lekker. Jo, is de app geopend?
1: Ja, die staat open. En op dit moment is het 100%...
0: Ja?
1: Menu A.
0: Oh, shit. Oké, nou ja, de NPO-lijstrapp is geopend. En wie luistert eigenlijk?

0: Och, sommieu. Ik heb echt mijn hartslag gewoon in mijn linker oogbal zitten.
1: Maar jij hebt ook echt dat fanatisme.
0: Oh, het is nog nooit zo spannend geweest. Er zijn nog nooit zoveel appjes geweest.
1: Nee, ik ben al tevreden als dit begint, hè. Dat meen ik echt. In principe gaat het mij om het leuke radioprogramma. En we hebben twee topplaten, weet je wel.
0: Ja, oké.
1: Okay, ik heb ergens niet dat Ronald en Frank de Boer fanatisme. Die nog met een spelletje oliebollen bakken moeten winnen.
2: Ja, maar dat Nelly wel.
1: Ja. Nelly wel.
0: Oké, let's go.

0: 90's tijd. We hebben twee platen uit de jaren 90. En jeetje mina. Ik denk, het waren 883 appjes.
1: Zo is het.
0: En er was twee verschil.
1: Ja, het is wel heel lekker hoor. Die poll, zeg maar, in de NPO-lijst hebben ze heel chill. Qua stemmen tellen. Vroeger moesten hier echt 1, 2. Nee, er zitten nog twee van Hans. Nee, die zijn dubbel. Ja. Dat is nu wel klaar, weet je wel. Dat is echt lekker.
2: Hey, we hebben Nick aan de lijn.
1: Nicky.
2: Ja. Nick, jij zat in de 90's op de middelbare school. Waar ben jij altijd mee gepest?
3: Goeie vraag. Ik heb niet echt
1: gepest. Nee, oké, maar misschien dat je je telefoon een keer uit je broekzak moest halen.
2: Ja,
1: in plaats van
2: even van je telefoon halen.
1: Ja, misschien dat we je daar alsnog mee kunnen pesten. Ja.
0: Oké, dan dat is in ieder geval hartstikke fijn voor je. Dan de vraag, met wie heb je voor het eerst gezoend?
3: Oei, dat was Michel.
0: Ja, oh ja, klinkt ook al goed. Hè. En waar hebben jullie gezoend?
3: Dat was achter een buurthuis ergens.
2: Lekker.
1: Oh, wat leuk.
2: Lekker, man.
0: Ja. Ik zie waar, ja.
1: Ja, Michel, hoe is het met Michel nu? Heeft ze de eigen tanden nog?
3: Ze heeft haar eigen tanden nog.
2: Lekker, man. Hey, zijn jullie nog steeds samen, of?
3: Nee. Dat is lang geleden ooit een jeugdopbloeiing, zeg maar.
1: Goed zo.
0: Oh. Ja,
1: wat eet je vanavond, grote vriend? Ja. Want we gaan
2: Naar de ontknoping.
0: Ja.
3: Dat moet ik nog bepalen. Ik kom eigenlijk net thuis. Je belt me terug terwijl ik net voor de deur uitstap.
2: Oh, maar wordt het iets uit heb je iets in de koelkast liggen of wordt het uit de vriezer of ga je thuis bezorgd bellen?
3: Nee, ik ga nog naar de supermarkt dadelijk, naar de Jumbo, om wat lekkers uit te zoeken.
2: Oh, lekker.
0: Nou, heerlijk. Nou, ik zou zeggen, hou je koptelefoon dan op, want voor welk minuutje heb jij gekozen?
3: Ja, met uw been.
0: Och, wat heerlijk. Wat heerlijk. Misschien was je wel lekker, de ene man. Winnende stem. Echt lekker.
3: Dat denk ik. Die laatste.
1: Oh, goede plaat ook, zeg. Gefeliciteerd, Nel. Klasse.
0: Dankjewel. Lekker.

0: Sonic, ik feel so good. 90s tijd winnaar, lekker. Hey, en het komt nu echt wel dicht in de buurt. Hè? We gaan zo meteen de kaarten weggeven voor Siget. Je kan nog steeds naar de NPO. Wat zei je?
1: Nee, maar ga lekker. Je zat er net goed in. Ja, sorry, ik dacht dat ik open stond.
0: Nee, zeker niet. Je kan nog steeds appen.

0: kan mij niet lief genoeg hoor, Hoosier. We gaan naar NOS op 3 met Stef Bansa. Lekker dat je er bent. Fijn.
1: NOS op 3.
2: Ja, goedenavond. De Universiteit Utrecht blijft morgen dicht. Al het onderwijs daar is volledig ontregeld door een grote brand bij een datacenter in Almere. Universiteit Utrecht huurt daar serverruimte waar hun website en applicaties op draaien. Studenten kunnen daardoor geen werkruimtes boeken en kunnen ook niet inloggen op de pc's. Ondertussen wordt er nog steeds druk geblust bij een datacenter in Almere. En deze omwonenden zijn even gaan kijken.
3: Ik was bij me thuis en we kregen allemaal een melding op onze telefoon. Ik dacht van nou, dan kom ik met mijn neefje even het brand kijken.
4: We zagen vlammen. Ik kreeg een appje van mijn vader. Kubra, blijf uit de buurt, blijf binnen, alles dicht. Ik ga even naar buiten. Ik zag mijn buurvrouw ook nog. Ik zeg, Kubra, kom eens even kijken naar daar. Ik zat gewoon bij de straat, ik keek naar daar. Net was het wel wat heftig. Ik zag echt zwarte rook eruit komen.
2: Ja, gewoon een beetje ramptoerisme dus daar in Almere. Die brand in het datacenter langs de A6 daar brak vanochtend uit en is dus nog steeds niet onder controle.
5: Ik check even de site, maar hij werkt nog wel.
2: Ja.
5: Behalve op Firefox.
2: Oh, is het zo?
6: Het lijkt wel een grap.
5: Was het ook.
6: Oh. Waarom moet je lachen? Toch al.
2: Stukje onderzoeksjournalistiek.
6: Oké.
2: Ander nieuws. De GGD is begonnen met bron- en contactonderzoek naar de passagiers van een KLM-vlucht, waar een vrouw met het hantavirus kort aan boord was, maar uiteindelijk te ziek was om mee te vliegen. De GGD legt uit waarom ze dat doen.
7: Nou, een bron- en contactonderzoek naar aanleiding van een passagier die een infectieziekte heeft op een vlucht is eigenlijk onderdeel van ons dagdagelijks werk. Dus dat klinkt misschien een beetje gek, maar je moet je voorstellen als er een passagier aan boord heeft gezeten en wij horen achteraf dat hij besmet was, dan gaan we contactonderzoek inzetten en dat betekent dat we een aantal passagiers gaan monitoren.
2: Ja, alle passagiers van het vliegtuig worden geïnformeerd dus en passagiers die direct contact hebben gehad met de vrouw worden apart door de GGD benaderd. Ja, de GGD zegt wel dat de kans dat mensen aan boord van het vliegtuig ook echt besmet zijn geraakt erg klein is. En Peter Gillis moet voor belastingfraude een jaar lang de cel in.
6: Ook
2: moet hij boetes aftikken van dik 1,3 miljoen euro. En de uitspraak was wel even flink schrikken voor hem, zei Gillis na afloop.
8: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
9: 12 maanden zitten.
8: Nou, weet je wat?
10: Ja, 18, waarvan 6 voor
8: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
9: Hoe kwam dat binnen bij je?
11: Mooi vent ook.
8: Ja, heftig, hè? Dus...
2: Ja, Gillis stond ook nog terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg de camping-eigenaar en realityster een taakstraf van 60 uur.
5: Hé, hey, maar even, nog even mijn hersens opfrissen. 18 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk.
6: Ja, dus
5: de 6 zitten sowieso.
12: Ja, dan een jaar sowieso.
2: Een jaar sowieso.
12: Ja. Een jaar sowieso.
5: Waarom komt hij dan bij 6 maanden?
12: Dat is 6 voorwaardelijk. Dus dan als hij dan nog iets flikt, mag hij die 6 ook brommen.
2: Ja.
5: Oké, met 6 maanden is hij weer vrij?
12: Nee, 12.
5: Waarom zegt hij dan een half jaar?
12: En omdat hij een fout maakt.
6: Hij maakt een fout.
12: Hij snapt het zelf ook niet.
2: Ja, hij hoopt ook met goed gedrag. Als ik me goed gedraag in de gevangenis, volgens mij zei hij zoiets, dan hoopt hij dus eerder vrij te komen.
12: Ja, dat gaat niet gebeuren.
6: Ik vind wat ik gevaarlijk vind aan deze man is dat als je hem hoort, klinkt hij zo vriendelijk, zo aardig. Ik vind dat echt dan bijna dat ik kan denken, nou, dit kan allemaal niet waar zijn.
5: Maar het kan ook aardig.
12: Ja, het kan naast elkaar bestaan, toch?
5: Ook aardige mensen maken fouten, hè?
6: Ja, nee, inderdaad. Ik zie dat twee tegenover me.
5: Ja, precies. Wie zonder zon is, werpen de eerste.
6: Nee, dat is helemaal waar.
5: Ja, tuurlijk.
6: We gaan naar het weer.
2: Zeker, vanavond blijft het overal droog. Morgen vooral je zonnebril niet vergeten. Weer veel zon, het wordt iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden.
6: Lekker.
5: Dan gaan we even naar het verkeer. Nel, geef me even mijn cue.
6: Ja, Baar, staat er nog ergens vast?
5: A2 Utrecht Den Bosch voor Del, 8 minuten. A12 Utrecht Leidschendam voor Westervoort, 10 minuten. De A28 Amersfoort Zwolle voor Zwolle Centrum, 20 minuten.
6: Oké, lekker. Ze komen er echt aan. De kaarten naar Siget.
13: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: Somber Potential. Ja, er zijn mooie gasten in de studio. Dat is altijd leuk.
1: Nou ja, mooie gasten, dat zou je wel zeggen als je iemand onder zijn echte naam een hand geeft, terwijl je gewend bent om onder zijn alias aan en af te kondigen. Hij komt uit de prachtige Rotterdam. Stond het weer vast in die stad van Eer, was het lastig om te komen?
2: Ja, klopt. Ja? Deze file wel, ja.
1: Maakt niet uit. Dames en heren, handen op elkaar voor Lemmer! Lemmer, die ik allereerst, terwijl die binnenkomt, even moet bedanken. Omdat jij maakt gewoon... Ik zie heel kut. Ik zit in de camera tussen, maar we kunnen elkaar net aankijken. Ja, nee, zo knap ben ik ook niet, dus het is voor jou
0: niet. Nou, dat is nieuw.
2: Je mag wel wezen.
1: Nee, maar even het volgende. Iets gewoon zo dik. Jij hebt die Time to Move gemaakt vorig jaar.
2: Ja.
1: En dat is voor mij persoonlijk, weet je, voor ons echt een glazen huis anthem. Ja. Afgelopen jaar heel veel gedraaid. En het is dan zo'n dragende plaat geweest. Dat is dan zoiets wat we als teampje in dat glazen huis, weet je, iedere keer als we gewoon die eerste kick hoorden van die plaat, weet je, dan hadden we zoiets van, joh, hoppakee, weet je, niks aan de hand, we gaan ervoor. Dus vriendelijk bedankt daarvoor nog.
2: Ja, ja. Jullie bedankt, dat is een mooi compliment.
1: Ja, toch?
3: Het past toch goed bij het thema toen, spieren, time to move, bam.
1: Ja,
3: dat was mooi.
1: Dan mag ik jou vragen, gewoon een hele persoonlijke vraag die ook negatief kan zijn voor onze industrie. Maar een artiest op jouw niveau, die zich helemaal self-made heeft, weet je, wat heb jij nog aan dat soort oude media airplay?
2: Nou, ja, heel veel.
1: Ja?
2: Tuurlijk, ja, het is sowieso toch een enorme eer dat je ze zo gewoon op de radio wordt gedraaid.
0: Ah, ja, voelt de radio nog steeds het, niet misschien het hoogst haalbare, maar voelt het nog steeds als iets,
2: ja,
0: iets
2: zeker.
0: Magisch?
2: En ook eigenlijk ook dat ik ook die muziek niet per se maakte met het idee van dit gaat op de radio komen. Dus dat is ook, hij duurt ook 4 minuten nog wat. Dus
0: dat is wel lang. Met wat voor ideeën maakte je het? Wat was, wat was je droom?
2: Nou ja, niet. Weet je wel, als je bijvoorbeeld ook mensen met labels werkt, zeggen ze altijd van hij moet korter voor op de radio. Of zo.
1: Ja, ja, TikTok.
2: Ja. Ja. En ook voor TikTok inderdaad, gewoon de korte spanningsbogen. Maar, maar nee, zeker heel tof als het dan gewoon gedraaid wordt. Ook dus ook heel veel mensen te horen krijgen die misschien niet te snel op social media misschien voorbij zien komen.
1: Ja, en krijg je dat dan ook te horen vanuit je omgeving?
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Dat is mooi, hè? Want als je dan zeg maar, zoiets dat is jij, dat je doet het zo onwijs goed met heel veel grote sets op allerlei grote dikke feesten. En dan ben je bij de normale oude media, dan is het voor je omgeving in één keer waar of zo, wat je doet.
2: Ja, zeker.
1: Toch? Ja, mooi is dat.
3: Weet jij nog wanneer je voor het eerst op de radio was? Kan je nog herinneren dat je jezelf terug hoorde?
2: Oeh, echt met mijn eigen zeg maar,
3: ja, je eigen plaat.
2: Of mijn eigen plaat.
1: Eigen plaat, ja.
2: Ja, dat was denk ik... was het in een mix, zeg maar.
1: Ja. Oh,
2: dat
1: was
2: die in een mix van een DJ die hem s'avonds draaide.
3: Hey, what the fuck?
2: Ja, dat was heel sick, ja.
3: Wat cool, hè?
1: Yo, nou, heel veel producers en DJ's die worden eigenlijk vaak nog gek als ze hun tracks horen op de radio. Omdat processing van ons doet veel met platen, weet je wel. Dus er zijn, ik weet niet hoe dat met jouw muziek, maar ik heb heel veel hardstyle gedraaid op de radio vroeger. Ja. En die gasten werden heel vaak helemaal gek, omdat die platen dan helemaal plat werden geslagen.
2: Ja, helemaal plat. Ja.
3: En niet zoals het hoort.
1: Door onze, is even een technisch nerdverhaal. Maar dat was wel grappig, want die gingen dan heel vaak weer opnieuw de studio in, omdat kicks dan verzopen en zo. En dat
2: ja.
3: Nou ja, vroeger was Henk Westbroek, die deed altijd al die apparatuur uit. Want die zei, de componist heeft het zo niet bedoeld.
1: Ja.
0: Oh, wat goed, goed.
2: Ja, dat is ook in principe ook met draaitafels ook natuurlijk. Ik zet er ook bijvoorbeeld compressors tegenwoordig op de nieuwe. En dan zie ik iedereen die compressor volgen als aanzet. Eigenlijk ook wat radiocompressie ook doet.
1: Gewoon op feest heb je compressie?
2: Ja, op de tegenwoordig bijvoorbeeld de V10. Ja, nu ga ik al een beetje...
0: Nee, maar
1: maar wacht even, in onze beleving staat er gewoon een paar Pioneer CD-spelers en een DM 900 en that's it. Maar wat staat er nu nog meer dan?
2: Nou, tegenwoordig zeg maar eigenlijk nu een beetje de standaard mixers, de V10 geworden.
1: Ja.
2: En daar zit ook een compressor op. Maar het is heel grappig, want ik zie zoveel DJ's zeg maar gewoon vol gas die compressor aanzetten. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat je doet. Als je natuurlijk heel veel radioprocessie op een...
1: En wat doet het voor mij als consument? Ik zit niet te luisteren. Wat doet die compressie met het geluid op een feest?
2: Ja, je drukt die plaat plat eigenlijk.
3: Ja, wat dus gewoon
2: wordt,
3: vet.
2: Ja, hij wordt minder dynamiek krijgt hij. Dus persoonlijk vind ik het juist niet goed.
0: Jij wil juist meer dynamiek.
2: Ja.
0: Dat er meer gebeurt.
2: Het is in principe is al sowieso house of techno of gewoon dancemuziek is sowieso al best wel erg plat gedrukt.
1: Ja, ja.
2: Om het gewoon hard te krijgen.
1: Ja.
2: Als je dat dan nog eens extra gaat doen, ik denk niet dat het ten goede gaat van de muziek.
1: Wel lekker, wij kunnen het gewoon hebben over van alles. Dit is een lekker nerdpodcastje.
0: Ja,
1: lekker
0: muziek.
1: Maar wat voor seizoen gaat het worden, ouwe reus? Want we gaan jou zo meteen over het ticket horen, ouwe Nelen.
0: Ja.
1: Maar het moeilijke van iemand als jij, die zo'n grote carrière doorbraak heeft gehad de laatste jaren, dat er ook weer meer van jezelf en van jou verwacht wordt. Deze zomer. Hoe ga je de mensheid tevreden houden?
2: Ja, gewoon. Ik ga nu eigenlijk ook heel veel naar het buitenland ook deze zomer. Dus waarbij ik vorige zomer eigenlijk nog in één weekend gewoon zes gigs deed in, gewoon alleen in Nederland.
1: Ja.
2: Doe ik er misschien nu 1 of 2 in Nederland per maand, zeg maar. In Nederland maar. Okay. Of misschien max 3, 4 echt in de zomermaanden.
1: Maar is dat omdat je €15.000 minimaal per boeking kost in Nederland? 20?
2: Nee.
1: Nee. Dat is het oude opposite gezegde, toch? Ja. We doen iets minder shows voor iets meer ping-ping.
2: Nou, het is ook... Je wilt natuurlijk ook gewoon bijzonder houden, je shows. Ja. En ook, je wilt meer naar het buitenland. Dus dan is daar ook gewoon meer ruimte voor.
1: Ja.
0: En welk land reizen. Kijk je het meest naar uit? Of wel überhaupt? Waar
1: Zuid-Amerika.
2: Die staat dan niet op de planning, maar dat zou ik wel heel vet vinden. Maar van de zomer... zitten we ook op bijvoorbeeld Kroatië en Malta en natuurlijk ook Siget. Dus ik draai zeg maar op een glitch in Malta. En dan vlieg ik naar Siget. En dan de dag daarna ga ik weer terug naar Malta. Want dan moet ik weer draaien, zeg maar. Dus dat wordt wel even een leuk tripje.
0: Vet. We gaan het zo doen, hè? Gaan we eerst even een plaatje draaien?
3: Ja, tuurlijk.
0: Oké, okay,
3: dan moet je een beetje muziek draaien.
1: Beetje niet medalletje, hoor, dit volgende plaatje.
0: Het is een heel klein plaatje van een DJ Lemmer. Maar ik zou wel zeggen tegen jou thuis, jij daar, is dat je je vingertjes op je telefoon mag doen nu. Eindelijk. En als het goed is, heb je al de hele dag geluisterd. Want het gaat erom, als je de hele dag luistert en je hebt de hele tijd gestuurd... ik, Barend en Benner.
1: Hoppa.
0: Dan mag je nu sturen, ik, Barend en Benner, nog steeds. En dan maak jij zo meteen kans.

0: Ja, wel, time to move. Ja.
1: Ja, wel even een vraagje, Boris. Nou, ik zou je aanspreken als Lemmer. Busy heeft me al ooit geleerd. Als je artiest in de studio hebt, spreken we dan altijd aan op zijn artiest.
2: Oh, is dat zo? Zijn,
1: ja, want anders heeft diegene er geen hond aan. Geen hond die weet dat Busy Leo heet, weet je wel. Ja,
2: dus Leo?
1: Wat doet Leo dan niet? Maar en hij doet nog steeds 40 shows per jaar, 400 shows per jaar. Dus hij zal het wel goed hebben.
0: Ja.
1: Waar blijft de nieuwe Time to Move?
3: Ja,
1: duurt nou, lang, man.
3: Ja, ik heb toevallig, als het goed is, volgende week of twee keer komt er een EP met twee nieuwe platen.
1: Oké. Okay.
3: En daarvan is één plaat de opener van mijn Lowlands set, zeg maar.
1: Oké. Okay.
3: Dus maar ik zou niet zeggen dat het per se een nieuwe Time to Move is.
1: Ja, maar dat maken wij ervan. Zo gaan wij hem gewoon verkopen.
3: Ja, precies.
1: En of jij het er nou mee eens bent of niet.
2: Voel je dan wel druk?
1: Ja, tuurlijk.
0: Nee.
3: Ja, wel een beetje. Ja. Maar het is ook, je maakt natuurlijk heel veel muziek gewoon eigenlijk door de hele tijd heen. En heel veel maak je niet af. Maar je hebt toch altijd wel een beetje je achterhoofd van, oh, misschien moet ik toch iets meer dit doen of iets meer.
2: Maar dat heb je eigenlijk bij Time to Move niet gedaan. Daar heb je gewoon gedaan wat je wilde.
3: Ja.
2: En nu ga je toch in je achterhoofd
3: denken. Toch een beetje
0: maar dat doet iedereen.
3: Maar ik probeer dat ook los te laten. Daarom is ook deze plaat die ik nu uitbreng. Er zit niet zo per se zo hele herkenbare vocal op die heel tijd meegaat. Dus ja, dus ik heb wel gewoon wel gedaan van, ik vind dit vet en deze doe ik nu. Maar
0: wie is dan de eerste aan wie je het laat luisteren?
1: Ja.
0: Aan wie je het goedkeuring?
3: Eigenlijk aan mijn vriendin wel.
0: Ja?
1: Al wat leuk.
0: En weet je nog wat zij zijn?
3: Ja, die is ook, als ik terugkom van de studio, dat is natuurlijk degene die ik als eerst zie. Dus dan laat ik het, als ik heel enthousiast over iets ben.

0: laat ik het natuurlijk wel voor.
1: Maar is zij goed referent? Is zij partygangster ook?
0: Jawel, ja. Wel aardig. Maar ook niet dat ze zeg maar heel erg purist is. Of dat ze, dus op zich ook wel of ik aan een goede maatstaf van haar. Als zij zegt van, nou, ik vind het wel leuk, dan kan ik wel van uitgaan dat de meerderheid het wel leuk vindt.
2: En zegt ze ook wel eens, mwah.
0: Ja, zeker.
2: Ah, dat is goed.
0: Dat en
2: is
0: ook soms
2: goed.
0: Dat ik ook echt denk van, nou, hoe kun je dit nou niet vet vinden? Maar dan heeft ze soms misschien ook wel wat langer nodig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, leuk man.
1: En zolang je het maar niet aan mij laat horen.
2: Nee, want je hebt dus een slechte. Ja,
3: ja, nou ja
1: ik heb ooit. Ik heb het wel leuk verhaal om nog even één keer te vertellen. Ja. Je broer, die ken je wel toch? Die artiest. Die belde mij 10 jaar geleden op. Nu 10 jaar geleden. Zeg je, joh, ik heb hier een album voor je. Zou je dat even willen luisteren?
0: Ja.
1: Dus ik zeg, want ik ga het uitbrengen. En nou, ik dat hele album in Rotterdam was. Daar was ik aan het rijden in de auto. Heel dat album op cd doorgeluisterd. En ik bel hem op. Ik zeg, joh, geweldig album. Maar je moet die Kind van de Duivel moet je er afhalen. Dat is echt een teringplaat.
3: Grootste, allergrootste hit ever geworden. Ja. Dat is een mooie grap.
1: Ja. Ik vind het ook zo cute. Ja, het is geen grap, het is echt waar.
3: Ik vind het zo cute ook dat je dit nog steeds vertelt.
0: Ja, maar je hoort het vaak.

0: zeker.
1: Die artiest die belde mij 10 jaar geleden op. Nu 10 jaar geleden zeg je, joh, ik heb hier een album voor je. Zou je dat even willen luisteren?
0: Ja.
1: Dus ik zeg, want ik ga dat uitbrengen. En ik dat hele album in Rotterdam was. Daar was ik aan het rijden in de auto. Heel dat album op cd doorgeluisterd. En ik bel hem op. Ik zeg, joh, geweldig album. Maar je moet die Kind van de Duivel moet je er afhalen. Dat is echt een teringplaat.
2: Grootste, allergrootste hit ever geworden. Blijft zo'n mooie grap.
1: Het is geen grap, het is echt waar.
2: Ik vind het zo cute dat je dit
0: nog
2: steeds vertelt.
0: Ja, je hoort het vaak, toch? Dat ze ook met A&R's met hele grote nummer 1 hits of zo. Ja, dat ze dan gezegd van, die gaat er echt vanaf.
1: Ja, zeker.
2: Prachtig. Ondertussen is deze computer hier, begint zo ontzettend te stomen. Het lijkt de brand in Almere wel. Het is niet normaal, die app die gaat echt als een malle. Ik, Barend en Benner nog steeds, maak je kans op kaarten naar Ziget. Ja. Alles geheel verzorgd.
3: Ja.
2: En ik denk dat het wel een beetje tijd is om met het vingertje.
3: Ik heb iemand. Ik heb hier een lijst met mensen die allemaal de hele uitzending hebben geluisterd. Dus dat was een voorwaarde.
2: Ja.
3: Jij moet even stop zeggen, Lemmer. Dan kiezen we die.
0: Stop.
3: Oké. Okay. Gaan we nu bellen?
1: Dit is altijd mooi, hè? De hele dag je best gedaan om in die appbox te komen. De hele dag in gewoon in zitten boren, zitten Lemmer en Jelmer zitten gewoon stop te roepen. Ja, ze hebben een gokkast is uiteindelijk. En is dat prachtig. En dan
3: moet diegene wel opnemen.
2: Ja. Oh.
3: Dat vind ik altijd zo.
1: Maar de goede plaat zit op de achtergrond, hè, Boris?
0: Zeker weten, ja. Rond lekker
1: door. Hallo.
0: Hoi, met Boris. Ik heb een verrassing voor jou. Heb je al enig idee wat het zou kunnen zijn? Het heeft met 3FM te maken.
4: Ik denk dit karten voor Ziget.
0: Ja, dat is helemaal goed.
1: Ja. Hey, maar heel even, gewoon even voor de duidelijkheid. Wie hebben we aan de telefoon? Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? We gaan het nu even helemaal afmaken ook.
4: Ik ben Marjolique. Ik ben bijna 28, over 2 weken.
1: Lekker! Hey. Oh, wel iemand sturen die meerderjarig is, weet je wel.
2: Ja,
1: dat vind ik wel goed. Hey, en nog even belangrijke info. Neem je vriend of vriendin mee?
4: Mijn man.
1: Jouw man?
3: Je man.
2: Oh.
1: Zo.
2: Is die al lang, je man?
4: 6 jaar.
1: Hoeveel?
4: 6 jaar.
1: Nou, Nel, ga er even in, want dat is niet meer progressief. Niet meer van deze tijd om zo vroeg te trouwen, toch?
2: Wat verdikke me. Het is wel romantisch. Ik vind het wel romantisch. Hey, is het
1: wat
2: heel
1: goed zeg, wat lekker. En hebben jullie kids al?
4: Nee, en ook geen kinderwens.
1: Oh, oké. Ja, een beetje...
3: Ik heb dat ook. Ja, heerlijk.
2: Ja. Lemmer, heb je nog lekkere tips voor als ze zo meteen naar Ziget gaat met een kontje?
0: Ja, zoals je bij mij komen kijken natuurlijk.
1: Ja,
2: dat is een hele goeie.
1: En ze gaan met de trein, hè?
3: Ja.
1: Oké, okay, dus
3: dat hebben wij voor je gefixt.
1: Ja, dus je kunt je drugs gewoon verstoppen in een shampoo-blok. Nee, dat is... Je moet de mensen een beetje helpen, Nel. Ja. Alleen een shampoo-flesje, dat moet goed komen.
3: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
3: Of nou, zo'n Capri Sun fles. Ken je dat? Capri Sun? Dan pak je, knip je de bovenkant eraf. En dan doe je er wat in wat je wil. Bijvoorbeeld, ja, weet ik veel. Hè, waar je zin in hebt. Bijvoorbeeld Ranja. En dan kun je dat met een steltang weer dichtmaken.
1: Ja, precies.
2: Zitten jullie nou allemaal...
1: Maar je hebt je wat aan, toch?
4: Ik denk het.
1: Ja.
2: Ontzettend veel plezier samen met je mama Psyget. Lemmer, geweldig dat je er was.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, groetjes.
0: Hoi.
1: Veel geluk, hè.
2: Oh, en dit is BTS met Swim.

0: Oh, nou, dat was een lekker duikie. Dat was een heerlijk duikie.
1: Heel goed, goede plan, man. Zeker. Top. Ja. Hey, Lemmer, top dat je er was, man. Een mooie gozer. Ja. Kom de volgende keer wat langer langs.
2: Ja, dank jullie wel.
1: Kunnen we ook een keertje langer podcasten over compressie in live zetten?
2: Ja, precies. Laten we dat doen. Ja.
1: En,
3: een beetje meer op 2K.
1: Ja, ja, precies. Dat.
0: Hey, en achter de schermen nog even lekker met elkaar. Lekker
1: nerden. Doe voorzichtig ook, man. Kom er zo maar.
2: Ja.
1: Wordt het intens druk of gewoon leuk druk?
2: Ja, leuk druk, maar ook wel intens.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
2: gaat samen.
1: Maar jullie zijn van een nieuwe generatie. Ik bedoel, ja, 20 jaar geleden stond iedereen helemaal gek te gaan. En naar de kloten, tourschema en zo. Dat is wel anders, toch, nu?
2: Ja, op zich wel. Denk het wel.
1: Op zich wel. Gelukkig niet helemaal. Nee. Anders, zo meteen.
0: Lekker! Lekker.

0: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
4: Ik wil uit!
3: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
5: Je moet blij zijn dat de deur ertussen zit.
6: Hou je bek, man.
3: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Of je nu gaat voor

0: kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hé, hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
4: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: 3FM. Alright, alright. Het is avondshowtijd. Zometeen muziek van Kensington. Een moment. Krijg je na het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim €1,3 miljoen. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
8: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
9: 12 maanden zitten.
8: Nou, weet je wat?
10: Ja, ja? 18, waarvan 6 voor
8: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
9: Hoe kwam dat binnen bij je?
8: Ja, heftig, hè. Dus,
7: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. En daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. En haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3FM.
12: Ster. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow!
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy.
19: Op
1: ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: 3FM. Zou het je, denk je, ooit vervelen als je tracks blijft gooien die vuur na vuur na vuur aanraken? Ja, aan mij moet je dat niet vragen. Maar wel aan de vrouw die je hoort na Kensington.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: bezig met een nieuwe tour rondom een plaat die volgend jaar pas uit moet komen. Dus als je dit vanavond hebt gezien, dan heb je een mooie avond gehad. Net als in Amsterdam. Mitski stond namelijk vanavond voor de tweede avond op rij in de AFAS Live in Amsterdam. Haar grootste shows in Nederland tot nu toe. Maar toch ben ik dan heel benieuwd hoe dat overkomt in zo'n grote zaal. Ja, de spion van vanavond is onderweg in een nacht in Amsterdam. Het is Timo Pisaar, hallo!
1: Hey Jasper, ja, hoe dat overkwam, goeie vraag. Het is natuurlijk best wel breekbare muziek. Haar allergrootste hit, My Love, Mine, All Mine, is echt gewoon een hele stille ballad die niet eens zo heel goed kan meezingen.
0: Ja.
1: Maar mensen hingen wel echt aan haar lippen. Ze heeft zeker sinds de stel TikTok-hits echt een ontzettend jong, wel heel cool, best wel alternatief publiek. En die waren heel fanatiek. Die gilden af en toe heel hard, I love you! Maar die waren ook heel lief stil aan het luisteren wanneer dat moest.
0: Maar ze heeft op haar nieuwe plaat een liedje staan, Where's My Phone. Hoeveel telefoons heb jij gezien in die zaal vanavond?
1: Ja, wel heel veel.
0: Ja, hè?
1: Dat wel, ja, zeker. Dat past wel een beetje bij het publiek dat zij trekt. Misschien niet per se bij haar eigen podiumpresentatie, want zij heeft ook een beetje een gekke relatie met haar fans.
0: Ja.
1: Ze vindt vaak het net iets too much, maar ik vond het tegelijkertijd toch ook wel weer meevallen vandaag. Het was wel het was binnen de perken.
0: Hoe zag AFAS Live eruit vanavond? Hoe was het podium bij Mitski?
1: Ja, ze heeft het best wel intiem gemaakt, dus eigenlijk een soort wat zal het zijn? Jaren 70 huiskamer vibes met zo'n hele lekkere fauté om op te zitten.
0: Wat mooi.
1: Een soort kleine dressoirtje waar ze eigenlijk zit te zingen. En zo'n ouderwetse wereldbol waar je je drankfles in kunt verstoppen. Je sterke drank in kan verstoppen. En daar nam ze dan af en toe een slokje uit. En dan heel veel projecties ook van oude films op de gordijnen achter haar. Dracula zag ik op een gegeven moment voorbij komen. Ook heel veel meer zwijmelfilms ook. En dat past ook wel heel erg bij haar muziek. Het is echt zo tussen zwijmelen en zwelgen in. Ook veel zingen over ik weet niet meer wat ik zonder jou moet doen. En maar, dat resoneert hij wel.
0: Maar hoe kom jij dan nu die zaal uit? Is het zwijmelen of zwelgen voor jou?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik niet heel erg geëmotioneerd was bij deze show. Daarvoor was het dan toch een te grote zaal. En verdronk zij af en toe misschien ook een beetje in het bandgeluid.
0: Ja.
1: Maar ik heb het toch wel echt gemaakt. Ik vond het wel, ik zou zeggen, een goede 7,4.
0: Nou, kijk eens aan de afgrond, gewoon een 8.
1: Nee, dat is afgerond de 7, Jasper. Misschien toch nog eens even wiskundeles nemen.
0: Ja, daarom ben ik gewoon ooit gestopt met school en ben ik radio-dj geworden, inderdaad, ja. Goed, Timo, dankjewel, tot snel.
1: Ja, graag gedaan, Jasper.
0: Dit is Mitski bij 3FM en I'll Change For You.

Casper, Vera hier. Dat scheelt maar één letter van Eva. En omdat ik van jullie in mocht vallen, mag ik ook de doorgeefplaat doorgeven. Een grote eer. En je voelt hem misschien al een beetje aankomen. Vannacht komt het nieuwe album van Licky Lee uit. Echt een fantastische plaat geworden. Ik heb hem al mogen luisteren en haar mogen interviewen. Dat hoor je dit weekend op 3FM. Maar die single daarvan, Happy Now, is echt te mooi om te laten liggen. Dus ik hoop dat je hem net zo kunt waarderen als ik. Al is het maar 1% van mijn liefde en enthousiasme voor haar. Dan denk ik dat het wel goed zit. Dus graag je mening, je aandacht en je oordeel voor Licky Lee

Holy shit, wat is dit een ontzettend goed liedje. Wat leuk. Afgelopen dinsdag hoorde je Vera Simons tijdens 3 voor 12 radio. Want Eva stond op het podium bij Bevrijdingsdag Utrecht. Ik deed datzelfde in Zwolle. Dus Vera die deed een avondje 3 voor 12 radio. Dus de doorgeefplaat die komt van Vera Simons. De vraag is, happy now? Meer dan happy.

gewoon binnenkort uitgebreid spreken met Licky Lee. Hoe leuk is dat? Het is de laatste avondshow op 3FM. We gaan richting 12 uur. Na 12 uur onder andere voor het eerst op 3FM. De nieuwe van Little Sims, de nieuwe van Vrouwtje. Maar zometeen al de comeback van Luwten. Zij is eindelijk terug met een nieuw album op komst. De eerste single in 4 jaar hoor je zometeen op 3FM. Maar eerst de goden die deze zomer...

0: vet vinden. Volgend weekend staan Hoot en Freddy en Paradiso in Amsterdam. Ze staan op London Calling. Dat is een festival waar nou zo'n beetje elke grote band ter wereld ooit gestaan heeft.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: En nu dus ook Hoot en Freddy. You're the shy girl hier bij 3FM. Het is de late avondshow, 3 voor 12 radio. Binnen nu en 20 minuten duiken we in de wereld van de allerbeste nieuwe releases in de soundcheck. Maar eerst mag ik je voorstellen aan de comeback van Luton. Luton heeft een jaar of 10 geleden ooit de 3 voor 12 award gewonnen. Prachtige albums gemaakt, maar de afgelopen 4-5 jaar was het eventjes iets stiller. Naast een track samen met Nas, onder andere, en P2. Dat was echt een heel erg mooi liedje. Maar nu is dus Luton eindelijk terug met nieuwe muziek. Die ga je voor het eerst op 3FM horen. Hallo Luton!
2: Hey Jasper, dit is Luton. Dank voor het draaien van Open Broken hier bij 3 voor 12. Ik heb tijdens het maken van mijn nieuwe muziek heel veel geluisterd naar instrumentale muziek. Daar raakte ik heel erg door geïnspireerd. En in het bijzonder ook door het geluid van een stemmend orkest. Dat moment voor het begin, vol verwachting en nog zonder conclusie. Een soort constante anticipatie. En dat gevoel is een soort rode draad geworden in de nieuwe muziek die ik heb gemaakt. En Open Broken is daar het eerste geluid van. En daar gaan jullie nu naar luisteren.

0: Of radio. Hoe lekker is dat? Jorde, another dus bij 3FM. En daarvoor voor het eerst op de radio de nieuwe single van Luton. Eindelijk terug, er komt een nieuwe album aan en jij hoorde het voor het eerst hier bij 3FM. Wie weet wordt haar nieuwe album ook wel 3 voor 12 album van de week. Want met de hele redactie, het hele team van 3 voor 12... kiezen we elke week een album waar we in geloven. En deze week is dat het nieuwe album van Merel. Ze was hier vorige week donderdag te gast in 3 voor 12 radio. Ze heeft 6 songs volgens mij live gespeeld van die hele plaat. Dat vind je allemaal op het YouTube-kanaal. Of nog makkelijker via 3voor12.nl/radio. Kijk daar eens op voor alleen maar live sessies, goede interviews. Het album Leven de Fakes van Merel is deze week 3 voor 12 album van de week. En daarop staat...
1: Mommy.

Jamie XX, Romy. When you come down. Loud Places. Ik kan me zomaar voorstellen dat je dit ook gewoon gaat horen op Down the Rabbit Hole, waar ze staan als headliner, als de XX. Want ze doen ook gewoon allemaal eigen tunes. Hoe lekker is dat? Nu Fontaine.

0: Mooi motto, don't feel bad. You're the Fontaines DC in the modern world. Het is 3:12 radio, het is inmiddels 4:12. Dat betekent dat over 3 minuten om 12 uur, dat zijn veel tijdstippen, I know, de allerbeste nieuwe releases uitkomen. Zometeen na 12, dan duiken we in de wereld van de soundcheck. Luisteren we samen naar de allerbeste nieuwe releases. Direct na 12 krijg je de nieuwe single van Little Sims van me. Ik heb hem ook nog niet gehoord. Dus ja, we gaan kijken wat we zometeen krijgen. 3FM.
1: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olieval!
8: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Nu bij Dirk, Konimex Crewbook. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
0: 3FM. Het is over 3 seconden exact 12 uur. Het is exact 12 uur. Dat betekent dat je over een paar seconden de allerbeste nieuwe release...

0: insectensoort.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: VPRO.
2: Jasper Leijdens.
0: Ja, en dit is absoluut het meest frisse uur van de Nederlandse radio. Geloof me, je hoort de releases die 2 minuten geleden zijn uitgekomen.
3: 3 voor 12.
2: De soundcheck.
0: Ah, dit is voor mij het allerleukste moment van de hele week. Want samen gaan we gewoon naar muziek luisteren die wij allebei nog niet gehoord hebben. De soundcheck is begonnen op 3FM. We checken samen de sound van de toekomst. En dit uur begint met de gloednieuwe single van Little Sims. Die heet Game On. Is samen met JT gemaakt. JT van City Girls. De track die was al live te zien op het Coachella Festival een paar weken geleden. Maar zonder aankondiging, zonder ook grote boodschap van hey, dit zal wel eens een nieuwe single kunnen worden. Maar goed, iedereen die dacht van wow, wat is dit een hele dikke tune. We hebben er dus wel even een paar weken op moeten wachten, maar ik kan hem je voor het eerst nu laten horen op 3FM. The Game Is On in dit geval voor Game On. Dit is de nieuwe van Little Sims.

0: Sousa bij 3FM. The Magnetic. En daarvoor, ja, voor het eerst op de radio, de gloednieuwe single van Little Sims.
1: 3 voor 12.
2: De soundcheck.
0: Een paar seconden geleden de wereld ingegooid en je hoort het als eerste hier bij 3FM. Dat is namelijk wat we doen dit uur. We laten je nieuwe muziek horen die je nergens anders gehoord kunt hebben, omdat dit gewoon, nou, een paar minuten geleden verschenen is. Als ik een beetje in mijn lijst kijk, dan kan ik je binnen nu en een paar minuten de nieuwe single laten horen van The Last Dinner Party. Als je de band kent en wel eens live gezien hebt, dan weet je, Big Dog, fan favorite, is uit. Dikke gitaren zoals Led Zeppelin. Ik ga het je zo meteen laten horen. Blij dat die tune eindelijk uit is. Maar eerst de opvolger van deze.

0: vorige single van Vrouwkje in dit geval. De vorige single ging over het vreemdgaan. Maar nu gaat het voor de monogamie. Jaar na jaar is de tweede single van een komend album voor Vrouwkje. Wanneer het uitkomt weten we nog niet. Maar goed, het album komt eraan. Want op Instagram heeft ze gezegd dat de plaat af is. Maar bij deze kan ik even contact maken. Hallo Vrouwkje.
1: Hi, ik ben Vrouwkje en dit is mijn nieuwste single Jaar na Jaar. Een liedje over blijven kiezen voor elkaar, ook als het soms zwaar wordt.
0: Nou, kijk eens aan, wat poëtisch. Dat kan alleen Vrouwkje, toch? Voor het eerst op 3FM, de nieuwe Vrouwkje. Dit is Jaar na Jaar.

0: grapje. We gaan binnenkort naar Pinkpop.
1: Denk ik.
0: 21 Pilots is daar headliner. You're the Drag Path bij 3 voor 12 Radio. En daarvoor de nieuwe single van Vrouwtje. Daar komt veel reactie op binnen via de NPO Luister. Heb ik zie Rien, die zegt vet, de nieuwe single van Vrouwtje. Barry zegt, wordt dit een nieuwe mega hit? Klinkt lekker, die nieuwe van Vrouwtje. Tegenover mij Eline van de 3 voor 12 redactie.
2: Ja, dat
0: groot,
2: ben ik.
0: Groot fan van Vrouwtje.
2: Ik ben groot fan van Vrouwtje.
0: Groot fan van Vrouwtje?
2: Ik denk dat ik altijd groot fan van Vrouwtje ga blijven. Ik was ook in de Ziggo Dome naar haar show met Steen. En toen was ik, het was peak girlhood. Ik dacht echt, wow.
0: Mooi.
2: En ja. Ik voelde me ook, ik ben bijna 30, maar dus misschien ben ik er iets te oud voor al. Maar ik ben gewoon, wat zij doet vind ik gewoon heel erg leuk. Maar ik moet zeggen, ik vond haar vorige plaat wel, het sprak me wel iets meer aan. Ik vind dit wel heel erg dat klinkt weer een beetje stom. Maar ik vind het een beetje te hard. Misschien.
0: Ja, je merkt dat wel steeds meer. En misschien is dit ook wel.

0: weetje, we gaan binnenkort naar Pinkpop. Denk ik. 21 Pilots is daar headliner. You're the Drag Path bij 3 voor 12 Radio. En daarvoor de nieuwe single van Vrouwtje. Daar komt veel reactie op binnen via de NPO Luister. Heb ik zie Rien, die zegt vet, een nieuwe single van Vrouwtje. Barry zegt, wordt dit een nieuwe mega hit? Klinkt lekker, die nieuwe van Vrouwtje. Tegenover mij Eline van de 3 voor 12 redactie.
1: Ja, dat
0: groot,
1: ben ik.
0: Groot fan van Vrouwtje.
1: Ik ben groot fan van Vrouwtje.
0: Nog ja, steeds groot fan van Vrouwtje.
1: Ik denk dat ik altijd groot fan van Vrouwtje ga blijven. Ik was ook in de Ziggo Dome naar haar show met Sien. En toen was ik weet niet, het was peak girlhood. Ik dacht echt, wow.
0: Mooi.
1: En ja. Ik voelde me ook, ja, ik ben bijna 30, maar dus misschien ben ik er iets te oud voor al. Maar ik ben gewoon, ik weet niet, wat zij doet vind ik gewoon heel erg leuk. Maar ik moet zeggen, ik vond haar vorige plaat wel, het sprak me wel iets meer aan. Ik vind dit wel heel erg elektro, ja, nee, dat klinkt weer een beetje stom. Maar ik vind het een beetje te hard, misschien.
0: Ja, ja, je merkt dat wel steeds meer. Misschien is dit ook wel gewoon, hey, ze heeft in de Ziggo Dome in Amsterdam gestaan.
1: Ja, ja, je merkt
0: ik
1: dat.
0: Ik moet liedjes maken.

0: weet je, we gaan binnenkort naar Pinkpop.
1: Denk ik.
0: 21 Pilots is daar headliner. You're the Drag Path bij 3 voor 12 Radio. En daarvoor de nieuwe single van Vrouwtje. Daar komt veel reactie op binnen via de NPO Luister. Heb ik zie Rien, die zegt, vet, de nieuwe single van Vrouwtje. Barry zegt, wordt dit een nieuwe mega? Het klinkt lekker, die nieuwe van Vrouwtje. Tegenover mij Eline van de 3 voor 12 redactie.
2: Ja, dat
0: groot,
2: ben ik.
0: Groot fan van Vrouwtje.
2: Ik ben groot fan van Vrouwtje.
0: Nog steeds groot fan van Vrouwtje.
2: Ik denk dat ik altijd groot fan van Vrouwtje ga blijven. Ik was ook in de Ziggo Dome naar haar show met Sien. En toen was ik weet niet, het was peak girlhood. Ik dacht echt, wow.
0: Mooi.
2: En ja. Ik voelde me ook, ja, ik ben bijna 30, maar dus misschien ben ik er iets te oud voor al. Maar ik ben gewoon, ik weet niet, wat zij doet vind ik gewoon heel erg leuk. Maar ik moet zeggen, ik vond haar vorige plaat wel, het sprak me wel iets meer aan. Ik vind dit wel heel erg elektro. Ja, nee, dat klinkt weer een beetje stom. Maar ik vind het een beetje te hard. Misschien.
0: Ja, ja, je merkt dat wel steeds meer. Misschien is dit ook wel gewoon, hey, ze heeft in de Ziggo Dome in Amsterdam gestaan.
2: Ja, je merkt
0: ik
2: dat.
0: Ik moet liedjes maken voor die
2: voor
0: zaal.
2: De Ziggo Dome. Ja, dus daar werkt het denk ik heel goed. Maar ik vind Vrouwtje ook eigenlijk op haar best als het iets meer over de tekst gaat. Maar het is altijd Vrouwtje en het is altijd een banger. Dus ja, ik ga sowieso naar die solo tour. Ik moet nog kijken wanneer. Maar
0: nou, daar ben ik dus ook wel benieuwd naar. Hoe zou dat live gaan klinken? Ja. Want de band is eruit gegooid. Daar is best wel wat ophef over geweest in de Vrouwtje community volgens mij.
2: Ja, volgens mij ook wel, ja.
0: Hoe gaat dit live gespeeld worden? Dat moeten we nog gaan zien later dit jaar.
2: Ik ben heel benieuwd wat voor setup zij doet. Want die band was altijd een heel groot onderdeel van die show die zij
0: exact,
2: doet.
0: Exact, ja, ja, ja.
2: En mensen waren ook dan, ja, Pieteke zat in die show. En iedereen was altijd zo ook, Pieteke! Ja. En dan zijn ze allemaal een beetje, ja.
0: Harry in Kamp Vrouwtje. Maar goed, die nieuwe single is er. En die ga je waarschijnlijk ook gewoon vaker horen bij 3FM. Hey, ik kan niet wachten om dit aan je te laten horen. Want The Last Dinner Party is terug. Die kun je kennen van dit. Als je The Last Dinner Party nou de afgelopen 2,5 à 3 jaar hebt gezien, dan heb je de track Big Dog wel eens live gehoord. Dat was een fan-favorite. De band speelt dit letterlijk al sinds oktober 2023. Maar iedereen die vroeg zich af, oké, wat gaat dit worden? Blijft dit een live track? Gaan we dit ooit verwachten op plaat? Nou, ik kan je zeggen, Big Dog is een paar seconden geleden uitgekomen en het is nog steeds zo dik als op het podium. Beetje Led Zeppelin-achtige dikke gitaren, geweldige zang van Abigail. Dit is echt de meest rocktrack van The Last Dinner Party die je ooit gehoord hebt. Dit is Big Dog.

avond gerepeteerd in een hele grote hangar in Bedford in de UK. Gerepeteerd door Mr. Harry Styles. Binnenkort, binnen nu en een week, staat hij avond aan avond in de Johan Cruijff Arena. Er zijn nog wat tickets voor, die zijn gewoon weer vrijgekomen. Dus of fans nou tickets hebben gekocht en uiteindelijk niet meer kunnen, of er waren heel veel opkopers die ze nu weer losgegeven hebben, je kan er gewoon nog bij zijn hebben. Johan Cruijff Arena voor Harry Styles. Daarvoor hoorde je de nieuwe van Calvin Harris. Maar ik krijg vooral nog heel veel reactie binnen op The Last Dinner Party. Johan die zegt wel een super vette harde retro rocktrackers Big Dog hey, van The Last Dinner Party. Ik zie Rien die zegt, man, stevig, het lijkt op punk die Last Dinner Party. En Anouk die zegt, zo, die hengel je even binnen. Hey, Big Dog, lekker. Heerlijk. Ja, wat een tune. Die hebben ze al jarenlang live gespeeld en nu is hij er eindelijk. Hey, ik kan je ook eindelijk voorstellen aan de nieuwe single van Minta.

jaar vaak voor je gedraaid op 3FM. Mintaka was ook al een van de 12 van 3 voor 12 vorig jaar. Een van de talenten waar we heilig in geloven. Stond in januari op Eurosonic Noorderslag in Groningen, maar allemaal zonder nieuwe muziek. Maar goed, Mintaka is volgende week, net als ik, in Brighton voor het grootste nieuwe muziekfestival van Europa, The Great Escape. En ze dacht, weet je, ik kan het niet gaan doen zonder nieuwe muziek. Dus eindelijk, na meer dan een jaar, is er nieuwe muziek van Mintaka. En het is gewoon weer net zo catchy. Het is weer net zo soulful. En synthesizers zitten er gewoon weer in. Mintaka, dit is Find Me, nieuw bij 3FM.

0: maar dit is wel even gewoon muzieknieuws. We hebben nieuwe muziek van een van die gasten van Beastie Boys.
1: 3 voor 12.
0: De soundcheck. Mike D van Beastie Boys die heeft voor het eerst in 15 jaar nieuwe muziek uitgebracht. Want Beastie Boys, laatste plaat, kwam uit 2011. Hot Sauce Comité, echt een geweldig album. Maar een van die gasten dus, die dacht, weet je, ik ga gewoon weer eens nieuwe muziek maken. Mike D van Beastie Boys die klinkt solo op zijn eerste track zo.
2: Oh.

0: liedjes erin. Je hoort zijn stem een beetje distorted. Vet hoor, Mike D van Beastie Boys. Zijn nieuwe single heet Switch Up. In dit geval hoorde je Sabotage. Het is 3 voor 12 radio. Het is de late avond van 3FM. Dit uur heel veel nieuwe tunes voor het eerst op de radio. En ik wil je even mee terugnemen naar een jaar geleden. Want toen speelde Isaac Rue in de 3FM Livebox. Dat klonk zo.
1: Always remember how we were couple kids on a quest.
0: Prachtige indie folk maakt hij. Hij heeft vorig jaar daarmee ook een mooie tour gedaan door heel Nederland. Hij heeft gespeeld met Dotan onder andere. Ik heb hem gezien in de bovenzaal van Paradiso, maar er is na iets meer dan een jaar eindelijk nieuwe muziek van Isaac Rue uit. En het is groter dan voorheen. Het is echt dik geproduceerd ook. Als je het dan hebt over The Haunted Youth die hier vanavond was. Goede landgenoten. De nieuwe van Isaac Rue. Dit is Young Hearts. Dit is nieuw bij 3FM.
1: Hey.

0: niet.
1: Het grappige is, ik kom van Goede Overflakke, ben geboren in een klein dorpje daar, Nieuwe Tongen. Een dorpje verderop werd dit liedje voor het eerst live gespeeld tijdens het Koningsdagfestival. Tijdens Oranjepop in Dirksland. Ja, dan kon je gewoon voor het eerst gaan genieten van Alles of Niets live van Jet van der Steen. Het is 3 voor 12 radio. Erik die zegt Isaac Rue klinkt lekker man in het gehoor. Ja, ik vind het echt een goede tune. Een beetje The War on Drugs-achtig. Echt een volgende stap voor Isaac Rue. Je hoort het hier voor het eerst bij 3 voor 12 radio. Ik wil je meenemen naar de wereld van Paris Paloma. Ik heb zo'n gevoel dat dit een hele grote zangeres gaat worden. Ze stond al in het voorprogramma van Florence and the Machine. Ze is heel goed bevriend met Sarah Julia, die twee zusjes uit Amsterdam. Echt een hele coole artiest die wat mij betreft alles mee lijkt te hebben. Ook deze artiest is volgende week te vinden op The Great Escape. Maar dan voor een panel over muziek. Ze gaat er gewoon over praten. Als het een beetje mee zit, kan ik haar dan ook weer daarover gaan spreken. Zou leuk zijn, toch? Paris Paloma, nieuw bij 3FM. Dit is Stem de Flow.

hoorde Mr. Know-It-All. Ja, dat zeg ik, Mr. Know-It-All. Van Teddy Swims. En daarvoor Paris Paloma. En Stem de Flow. Er is nieuwe muziek van Frenna, gewoon geteased vanuit een privéjet. Mr. Starlife. 1, 2.

Jasper Schrijvers op je radio met veel meer muziek. Maar eerst iets groots. We stappen in een ruimteschip. En we vliegen naar een plek op de aarde waar je nog nooit bent geweest. Er is nieuw werk van het Schots electroduo Boards of Canada. En dat is bijzonder hoor, want ruim 13 jaar geleden, 2013, kwam er voor het laatst nieuwe muziek uit. 2 weken geleden kregen de fans al een donkerbruin vermoeden dat er nieuwe muziek aan zou komen, want ze hebben hun muziek geteased op een mysterieuze videoband. En als je dat opzette, ruis. Niks eigenlijk. Nou, nu is er dus nieuwe muziek van Boards of Canada. En die kan ik je voor het eerst laten horen op 3FM. Prophecy at 1420 megahertz. En dat hoor je dan op 96.8 op 3FM. Dit is Boards of Canada, de laatste in de soundcheck voor vandaag.

0: FM met zometeen Summer The Weeknd. En ook Miga komt eraan. Eerst het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Ja, goeienacht. Heb jij ook een filmpje dat je aan het puntje bent? Waar ik het over heb, hoor, dat Summer, het eerste weekend. Blijf.

uit. Ja, iedereen heeft er wel zo één, toch? Een gênant filmpje dat je als klein kind aan het zingen bent. Ik ook, jij ook. Maar ja, hij niet, want bij hem is het niet gênant. Hij kon vroeger al supergoed zingen.

0: goed, nu al helemaal. Je hoorde Somber en Homewrecker bij 3FM. Een hele goede nacht. Zometeen hoor je Jong Marco. En je moet me even helpen met een dilemma. Is dit flirten of niet? Ik vertel je zo meer naar 3FM Talent. Dit is Micha.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Micha en ik ben 3FM Talent.

Yo Marco, what you say? Welkom op 3FM, mijn naam is Jasper en ik wil gelijk even een dilemma aan je voorhouden. Want is iemands Instagram vragen flirten of vriendschappelijk? Dit gebeurde namelijk met Koningsdag, het was rond 7:15 in de avond. Dan ben je echt op je piek qua dronkenheid, hè? Je weet niet meer wat links en rechts is. En op dat moment komt er een lange gast naar me toe en stelt zich voor, Casper, 22 jaar. Hij maakt kunstwerken en podiums voor festivals en hij begint te lullen. En het klikte wel, het was gewoon heel gezellig. En ik denk, nou, we waren zo een half uur verder en het was echt gezellig. Maar op een gegeven moment komt hij met een vraag en daar schrok ik een beetje van. Want na een half uur zegt hij tegen mij, hey, ik vind jij wel een chille gast, mag ik je Instagram? En ik dacht eerst van, ja, wat wil je van me? Hè? Wat zijn je intenties? Maar aan de andere kant is het ook weer vet. En nu is mijn vraag aan jou, ja, is dit gewoon vriendschappelijk? Wat ik hoop, want ik vond het echt een toffe gast. Of zit hier meer achter? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Is dit flirten of vrienden?

Yo Marco, what you say? Welkom op 3FM, mijn naam is Jasper en ik wil gelijk even een dilemma aan je voorhouden. Want is iemands Instagram vragen flirten of vriendschappelijk? Ja, dit gebeurde namelijk met Koningsdag, het was rond 7:15 in de avond. Dan ben je echt op je piek qua dronkenheid, hè? Je weet niet meer wat links en rechts is en...

dilemma aan je voor hebben. Want is iemands Instagram vragen flirten of vriendschappelijk? Ja, dit gebeurde namelijk met Koningsdag. Het was rond 7:15 in de avond. Dan ben je echt op je piek qua dronkenheid. Hè? Je weet niet meer wat links en rechts is. En op dat moment komt er een lange gast naar me toe en stelt zich voor: Casper, 22 jaar. Hij maakt kunstwerken en podiums voor festivals. En hij begint te lullen. En ja, het klikte wel. Het was gewoon heel gezellig. En ik denk, nou, we waren zo een half uur verder en het was echt gezellig. Maar op een gegeven moment komt hij met een vraag en daar schrok ik een beetje van. Want na een half uur zegt hij tegen mij: hey, ik vind jij wel een chille gast. Mag ik je Instagram? En ik dacht eerst van, ja, wat wil je van me? Hè? Wat zijn je intenties? Maar aan de andere kant is het ook weer vet. En nu is mijn vraag aan jou, ja, is dit gewoon vriendschappelijk? Wat ik hoop, want ik vond het echt een toffe gast. Of zit hier meer achter? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Is dit flirten of vrienden?

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Taylor Swift. Elizabeth Taylor.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Ja, is het flirten of vriendschappelijk? Met Koningsdag was er een jongen en die kwam naar me toe en zei... Hey, mag ik jouw Instagram? Gewoon na een gesprek van een half uur. Liam denkt dat het vriendschap is. Kim die denkt dat flirten, hè? Je vraagt het niet zomaar. En Marcella die zegt iets heel verstandigs. Hey, bel hem gewoon op, dan weet je pas wat zijn intenties zijn. Ja, we kunnen het proberen. Het is 1:30 de nacht, maar hij is ook jong, student. Dus kans is ook groot dat hij nog wakker is. Dus laten we zo meteen...

0: Still, Lost Frequencies, Head Down bij 3FM. Het was Koningsdag. Er komt een jongen naar me toe. We waren een half uur aan het kletsen. Het klikte supergoed. En na een half uur vroeg hij: yo gast, mag ik je Instagram? Want je lijkt me wel een coole guy. Is dat flirten of is dat gewoon vriendschappelijk? Ja, ik hoop vriendschappelijk, want ik vond het zelf ook wel gewoon echt een chille gast. Maar er is eigenlijk maar één manier om erachter te komen. En dat is om hem te bellen.
1: Hallo?
0: Hallo? Is dit Casper?
1: Hey, dit is Casper.
0: Kerel, hoe is het?
1: Ja, goed. Gaat lekker.
0: Lekker, lekker.
1: En
0: ja.
1: Jou?
0: Ja, ook. Ja, ook. Ja, ik dacht, ik wou je toch even bellen. Want ik wou even tegen je zeggen, ik vond het wel vet dat je mij zo aansprak bij Koningsdag. Ik moet zeggen, ik weet er niet alles meer van, want ik was best wel een beetje wavy. Ja, ik weet ook niet precies wat jouw staat van zijn was op dat moment. Maar ja, wat weet jij er nog van?
1: Ja, wel redelijk wat. Ik was ook wel een beetje wavy hoor, dus je was niet de enige. nee, maar ik kan me nog wel redelijk wat herinneren, ja.
0: Ja, nou, wat ik nog wel herinner, en ik vond het gewoon wel vet of zo, is... je vroeg om mijn Instagram en dat was voor mij een soort besef van dat je eigenlijk nooit zo snel nieuwe vrienden maakt. Ja, ik weet niet hoe dat voor jou is, of jij dat wel vaak hebt, maar ik rol er vaak gewoon zo in. Maar het is niet dat je daar soort actief mee bezig bent.
1: Nee, ik heb dat ook niet heel erg, moet ik zeggen. Ik denk dat het mij ook gewoon een beetje zo overkomt. Ik denk vooral, wat ik zelf altijd gewoon heb, is dat ik het altijd heel leuk vind om met mensen te praten.
0: Ja.
1: Omdat heel veel mensen vaak ook gewoon iets vet te stellen hebben. Ja, jij ook, weet je. Ja, dus we hadden ook een heel leuk gesprek. En dat vond ik gewoon al heel vet. En dan is het eigenlijk heel makkelijk natuurlijk, zeker tegenwoordig met social media. Gewoon, om gewoon even iemand Insta te vragen. En dan kun je altijd contact houden. Dat is altijd heel leuk.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Want eerst dacht ik inderdaad, het is een beetje een raar gedachte. Eerst dacht ik, oh, hoezo wil je mijn Instagram? Maar later dacht ik echt van, ja, eigenlijk gewoon super vet. En dat juist niet meer zo normaal is of zo. Dat je dat, Maar ik wou gewoon even te zeggen dat ik dat gewoon heel vet vond. En dat ik dacht van, ja, weet je, ik vond, want dit wederzijds zeg maar. Want ik vond het ook, jij doet ook coole dingen. En volgens mij heb ik dat ook wel tegen je gezegd, dat ik het ook wel gewoon relaxed vond om een beetje te praten en zo.
1: Dat had je net gezegd. Ja, dat is leuk om te horen altijd. Dus,
0: Hoe zit het nou verder dan? Want ik vind jou gewoon inderdaad, gaan we nou gewoon een keertje chillen of zo? Want we zijn niet per se vrienden of zo nog, maar hoe werkt dat dan?
1: Ik ben altijd open voor een pilsie doen ergens. Dus,
0: even een klein pilsje pakken.
1: Daar ben ik altijd, ja, zeker. Daar ben ik wel altijd open voor. Dus dat is altijd leuk.
0: Oké, je woont in Utrecht. Ik woon in Utrecht. Laten we dat gaan afspreken. Want ik weet niet of je het eens bent met mij van... Want jij zegt dat je het ook niet zo vaak hebt. Maar volgens mij is het, moeten we dit gewoon wat meer normaliseren. Dat we gewoon vaker gewoon mensen aanspreken. En dan blijkt het dat je gewoon best wel goed met elkaar klikt. En dat gewoon... een beetje op dezelfde golflengte zit en dan kun je gewoon inderdaad gewoon wat doen.
1: Zeker. Nee, ik vind dat een goed plan. Ik ben het ook mee eens. Dus leuk. Hey, zaterdag dat zeker een keertje doen.
0: Nou, fantastisch, Casper. Ik heb elkaars Instagram, dus laten we dit gewoon een keertje gaan fixen dan.
1: Ja, gaat nu goed komen. Gaan we doen.
0: Leuk, man. Oké, ik spreek je. En ik vond het tof om meer even te bellen, man.
1: Ja, zeker. Ja, leuk.
0: Oké, later.
1: Hey, later.

Livia Dean, So Easy. Bij 3FM, ja, jij doet dit toch ook 100%, hè? Tijdens je werk ben je gewoon niet altijd echt aan het werk, hè? Soms check je gewoon even je Instagram, of kijk je de samenvatting van de Champions League van gisteren, als de baas even niet kijkt. Nou, de zanger van Cage the Elephant is ook zo'n stiekemerd. Hij werkt in de bouw en ja, dan moest het natuurlijk niet opvallen, maar hij ging stiekem songteksten bedenken voor zijn nieuwe liedjes. Dus op gipsplaat, papieren bordjes, schilderstape ging hij dat dan schrijven. Je kan dat niet zo gek bedenken. En aan het eind van de werkdag komt hij dan thuis met al die teksten die hij bedacht heeft. En die schrijft hij dan gewoon lekker uit. Gemaakt in de bouw en nu op de radio. Cage the Elephant. Ain't no rest for the wicked bij

0: Carter op 3FM. Ja, zijn muziek klinkt alsof hij uit Amerika komt. Maar nee hoor.
1: Je kunt de groet uit Brabant krijgen, kut.
0: Ja, Berkel en Schot. Dus carnaval, schrabbeler en vaste broodjes. Wat een heel verlepte Brabants accent. Jim Carter, hij woont dan nu in Berlijn. Maar af en toe staat hij gewoon weer in Brabant. Want ja, eens een Brabander, altijd een Brabander. Dus luister.